0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd. De eigenaar van het schooltje is opgepakt. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende Europese landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim 1 miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger Joe Biden had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel een kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5:00, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op weerpatronen. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. En ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. Het weer zijn brede opklaringen. Het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, in dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikte de groep op grote schaal seksueel geweld. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bondscoach, want je hoort het al in het nieuws. Ronald Koeman opgestapt als coach van het Nederlands elftal. En dat zat er natuurlijk aan te komen. En dat liet hij in alle woorden al doorschemeren van ik heb er zo mijn gedachten over. Dus de vraag was niet of hij zou opstappen, maar wanneer. En hij heeft nu zijn besluit genomen. Goed besluit, denk je, of niet?
1: Nou ja, het was eigenlijk onvermijdelijk. Dus ik snap het ook wel. En hij heeft natuurlijk ook hele andere dingen aan zijn hoofd. Dus ja, daar kan hij nu zich volledig op focussen. Maar ik vond het wel een beetje, ja, we zijn nog niet koud naar huis. Of Koeman die meldt dat hij ermee stopt. Dus dat vond ik wel een beetje snel.
2: Het is ook wel, het is niet goed of het deugt niet. Ik hoorde gisteren heel veel commentaar op Koeman.
0: Nou, dat ben ik wel.
2: Alleen niet... maar, en nou stapt hij op. En dan is het, hij stapt op.
0: Nou, ik vind kritiek op hem ook wel buitenproportioneel. Want het is nu achteraf wel heel makkelijk lullen allemaal.
2: Ja, dan denk ik. Dus het had net zo goed andersom kunnen zijn. Want het ging zo gelijk op, zelfs nog in die strafschopserie.
0: En dan had je niemand gehoord, denk ik. Althans.
2: Nee, maar zo werkt het toch niet.
0: Ja, zo werkt het. Dat weet je ook als je
3: het altijd
0: als je
3: we gaat aanpakt. Voetballen. En als we verliezen, dan is het ze verlies.
0: Ja.
1: Oh ja, ja.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat is er al berusting in jouw lijf eigenlijk? Heeft dat de overhand, laat ik het zo zeggen, dat we uitgeschakeld zijn?
1: Nou ja, je gaat je toch steeds meer realiseren dat het misschien wel terecht is dat Marokko naar de volgende ronde is. Maar ik kon het nog niet terugkijken, de beelden. Ik vond het toch nog pijnlijk. En jij appte gisteren naar mij van, je moet gewoon gaan kijken. Dat is goed voor de verwerking van de trauma.
0: Ja.
1: Dus ik heb gisteravond de tv aangezet. Ik heb toch even de beelden teruggekeken met pijn in het hart. Maar ja, het gaat allemaal nu een beetje landen.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik heb gisteravond de keukentrap van zolder gehaald. En ik zei tegen Karin, die is heel handig daarin. En vooral goed in opvouwen van dingen.
1: Ja.
0: De vlaggetjes gaan weg. Dus alle prularia uit ons huis zijn keurig opgeborgen. Zijn in het museum gezet en op naar het EK van 2028.
2: Ja, dat is een droef hoekje met alle mislukte avonturen in. Zoals dit. Ik denk niet dat je hier... Oh ja, laat ik nog eens terugkijken naar het WK van 26.
3: En je hebt een heel kaal huis nu, denk ik, Bert, of niet?
0: Ja, het doet een beetje denken aan het moment dat je de kerstboom de deur uit doet. En je denkt van, ook wel weer fijn dat alles een beetje opgeruimd is.
3: Maar ook wel dat je denkt, oh ja, wegsfeer of zo.
0: Ja, ja, dat ook. Nou. Dat ook. Want blijf
2: hier hangt alles nog, hè?
0: Ja, klopt.
2: Ik dacht, je hebt alles eraf getrokken.
0: Ja, maar misschien moeten we daarvoor iemand uit Zevenaar even op trommelen. Want dat is ook een mooi verhaal daar.
1: Daar was er ook iemand helemaal klaar mee. In Zevenaar is een Oranjestraat. Heel mooi aangekleed met vlaggetjes aan de schuttingen en de voorkant van de huizen. En iemand die dacht, 's ochtends, nou, ik pak de heggenschaar en ik knip alles af. En dat is daar dus een enorme rotzooi in die straat. Want ga het maar eens opruimen allemaal.
0: Nou, je hebt niet heel goed gekeken, Carolijn. Want als je goed oplet, dan zie je dat oranje vlaggetjes zijn verdwenen. En dat de overgebleven landen nog meespelen in dit avontuur. En daarvan hangen de vlaggen hier nog. Want wij blijven natuurlijk volgen, dat WK.
2: Zeker.
0: Maar er is ook ander nieuws vandaag.
2: Ja, want niet alleen land warmt snel op, ook de zeeën. De temperatuur van het zeewater wereldwijd is nu bijna 21 graden. Komt niet alleen door de opwarming van de aarde, maar ook door het weerfenomeen El Niño. En het kan gevolgen hebben. Er kunnen nog veel meer temperatuurrecords gaan komen komende tijd. Nou, er nog steeds geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden, dus ook niet naar Londen of Parijs. Als je een weekendje weg had geboekt, dan wordt het even tricky. En je zei het net al over die oranje slingers. Toch is niet alles verloren, Bert.
0: Oké, dan horen
2: bij
0: we zo
2: bij de supermarkt meteen. Bijvoorbeeld.
0: Zeer benieuwd. We gaan allereerst een lied uit bed halen. Uit ons alfabet op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
3: Natuurlijk de letter J van jullie.
0: Geef maar door, via de luisterapp. Liedjes met de letter J. De letter J van jullie. Benieuwd naar jouw inzending.

0: Dag Maruska, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Hoe is het op de Filipijnen?
1: Heel goed.
0: Ja?
1: Niet meer zo warm als vorige week.
0: Nee, nee, maar het is niet... Het zijn wel de Hollandse Filipijnen, hè, waar je woont.
1: De Hollandse Filipijnen, ja.
0: En hoe spreken we dat uit?
1: Dat is gewoon Filipijnen, net zoals Filipijnen, maar dan zonder S. Ja,
0: het is Filipijnen zoals pien in de kop, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat is het, hè?
1: Dat is het.
0: En waar ligt het precies voor de mensen die het niet kennen?
1: Zeeuws-Vlaanderen, vlakbij Terneuzen.
0: En daar schijnt dus, daar heeft de zon de meeste zonuren toch altijd in de zomer?
1: Ja, wij zijn dorpen, zeggen ze altijd. Hè? Ja. Dat is de meeste zonuren van het land.
0: Ja, en dan met name denk ik in deze mooie maand juli die vandaag van start gaat.
1: We gaan het zien. Ja. We gaan het zien en beleven.
0: En hoe ga je dat beleven? Heb je vastomlijnde plannen? Zijn er misschien vakantieideeën?
1: Vakantieideeën heb ik al gehad. En ik werk gewoon de zomer door, zodat mijn collega's, mijn kinderen lekker op vakantie kunnen. Is nou hun tijd.
0: Dus je bent eigenlijk voor de anderen aan het werk?
1: Nou ja, voor mezelf. Ik kan voor vakantie sparen.
0: Ja, dat is waar. En waar ben je op vakantie geweest dan eerder dit jaar?
1: Ik ben op de fiets naar Texel gegaan. Vanuit Filipijnen naar Texel.
0: En hoe was dat?
1: Ik was geweldig.
0: Ja?
1: Ik vond het echt... Ik heb nieuwe mensen ontmoet onderweg. Ik vond het fantastisch. Volgend jaar weer op de fiets.
0: En waar ontmoette je die mensen dan? In het voorbijgaan of op de boot naar Texel?
1: Nee. Je hebt adressen waar je kan overnachten. En dat is vrienden op de fiets. Dan kan je als wandelaar of fietsen kan je daar overnachten. En daar kom je allemaal lotgenoten tegen die ook op de fiets zijn of te voet.
0: In positieve zin natuurlijk, hè, die lotgenoten.
1: Ja.
0: Ja. En is het contact daarna gebleven? Want we weten vaak hoe het afloopt met vakantievrienden en vakantieliefdes. Daar hoor je nooit meer wat van.
1: Ik heb een hele leuke dag daarna gehad. Maar dat is het ook. Ik bedoel, van als ik al die contacten me onderhoud waar mensen die ik onderweg tegenkom, dan heb ik een dag daar aan, joh.
0: Ja, dat is ook zo. En waar heb je het dan over met die mensen? Hoe begin je dat praatje?
1: Nou, in eerste instantie kom je bij iemand binnen. Ik ken je helemaal niet. En het verhaal erachter. Ik heb één adres overnacht in Scheveningen aan de boulevard. Maar ik heb ook bij iemand overnacht. Die had de Elfstedentocht. Was die ooit derde geworden.
0: Och, jee.
1: En dat zijn superleuke verhalen. Maar ja. Er komt nog iemand die overnacht daar dan ook. Hé, wat doe jij? Wij doen de fietstocht van Katzand naar het noorden. Nou, er was iemand en die komt op een fiets. En die gaat heel mee dan door.
0: Nou, ik vind het mooi. Ik vind het een mooi verhaal. Ook een beetje in het licht van een campagne die deze week van start gaat. Gaan we later vanochtend thuis nog wat uitgebreider over hebben. Van Sieren, een campagne om met elkaar in gesprek te gaan. Gewoon even een praatje met elkaar maken. Wat veel te weinig gebeurt natuurlijk, hè?
1: Uiteraard.
0: Maar jij jij valt buiten die norm, want jij gaat gewoon een gesprek aan. Ik waardeer het zeer.
2: Alpha,
0: we gaan een lied uit bed halen. Ondertussen vraag ik nog een klein beetje af wie die Elfstedentocht derde
1: Jos.
0: Plek.
1: Jos heette hij. En die kwam uit Heemskerk. En hij is ook marathonschalter geweest, als ik het goed heb. En ik ben zijn achternaam vergeten, maar Jos heette hij. Van een paprikaboerderij uit Heemskerk.
0: Klopt, volgens mij is wel bekend. Jos, derde van Elfstedentocht van 97?
1: Het zou kunnen, ja.
0: Ja, maar we gaan het even opzoeken. Ga ik even de lijst door spitten met platen die binnenkwamen met de letter J. Just an Illusion van BZD natuurlijk bezongen en binnengekomen. Onder meer via Martijn en ook via Anna Theus en Jailhouse Rock van Elvis. Dankjewel Gerrit uit Aalden. Just Like Starting Over van John Lennon, Sebastian. Jeremy van Pearl Jam scoort hoog. Onder meer via Peter Bakker en ook via Nico. Anneke kies voor Genie van Falco. Je loog tegen mijn drukwerk. Ton, Annette Tempel, dankjewel voor Jersey Girl van Bruce Springsteen. Rimbert kiest voor Ukulele van Nico Haak. Just Like That van Bonnie Raitt via Teus. Jezus Red, Robert Long, Harm Dallinga en J.O.S.D.'s. Komt ook nog binnen. Henk Koning en Carmen, jij hebt het opgezocht.
3: Ja, is het Jos Niesten?
0: Ja, denk ik wel.
1: 1985. Ja, dat is hem.
0: Jos Niesten.

0: En dit is jouw inzending, hè?
1: Dat klopt. Super nummer.
0: Ja, die past natuurlijk
1: op,
0: uitstekend op een dag als deze.
1: Precies.
0: Bertje Heerlijk, Helder Hering. Dit is Julie July.

0: Vroeger samen met Waylon. Ah, dat weet je. Hoe de liefde gaat. 2:30, Carolijn, het nieuws.
1: Goedemorgen. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van het Nederlands elftal. Gisteravond maakte hij bekend dat hij opstapt. Hij nam dat besluit nog geen dag na het teleurstellende verlies tegen Marokko op het WK. Verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: In een lange verklaring op zijn eigen Instagram-account zegt Koeman: afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands elftal af te sluiten. Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman was 2 keer bondscoach. Niet alleen land warmt snel op, ook de zeeën. De temperatuur van het zeewater wereldwijd is nu bijna 21 graden. En dat was in deze tijd van het jaar nooit eerder zo hoog, blijkt uit cijfers van het Europese Klimaatbureau Copernicus. Door het warme zeewater neemt de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is niet alleen de opwarming van de aarde. Het komt ook door de terugkeer van weerfenomeen El Niño. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. In het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen bij een bosbrand. Iemand anders raakte gewond. Het kind van een van de slachtoffers wordt nog vermist. En ruim 100 brandweerlieden zijn bezig het vuur te blussen, onder meer met blusvliegtuigen. Vanwege de droogte en de harde wind gaat dat niet makkelijk. Ja, oranje slingers, vlaggetjes en andere voetbalfeestartikelen, die kunnen de doos weer in. Een aantal straten is nog versierd, maar niet lang meer. In Breda waren ze er al klaar mee, zag Omroep Brabant.
3: Het wordt lafgebroken gelijk, hè?
4: Ja, nou, we zijn er klaar mee. Slechte keuzes van Ronald Koeman.
3: De vlaggetjes hangt er wel even anders bij vandaag, hè?
5: Ja, haal stok.
1: Maar niet alles is verloren. Sommige supermarkten geven oranje artikelen weg. Zo heeft deze oudere dame uit Venlo een oranje blikken emmertje met zwarte leeuw erop meegekregen bij de supermarkt.
6: De wedstrijd werd verloren en dan kon ik het alleen maar gratis meenemen.
7: Ik kreeg een leuk pletje op de plaat bij mij achter. Misschien met een bloemke erin. Dat moet ik nog even bekijken.
1: Nou, ze zetten emmer dus achter in de tuin, zegt ze tegen Omroep L1. Misschien met wat bloemetjes erin.
0: Nou, daar ben ik mooi klaar mee. Ik heb dat ding gekocht voor 15 euro 2 weken geleden.
1: 15 euro 15 was euro. Dat kleine ding?
0: Ja, nee, je hebt de foto gezien, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb
0: dat was eerst 15 euro. Toen dacht ik, nou, ik laat hem even staan. Ben ik volgende dag gegaan. Toen waren de bloemetjes al een beetje dood aan het gaan. Hoe symbolisch, hè? En toen was hij 12 euro, maar toch gekocht. Maar deze vrouw
1: kreeg daar zaten nog bloemetjes in. Ja, deze was leeg. Ja, dan moet je zelf de aarde en de bloemetjes nog in doen. Ik vind het heel naar voor je, Bert. Ik ben echt boos om.
0: Ja, maakt niet uit. Kijk, we moeten ook een beetje ophouden over voetbal te lullen. Want we krijgen ook appjes binnen, onder meer via Peer. Die schrijft, ja, goedemorgen Bert. Zullen we nou eens stoppen met zeuren over voetbal? Want anders moet ik helaas overschakelen naar een andere zender. Vind ik goed, Peer, maar bel even als jij een zender hebt gevonden waar het niet over voetbal gaat, hè?
1: Ja, nou ja, nieuws is nieuws. Ik bedoel, als Koeman opstapt dan, ja.
0: Nee, natuurlijk, dat is ook zo.
1: Het weer, veel zon. In het noordoosten en oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Verder droog en het wordt 22 tot 25 graden.

0: Radio 5. De mannen en vrouwen van ABBA. En dit maakten ze in 1979. Gimme, gimme, gimme, gimme.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Begon ooit als zanger van Duran Duran, maar kon het ook in zijn eentje. Benieuwd of je het nog kent.

was echt de allereerste zanger van Duran Duran voordat Simon Le Bon zijn intrede deed. Deze Stephen Tintin Duffy zou later gaan werken met Robbie Williams, waarvoor hij ook verschillende hits voor hem schreef. Met Sue Thompson en Norman.

0: 13 minuten voor 7. Sue Thompson, Norman en Waarden zou ik eraan toe willen voegen. Want Sieren heeft een nieuwe campagne gelanceerd, namelijk een praatje maak je dag. Misschien heb je hem gisteren al voorbij horen komen toen de campagne officieel van start ging. En de aanleiding is dat heel veel Nederlanders nooit spontaan een praatje maken opstaat. Terwijl heel veel mensen daar wel behoefte aan hebben. Ik herken dat wel. Mensen gaan, ik heb het er vaak over, mensen gaan aan je voorbij, zeggen niks meer. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat ik in een stad woon. In een dorp is dat heel anders, maar mensen kijken hier soms vervreemdend aan als ik gewoon hallo zeg of goeiedag, dat vind ik helemaal leuk. Herkenbaar?
1: Ja, heel herkenbaar.
2: Ja.
1: Zeker, ja, sorry.
2: Oké. Okay. Nee, ook heel herkenbaar. Want zeker in het park of in de trein of in de supermarkt, iedereen zit zo in zijn hoofd en in de telefoon ook in deze digitale tijd, dat het, er zit een soort barrière op om een gesprek aan te gaan.
0: En deze campagne moet daar verandering in brengen. Onder meer dankzij dit vrolijke, appetijtelijk liedje. Luister.

0: Ja, zo is het wel natuurlijk. Een praatje maak je dag. En weet je, mensen zitten ook vol verhalen. Ga maar eens een keer een gesprek aan met iemand. Begin gewoon al over de aanbieding in de supermarkt. En deel dat gevoel met iemand. En dan komen de mooiste verhalen uit voor. Is mijn ervaring in elk geval.
1: Ja, maar het verhaal gaat natuurlijk ook wel dat mensen het moeilijk vinden. Omdat ze denken dat de ander daar niet op zit te wachten. Ja. En dat is juist die drempel. Hè? Dat je denkt van iemand heeft geen zin om met mij inderdaad een gesprek te voeren. Ik doe het maar niet. Of ze zijn misschien bang voor afwijzing. Dat je wordt afgekapt. Dus ja, er zit toch nog wel een soort van drempeltje in.
0: Ja, nou als ik dat merk, dan gooi ik nog een opmerking achteraan.
1: Dat is ook zo. Dat doe je.
2: Ja, en je ziet mensen ook vaak altijd een beetje ontdooien. Hè? Dus mensen zijn altijd een beetje in eigen zone. Mensen hebben soms kunnen ook heel boos kijken als ze gewoon geconcentreerd zijn. En op het moment dat je dan iets zegt, dan zie je mensen helemaal, oh ja, ja, oh wat leuk. En dan heb je in één keer de meeste spontane gesprekken.
0: Ja, nou volgens mij, dit zou wel eens een heel grote hit kunnen worden. Trouwens, gezongen door Tim Koelhoorn, laten we zijn naam ook even noemen. En we moeten jouw naam ook noemen, Dennis. Want ja, dit is een onafhankelijk radioprogramma. Ja. Maar toch ben jij betrokken geweest bij deze campagne.
2: Dat klopt, ik sta op de aftiteling, ja. Nee, ik heb inderdaad meegeholpen in deze campagne. Een paar weken geleden hadden we het er al over. Toen mocht ik er nog niet zoveel over zeggen. Nu mag ik er alles over zeggen. Twee opnamedagen hebben we gehad voor deze campagne. En daar was ik betrokken als regieassistent. Dus ik mocht tijdens de opnames moest ik eigenlijk continu bijhouden in het script waar we waren. Welke, ja, ik stond te veel in vakjargon te belanden, maar welke take. En of inderdaad, als iemand een pakje vast heeft in zijn linkerhand, dat hij hem dan ook in zijn linkerhand vasthoudt. Dus zorgen dat het continuïteit gewaarborgd blijft.
0: En dat filmpje, die beelden zien we terug natuurlijk op de socials.
2: Ja, op de socials, op televisie, in de reclames zie je hem terugkomen. Ja, dus dat was mijn taak in die campagne.
0: Nou, ik heb het er ook al vaak over gehad, wat natuurlijk ook meespeelt. Wat ook een groot probleem is, maar blijf ik zeggen, mensen met oren in of koptelefoons op hun hoofd, nou, die zitten in een andere wereld, daar kom je niet meer tussen.
2: Nee.
0: En dat wordt steeds erger en erger. Ik loop vaak met Sammy natuurlijk elke dag. 3 keer per dag ga ik over straat. Hoeveel mensen ik met een koptelefoon of oren in tegenkom. En dan zeg ik gewoon hallo en dan kijken mensen hiermee waar gaan. Dus ik hoop echt dat deze campagne daar wel eens wat verandering in brengt. Het maakt het leven ook gewoon wat leuker. En wees eens nieuwsgierig naar elkaar.
2: Ja,
0: dat is belangrijk. Dat mis ik ook volledig. Iedereen leeft maar voor zichzelf.
2: Iedereen zegt ook nog in de app. Die zegt er zijn zelfs mensen die schrikken als je gedacht zegt.
0: Ja,
2: omdat je natuurlijk die oren op hebt. Ja,
0: wacht. Dus, hele goede campagne. En wij gaan later vanochtend hier nog even uitgebreid over hebben.
1: Ja.
0: Ja. Want wij gaan dit tot een hit maken, stel ik voor. Hè.
2: Dat zou leuk zijn.
0: Ja. Maak eens een praatje. Begin er vandaag mee, hè. Als je over je straat loopt, niemand tegenkomt en je denkt misschien nou is niet helemaal mijn type. Toch even, echt waar. Want dat zijn de mooiste mensen, hè. De kleurrijke mensen waarvan je denkt, ja, die nodig ik niet zo snel uit op een feestje. Ga

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "Ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Het is 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
15: Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen, minimaal €3. Europa wil daarmee oneerlijke concurrentie aanpakken. En ook lukt het de douane niet om alle losse pakketjes uit China te controleren, omdat er zoveel verschillende spullen binnenkomen.
16: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
15: De EU is van plan om binnenkort met meer maatregelen te komen. Meerdere spelers van Oranje hebben op sociale media hatelijke en racistische commentaren gekregen na hun gemiste penalties op het WK. De KNVB gaat er melding van doen bij Meld Online Discriminatie en die zegt dat er strafbare uitingen tussen zaten. Op de Instagram-accounts van Justin Kluivert, Quentin Timber en Crescencio Somerville hebben tientallen mensen ook afbeeldingen van apen gezet. Ook zwarte Britse spelers kregen racistisch commentaar. Daar zijn 11 mensen gearresteerd. Honderden mensen stuurden als reactie daarop lieve kaartjes naar onder meer Bukayo Saka. Zijn club Arsenal heeft hij voor de speler uitgestald toen hij terugkwam van vakantie. Een grote stalbrand in Mariahout in Brabant gisteravond. Een aantal koeien in de stal sloeg op de vlucht. Er liepen ook brandwonden op. En de andere koeien en kalfjes werden bij elkaar gedreven door agenten en buurtbewoners. De brandweer heeft het vuur geblust en 2 stallen raakten flink beschadigd. En ook werd er iemand in een ambulance nagekeken. Ook Zweden ligt eruit op het WK. Het Zweedse elftal verloor gisteravond kansloos met 3-0 van Frankrijk. Met weer een hoofdrol voor deze man.
17: Kylian Mbappé zet Frankrijk op slag van rust op voorsprong. En duikt in de armen van zijn coach. Hij is nu ook Klose voorbij. 17e WK-doelpunt ooit. Wat een ongelooflijk aantal voor een speler van 27 jaar pas.
15: Ja, Kylian Mbappé staat nog maar 1 doelpunt achter WK-topscorer aller tijden Messi. Verder schoot Haaland de Noren een ronde verder tegen Ivoorkust. En Mexico-Ecuador is afgelopen, daar werd het 2-0. Het weer, veel zon en bijna overal droog. Alleen in het noordoosten en oosten kan vanmiddag wat regen vallen. En het wordt 22 tot 25 graden.
18: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

einde van de slavernij wordt gevierd. Het betekent letterlijk ketenen gebroken. Door het hele land zijn er festivals en in onze hoofdstad Amsterdam is de nationale herdenking slavernijverleden in het Oosterpark. En op deze 1 juli, op de helft van het jaar, gaan allerlei nieuwe wetten en maatregelen in. Zo gaan het minimumloon en uitkeringen omhoog. Ook word je beter beschermd tegen telemarketeers. En minder fijn is dat de post 2 dagen lang mag doen over de bezorging van een brief. En dat laatste

0: 60 jaar oud deze van Marianne Faithfull en Summer Nights om 12 minuten over 7 op deze woensdagochtend op de 1e juli. Nou, ik zei het al, allerlei nieuwe wetten en maatregelen gaan vandaag in, ook op het gebied van post. En op het gebied van post zijn wij een soort uitstervend soort, volgens mij heb ik het idee, Carmen. Want jij verstuurt nog wel eens zo'n fysieke kaart.
1: Ja, zeker. En dat doen wij als programma ook. Elke jarige bijvoorbeeld in dit programma, die krijgt een handgeschreven kaart waar jij echt de tijd voor neemt. Daar ga je voor zitten. Daar schaf jij zelfs speciale pennen voor aan. Ja. En dan zorg je eigenlijk dat je iemand zijn dag nog extra feestelijk maakt. Ja,
0: hoe zit dat bij jou, Dennis?
2: Of ik nog kaartjes verstuur, post verstuur? Heel weinig.
0: Ja.
2: Eigenlijk gaat alles via de digitale snelweg.
0: En dan zo'n nieuwe maatregel dat post binnenkort vanaf deze maand dus 2 dagen over zijn weg mag doen. Is dat iets wat je aan het hart gaat?
2: Ja, wel. Want het is juist zo fijn hier in Nederland dat het, als je iets verstuurt, dat het er vaak vrij snel is. Ik heb wel eens een keer gehad dat iemand jarig was en dat ik dacht, oh, ik wil diegene nog even feliciteren. En dan heb je heel mooi, ik zal het bedrijf niet noemen, maar dat je heel snel een mooie kaartje naar iemand kan sturen met een leuk cadeautje erbij of een bloemetje.
0: Ja, dat vind ik hoeft van mij niet. Dat vind ik waardeloos.
2: Vandaag besteld en morgen in huis. Ja, dat is dus niet meer.
0: Nee, dat komt uit een printer. Dat hoeft niet. Een kaart moet gewoon handgeschreven zijn. Ja. En iemand die dat zal herkennen, dat is Jasper Nieuwenhuizen uit Hengelo. Hij is 49 jaar en hij bestuurt het kleinste postkantoor van ons land. Ik ben er trots om je te presenteren. Dag Jasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En ook meteen het laatste postkantoor, denk ik. Want postkantoren bestaan in feite niet meer, toch, in ons land?
3: Niet meer op de klassieke manier, nee. Het is meestal in zo'n primaire winkel gevouwen, volgens mij.
0: Ja, klopt. We weten allemaal waar we aan toe zijn. Was dat ook mede voor jou de reden om een eigen postkantoor te gaan bouwen?
3: Nou, niet direct. Ik heb een keer een experiment gedaan op een feest met wat kaarten. Ik was een opa, als een soort theateract. En toen heb ik wat ansichtkaarten meegenomen om te kijken hoe het zou werken. En wat kroontjes pennen. En dat bleken ze fantastisch te vinden. En toen dacht ik, volgens mij kan het wel heel leuk worden om uit te bouwen. Dus dat heb ik gedaan.
0: En hoe ziet jouw mobiele postkantoor eruit? Want het is een mobiel ding.
3: Ja. Nou, als mensen Doctor Who kennen, het is ongeveer hetzelfde formaat boxje. Ik denk nog iets kleiner. En ook nog kleiner aan de binnenkant. Maar hij is 1x1x2 hoog. Dus ongeveer dat. Het is echt een klein kastje.
0: En daarmee ga je door het hele land?
3: Ja, daar ga ik festivals mee af. Op de festivals hebben mensen vaak wat meer tijd. En dan ook in hun hoofd, zullen we zeggen, om een kaartje te schrijven. Vaak hebben heel veel mensen dat heel lang niet gedaan. En dan pakken ze de kroontjespen op mijn tafel en dan schrijven ze een kaart.
0: Nou, dat is toch bijzonder, hè? Dan leggen ze even de smartphone terzijde en gaan dan in plaats van een appje een originele, oorspronkelijke kaart versturen.
3: Ja, ja. En dat is niet altijd eenvoudig, want ik denk dat onder de 23 dat mensen eigenlijk niet meer zo goed weten hoe ze een adres op moeten schrijven.
0: Dat is toch wel ernstig.
3: Ik controleer altijd eerst of het adres leesbaar is en of het klopt.
0: Ja.
3: Maar sommigen schrijven echt alleen de voornaam erop. Dus er gaat wel een heel soort traditie weg. En zeker als die,
1: ik zie jou hier rood aanlopen. Nou,
0: dit is toch een schrikbeeld. Alleen een naam, daar kun je toch niks mee.
2: Als je naar verjaardag gaat. Met dit kaartje.
3: Ja, ik meen het serieus. Dat is echt waar. Dus mensen niet meer het idee hebben van ik moet ook nog aanschrijven aan wie en waar ze wonen, in welke straat.
0: Ja, en de postcode hebben we het dan nog niet eens over gehad. Dat is natuurlijk helemaal een hel, of niet?
3: Ja, ik heb ook postcodeboeken, dus daar kunnen ze in opzoeken. Vinden ze mensen ook heel erg leuk.
2: Ah, wat leuk.
0: Heb je nog mooi dat dikke postcodeboek dat voor het eerst verscheen in 1978, Jasper?
3: Jazeker, met de uitbreiding van 91.
0: Ach, fantastisch. En dan doe je een originele postzegel op?
3: Ja. Ik hoop ook dat die wel blijven bestaan, want het is nou zo duur geworden dat mensen dat eigenlijk niet meer zo vaak kopen. En een postzegel plakken vind ik leuker dan een code schrijven of iets anders. Dus dat hou ik altijd in. Ja.
0: Wat betalen we vandaag de dag eigenlijk voor een postzegel op een envelop?
3: Volgens mij is het €1,40.
0: Ja, nou, en ik ben in het gulden tijdperk blijven hangen, dus als we dat nog even terugrekenen, dan hebben we het meer over meer dan 3 gulden.
3: Als je terugrekent in gulden, dat zou ik niet doen. Hè?
0: Nee, dat weet ik, maar dat is toch wel heel erg veel. En dan komt er ook nog bij dat die kaart dus binnenkort een hele lange weg erover mag doen. Niet meer vandaag op de bus, voor 5 uur in de bus, morgen bezorgd.
3: Ja, Ja, ik vind dat niet zo'n ramp, hoor. Want ik vind een cadeautje, of een kaart eigenlijk al een soort cadeautje dat je later krijgt. Dus die verwachting van, je schrijft iets en je moet wachten tot het aankomt. Ja, een soort Sinterklaasavond, gevoel, zullen we zeggen. Ja. Dus dat vind ik nou weer geen ramp. Ik ben al lang blij dat ze nog lopen. En zelfs in Denemarken dat het gewoon klaar is.
2: Oh, daar sturen ze helemaal geen kaarten meer.
3: Nou, niet meer. Die hebben ze niet meer die openbare brievenbus, heb ik begrepen.
2: Oh, jeetje. Ja. Nou, wat je zegt, dat klopt wel. Vroeger was je, als je dan weer post op de mat. Maar nu, als je een brief krijgt, en het is niet van de Belastingdienst, of met zo'n mooie paarse rand aan de zijkant, dan denk je, oh, wat is dit? Ik ben toch benieuwd. Het is echt een cadeautje.
0: Ja. Het cadeautje kan wel te laat aankomen natuurlijk. Hè? Als je een kaart... Dat gevoel is wel helemaal weg. Dat vind ik persoonlijk wel heel erg jammer. Tenzij je de hoofdprijs betaalt. Want dan kun je het geloof ik als pakketpost versturen. En dan ben je volgens mij bijna dubbele kwijt.
3: Ja, dat is ook een lol niet meer. Nee. Ja. Nee, ja. Dus,
0: nou. Nou, als je deze lijn doortrekt, hè, Jasper. Ik bedoel, vroeger werd er ook nog op maandagpost bezorgd. Elke dag zelfs. Van maandag tot met zaterdag. Nou, dat is al weg. Als je dan kijkt naar die woekerprijzen voor postzegels. Als je nu kijkt naar deze ontwikkeling. Hoe zie jij de toekomst dan van post voor je?
3: Nou, ik hoop dat die kaarten nog gestuurd kunnen blijven worden. Ik denk, of ik vrees eigenlijk dat op een gegeven moment het zal wel een soort pakketstatus krijgen, een brief of zo, dat het wordt overgenomen door een of andere groot bedrijf. Ik zou het wel jammer vinden. Ik bedoel, we kunnen veel subsidiëren, dus wat mij betreft ook die post, hoor. Want op een gegeven moment, als die post heel duur wordt, gaan mensen dat niet meer sturen.
0: Nee.
3: Dan doen ze dat, daar houden ze mee op.
0: Nee. Dan is het een neerwaartse spiraal waar we nooit meer uitkomen, volgens mij. Waar gaat de volgende reis naartoe met jouw mobiele postkantoor?
3: Nou, aanstaande zaterdag sta ik op in Varsseveld bij het Hoochiecool Festival, heel gezellig festival. En daarna het volgende festival is de Zwarte Cross, sta ik alle dagen op het Theaterweide.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik vind het een mooi initiatief. De man met het kleinste mobiele postkantoortje van ons land, Jasper Nieuwenhuizen. Stuur ons even een kaartje vanaf die Zwarte Cross. Ja,
3: zal ik doen als ik naar de rest zet. Oké, dankjewel. Goed.
0: Deze man heeft geen poststempel nodig. We weten waar hij vandaan komt. Daniel Loos.

0: de supermarkt wel 80 tot 90 miljoen euro extra hadden kunnen verdienen aan dat gesnaai van ons.
1: Nou ja, dat verbaast me niet. Want ik had me echt verheugd op komende zaterdag. Hè. Het staat toch al helemaal in mijn hoofd. Oranje tegen Canada. Ja. Oh. Overdag boodschappen doen. Hè. Lekker van allerlei snacks in huis halen. Daar had ik me op verheugd. En ja, die supermarkten natuurlijk ook. Die hebben daar waarschijnlijk ook dik op ingekocht. Maar dat is dus over.
0: Maar wat weerhoudt je dan om gewoon zaterdagavond alsnog gewoon lekker een lekkere borrelavond te gaan houden?
1: Nou ja, dat is wel een goede vraag. Want ik heb ook een Canadese vriend. En daar heb ik ook wel wat contact mee. En dus ik ga heel erg juichen voor Canada.
0: Nou, toch?
1: Dat is dan wel het mooie inderdaad. Maar ja, hij komt niet over de vloer. Zover is het niet. Nee, dat kost mij iets te veel. Dus ja, mag jij nog verder kijken naar het toernooi? Of ben je helemaal uitgeschakeld?
2: Nee, tuurlijk ga ik het nog steeds volgen. Maar ik bouw al natuurlijk ook wel. Ik was maandagmiddag ook nog in de supermarkt. Ik heb ook van allerlei spullen gekocht. Het kwam allemaal de doos in. En nogmaals, ik blijf gewoon lekker snaaien hoor.
1: Mooi dat je het allerlaatste moment altijd spul nog in huis hebt gehaald.
2: Ja, zo overtuigd dat ik het nog zou gebruiken deze zomer.
1: Nou, ik heb gisteravond ook alle vlaggetjes opgeruimd in de oranje doos. Mooie doos van Blokker, kan ik gewoon noemen, van jaren geleden. En die staat nu in het museum en over 2 jaar gaat stof eraf. En dan zijn we hopelijk van de partij op het EK voetballen in Groot-Brittannië. En uit Groot-Brittannië komt de grootste artiest die dat land ooit voortbracht. Paul McCartney. Mom.

0: Neil Diamond en Stargazer om 7:55. Ja, nu Oranje naar huis moet. Volgens mij zitten ze op dit moment in het vliegtuig onderweg naar Nederland. Zitten de supermarkten maar mooi met de handen in het haar. En dat niet alleen. Ze zitten natuurlijk opgescheept met al die oranje prulania. Die de afgelopen weken als een geweldige marketingmachine werkten. Maar ook, geef ik eerlijk toe, gevoelig voor was. Je zag me gisteren staan in een weekamerjas. Ja. Thuis heb ik nog een mooi juichjek. Daar was jij nog druk voor aan het sparen, Carmen.
1: Klopt, ik had bijna mijn spaarvel vol. En die kan ik nu eigenlijk wel de prullenbak ingooien.
0: Oh, ja. Maar volgens mij, als je vanmiddag bij die supermarkt boodschappen doet, krijg je hem gewoon mee.
1: Ja, dat zou kunnen.
2: Vaak van die bakken, toch? Neem maar mee.
0: Ja, die supermarkten die draaien natuurlijk, verliezen wil ik het niet noemen. Maar ze hadden wel gehoopt en gerekend op flinke winst. Zeker als we nog verder waren gekomen in het toernooi.
2: Ja, de supermarktdeskundigen die zeggen dat we wel 80.

0: is het slotnummer van zijn album The Boys of Dungeon Lane. En een van de absolute prijsnummers op die plaat vind ik Mama Gets By, Paul McCartney. Om 7:58. En hier is Carolijn met het laatste nieuws.
1: Tientallen boeren zijn gisteravond de A28 opgereden bij Nijkerk. En de volgende afrit bij Zwolle gingen ze er weer af. Ze deden dat uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, waar in de Tweede Kamer vandaag over gedebatteerd wordt. Een meerderheid lijkt voor die plannen te zijn in de Kamer, maar onder meer JA21, SGP en ChristenUnie zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
2: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
3: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
4: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
1: De BBB zegt dat er vandaag veel boeren bij het debat worden verwacht. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Dat team blijft altijd maar een week in rampgebieden. Het USAR-team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Bijna 2000 mensen zijn omgekomen en enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Nog tot zeker zaterdag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. En dat komt nog steeds door die brand in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. En dus kom je op Rotterdam Centraal nog steeds balende reizigers tegen.
5: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
6: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
7: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
8: Wordt een lange reis.
7: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ja, ook de internationale treinen naar Londen en Brussel en Parijs rijden de komende dagen nog niet. En het was een mooie avond voor basisscholieren in Maastricht. Ze mochten optreden in het Theater van het Vrijthof samen met bekende artiesten als Trekzet en Lex Uiting. En dat was op initiatief van de Stichting Toekomstmuziek, waardoor ze op basisscholen in achterstandswijken muziekles kunnen krijgen.
9: Bij de begin is het moeilijk, maar als je verder gaat spelen, dan is het makkelijker.
10: Ik vind het een beetje spannend, maar ook weer niet. Dat we het vorig jaar ook hebben gedaan.
11: Samen muziek maken, op welke manier dan ook, is een verrijking van een leven. Of dat nou blokfluit, viool, zingen, klappen, maakt niet uit. Ja, ik gun dat iedereen.
1: Ja, ook de familie Rieu heeft hieraan bijgedragen. En André Rieu staat hier morgenavond zelf ook op het podium.
12: Ja, die laatste man, was dat André Rieu die we daar
1: hoorden? Nee, dat was van de Stichting Toekomst.
12: Oké. Ja, nou, die klinkt wel zo. En hij sprak in elk geval wijze woorden. Want niets mooier natuurlijk.
1: Samen muziek maken,
12: ja,
1: superleuk.
12: Dat is mooi. Ook al ga je zingen, ook al zing je vals, zelfs dat mag.
1: En wij kregen vroeger op school nog muziekles, hè, ja, op de basisschool. Maar dat is niet meer. Op middelbare scholen, niet alle middelbare scholen, maar op de basisschool is dat niet meer.
12: Ik zie doosjes over voor me staan.
1: Allemaal wegbezuinigd.
12: De blokfluit in twee delen in een mooi doosje. En moeder thuis mocht...
1: Nog zo'n tasje naaien eromheen.
12: Klopt, van
1: heb mooi, ik ook nog, een donkergroene.
12: Ja, ik heb een paars zacht fluweel exemplaar.
1: Kon je een beetje blokfluit spelen of niet?
12: Nou jawel, kortjakjes, ziek kan ik nog altijd spelen. Ja. Dat is heel raar, dat gaat nooit meer uit je hoofd. En later heb ik natuurlijk accordeon gespeeld. Ook nog een beetje orgel, maar ja, het zit allemaal niet meer echt in mijn vingers.
13: Ik mocht kiezen tussen blokfluit of xylofoon. Dus ik heb nog zo'n geel plastic xylofoontje thuis. Met van die
12: Niet doorgebroken.
13: Niet doorgebroken als xylofonist.
12: Nee. En jij, Carmen?
14: Ik werk nog aan mijn mondharmonica carrière.
12: Oh ja. Horen we ook nooit meer van volgens mij. Maar goed, ik houd het wel in de gaten.
14: Ik ben bezig.
12: Oké. Het weer dan voor vandaag.
1: Buiten veel zon. Het blijft bijna overal droog. En het wordt 22 tot 25 graden.

0: 66 Henk Biesters uit Heurwenen. En 66 Chris Potts uit Tubbergen. Ook 66 Ellen Oosteijen uit Emmen. 74 Kees van der Zwan uit Vries. 66 Lilian van der Horst uit Rotterdam. 58 en Peter van Beek uit Heeswijk Dinter. Ook jarig 67. En zanger Harry Jekkers. Ook jarig. Wordt drie kwart eeuw, 75. We gaan bellen met Barry Hamers uit Bergen.
1: Goedemorgen, met Barry.
0: Goedemorgen, Barry, met Bert hier op NPO Radio 5. Van harte gefeliciteerd met je 76ste verjaardag.
1: Ja, dankjewel, Bert. Ja, fantastisch.
0: Dat is toch mooi, meer dan drie kwart eeuw op deze aarde. En als je dan terugkijkt, wat is dan een van de mooiste momenten geweest tot nu toe?
1: Oh, de mooiste momenten.
0: Nou, één daarvan, hè?
1: Ja. Nou ja, de mooiste momenten is eigenlijk mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen, noem maar op. Dat zijn wel de mooiste momenten in mijn leven.
0: Nou, zoals je het vertelt, passen ze allemaal niet eens op één groot familieportret. Zoveel zijn er.
1: Nee, inderdaad.
0: En komen ze vandaag allemaal op visite?
1: Nou, er zijn een paar verhinderd, maar de meeste komen wel. Ach. En daar ben ik heel erg blij om.
0: Nou, dat is toch het mooiste bezit wat er is dan, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. En hoe gaat dat feest eruit zien? Lekker eten met z'n allen of ga je...
1: Nee. We hebben vorig jaar met 75 een behoorlijk feest gehad. En vandaag houden we het een beetje intiem.
0: Oké.
1: Dus alleen met mijn dierbaren om me heen.
0: Juist. En de hond is er ook bij, want je hebt een hond, hè?
1: Ja, nou, een klein hondje. Hè. Het is een Frans bulletje, een Fluffy.
0: Ja.
1: En die is er ook bij natuurlijk.
0: En dat, die klein, heet die ook Fluffy?
1: Nee, hij heet Zippy.
0: Zippy, over, leuke naam. En dat is een reu dus, hè?
1: Nee, het is een meisje.
0: Oh, het is wel een meisje. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik vraag dit omdat mijn eigen hond Sammy momenteel loops is. Nou, ik, als een soort kniertje loop ik de hele dag achter het beest aan. Want dat bloedt door de hele huiskamer heen. Ik heb zelfs al een nieuw vloerkleed moeten aanschaffen de afgelopen week. Omdat ik dat gewoon simpelweg niet meer schoon krijg.
1: Ja. Nou, mijn Zippy is op jonge leeftijd gesteriliseerd. Dus daar heb ik gelukkig geen last van.
0: En na hoeveel tijd heb je dat dan gedaan? Na de eerste loopzijde, de tweede of de derde loopzijde? Want ik...
1: Nee, het is vrij vroeg gebeurd. Wij hebben haar gekregen toen was ze 9 maanden oud. En die mevrouw waar ze vandaan komt, die heeft het al laten doen.
0: Oh, okay.
1: Dus het is kort voor die tijd gebeurd.
0: Ja, Sip, je weet er niks meer van.
1: Nee, dat hoop ik niet.
0: Nee. Zeg, wij gaan een mooie slinger geven aan het Evergreen Top 1000 Rad. Benieuwd welke plaat uit naar voren komt. Dennis, vertel, op welk nummer zijn we aangekomen?
2: Ja, Barry, goedemorgen en gefeliciteerd allereerst.
1: Dankjewel.
2: Jij bent geëindigd bij nummer 771.
1: Heel mooi.
0: Ja. Het zijn de Moody Blues, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan krijg je die van ons cadeau. Barry Hamers uit Bergen.
1: Ja, geweldig. Dankjewel.
0: En de kaart ga ik vandaag nog schrijven, hoor.
1: Ja, dank je.

0: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
1: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
9: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
12: Goedemorgen, Bert. Nooit eerder was het zeewater wereldwijd rond deze tijd al zo warm als nu. Volgens het Europese Klimaatbureau Copernicus ligt het gemiddelde op 21 graden. En dat heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor weerpatronen. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. De KNVB kan op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ronald Koeman is opgestapt bij het Nederlands elftal na de nederlaag op het WK voetbal tegen Marokko. Koeman maakt het nieuws zelf bekend via Instagram. In dat bericht lijkt hij ook te hinten op pensioen. Want hij bedankt ook alle clubs waar hij heeft gewerkt, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
13: Ook bedankt hij de spelers van het Nederlands elftal, de KNVB. En hij sluit af met te zeggen dat hij toch wel heel erg teleurgesteld is dat het zo moet eindigen. Zijn periode bij het Nederlands elftal zo moet eindigen met die teleurstellende nederlaag tegen Marokko.
12: Boeren reden gisteravond met trekkers een stukje over de A28 van Nijkerk naar Zwolle. Ze vinden de stikstofplannen van het kabinet te ver gaan en willen hun veestapel niet inkrimpen.
14: Als dat het doel is, en daar lijkt het sterk op, dan kunt u weerstand verwachten. Dan wordt het nog een hete zomer.
12: Ja, de Tweede Kamer debatteert vanmiddag over hun plannen van het kabinet, waarmee Nederland na 7 jaar van het stikstofslot gehaald moet worden. In New York wordt het pas echt heet. De stad maakt zich op voor een hittegolf. Vanaf vandaag wordt het daar extreem warm, met temperaturen die boven de 38 graden kunnen uitkomen. Het zou de warmste periode in 15 jaar kunnen worden. En dus gaf burgemeester Mamdani van New York een paar tips.
15: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool. And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
12: Ja, dat lijkt een knipoog naar Taylor Swift. De zangeres trouwt deze week waarschijnlijk op Madison Square Garden in New York. De burgemeester vraagt daaraan alle New Yorkers om ook een beetje op elkaar en op anderen te letten dus. Veel zon. In het noorden en oosten kan wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog bij 22 tot 25 graden.
10: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

verder onze zuidenburen. België speelt tegen Senegal en de Verenigde Staten spelen tegen Bosnië en Herzegovina. Noorwegen, Frankrijk en Mexico, die zijn door naar de volgende ronde. En de Nederlandse spoorwegen beginnen vandaag in Amersfoort met een proef voor mensen met een krappe portemonnee. Als je een laag inkomen hebt, dan kun je vanaf nu een pas aanvragen waarmee je een half jaar lang helemaal gratis met de trein reist. Fijn steuntje in de rug

0: Want hier hoor je platen als deze gelukkig nog. Om 8:12 woensdagochtend. Een praatje maakt je dag, zo heet de nieuwe campagne van Stichting Sieren. Stichting die natuurlijk in het leven is geroepen om de wereld een beetje mooier te maken. Want ja, bijna 1,5 miljoen Nederlanders maken nooit spontaan een praatje op straat, in de supermarkt of in de trein. En dat terwijl heel veel mensen daar wel behoefte aan hebben. Het kan soms spannend zijn of we denken dat anderen daar helemaal niet op zitten te wachten. Hoe het ook zij, creatieve duizendpoot Rob Jansen is nou betrokken geweest bij de totstandkoming van deze campagne. Dag Rob, goedemorgen.
1: Hey, Bert, goeiedag.
0: Jij maakt vaak jij lijkt mij een ultieme type dat vaak spontaan een praatje maakt op straat met iemand.
1: Ja, dat denken mensen altijd wel. Maar eigenlijk moet ik ook zeggen dat ik daar in de eerste instantie ook nooit echt aan denk. Denk, nou, laat mij maar gewoon een beetje met rust. De mensen denken altijd, oh Rob, van de carnaval van de radio, gaan we lachen. Hey, zo. En dan denk ik, heel vaak ben ik eigenlijk van binnenuit een beetje omgekeerd. Maar het is wel echt goed dat we dit doen.
0: Ja, dus deze campagne is ook wel op jou gericht zelf een beetje.
1: En nu we het hebben gemaakt, kom ik wel achter. Ik denk, dat moet ik gewoon vaker doen.
0: Ja, want hoe ontstond het idee voor deze campagne?
1: Ik moet even erbij zeggen dat wij zijn gevraagd door Sieren om deze videoclip te maken. We hebben de campagne, het praatje maakt je dag, niet bedacht. Dat is het bedrijf dat Chiel heeft dat bedacht. En die hebben dat mooi in elkaar gezet. En Tim Coolhorn heeft het liedje geschreven. Tim Coolhorn, echt gaan volgen, ook als je Instagram hebt. Het is een hele grappige gast die ook leuke video's en liedjes maakt op internet. Die heeft de tekst geschreven en het liedje gezongen. En wij mochten de videoclip, het script schrijven en hem regisseren en monteren. En dat was, dat was een feest. Dus we normaal gesproken maken wij ook de carnavalsliedjes. En dan maken we ook de teksten helemaal zelf en zo. Maar nu konden we gewoon ons helemaal richten op de videoclip. En daar hebben we ons helemaal uitgeleefd.
0: Ja, en deze campagne gaat dus gepaard met een liedje gezongen door, je noemde ze naam al, Tim Coolhorn. Een klein stukje van die song. De kassa.

0: Ja, deze tekst die raakt natuurlijk aan de kern van de campagne. Want het kan heel lichtvoetig zijn waar je over begint. Bijvoorbeeld van, wat verzamel jij? Hè?
1: Ja, zeker. Of hoe heet je hond eigenlijk? Of wat een lekker weertje. Ja, sowieso. Maar dat klinkt allemaal heel erg cliché. Van, nou, dat doet iedereen toch wel. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
0: Nee, hoe is dat gebleken dan? Dat heel veel mensen hier toch behoefte aan hebben, maar dat het niet gebeurt.
1: Nou, Sire heeft daar onderzoek naar gedaan. En Sire, dat is de stichting Ideële Reclame. Die ken je onder andere ook van je bent een rund als je met vuurwerk steunt, weet je wel. Want van vroeger, die hebben en van ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen. En die doen één keer per jaar of één keer in zoveel tijd een onderzoek om in de maatschappij naar een onderwerp wat ze zelf belangrijk vinden. Dit is daar uitgekomen. En overigens, iedereen werkt hier altijd belangloos aan mee. Dat vind ik ook zo bijzonder.
0: Ja.
1: Het is ideële reclame. Dus wij hebben 2 dagen op de filmset gestaan. Met cameramensen, lichttechnici, mensen van de productie. Die hebben dat allemaal gratis en belangeloos gedaan voor de maatschappij. En dat is heel bijzonder om te zien.
0: Ja, wat nu als mensen denken van ja, maar ik zit helemaal niet te wachten op een praatje. Loop jij eens even verder. Hoe moet je daar eigenlijk op reageren? Hebben we daar ook een antwoord op?
1: Ja, dat kan ook, denk ik. Dat moet er ook zijn. Je moet ook die mensen niet verplichten. Ik blijf staan, ik wil met je praten. Blijf staan.
0: En nu maar hopen natuurlijk dat deze campagne effect heeft. Want ja, Sire staat inderdaad, je noemde het al, bekend om heel veel beroemde campagnes. Maar wat voor effect sorteert het, denk je?
1: Wat zei jij, sorry?
0: Wat voor effect zal het hebben, denk je, deze campagne?
1: Ah ja, ik hoop dat het wel de wereld en Nederland een beetje leuker maakt. Overigens heb ik het niet alleen gedaan. Wij zijn met z'n drieën van Hotel Rio. Gijs en Adriaan erbij en wij met z'n drieën maken dit zo. Wij hopen ook dat door hoe we de video hebben ingestoken, ook om een beetje gekkig en een beetje vrolijker te maken, hopen we dat Nederland dat ook wordt. Dat mag ook wel, hè, deze tijd.
0: Ja, nou, ben ik helemaal met je eens.
2: Want hoe ga je daar... Hoe begin je daarmee dan? Heb je een bepaalde insteek? Of hoe ga je een beetje te werk bij het maken van zo'n video?
1: Nou, we kregen de tekst en daar zaten al heel veel leuke dingen in. Zoals je net hoorde, van nou, de kassajongen vraagt mij of ik zegels spaar. En ik vraag aan hem, wat spaar je eigenlijk zelf? En dan zegt hij schelpen. Ja, dat vinden wij, dat is sowieso heel grappig. Dus dat was al de helft van het werk, was al die tekst natuurlijk. Die Tim heeft geschreven. Ja, en dan dachten wij, ja, dan gaan we zitten brainstormen. En dan, ja, hij spaart die kassajongen, spaart dus schelpen. Hoe gaan we dat dan zien? En toen, ja, Gijs zegt, ja, misschien zitten dan allemaal schelpen in die kassalade. En dan doet hij die open. Ik zeg, oh ja, maar dan moeten het wel gouden schelpen zijn. En dan moet er ook een soort schatkist moet dat dan zijn. Ja. Nou, vervolgens zit er een scène in. Dan zit Tim in de bus. Dan vraagt hij aan die vrouw, hoe heet uw hond, mevrouw? En dan zegt zij, ze heet Lola, en ze is Frans. En toen dachten we, nou, dan moet die moet dat hondje, moet een soort pop zijn. Met een alpino petje en een Frans vlaggetje op. En dan ga ik dat we zitten knutselen. En vervolgens is het overtreffende trap dat we dan nog uitzoomen. En dan is Frans Duits aanwezig. En die zegt dan, vet. En Frans Duits vond het ook allemaal hartstikke leuk om mee te doen. Iedereen stond er ook voor open. En dat is zo hartverwarmend dat het in deze tijd nog gewoon bestaat. Mensen zeggen, oh ja, tuurlijk, ik kom gewoon helemaal best. We werken allemaal mee. En dan is er zo'n eindresultaat uitgekomen. En het is dan vanaf nu overal te zien.
0: Volgens mij wordt het een succesvolle campagne. Ik vind het in elk geval heel erg goed bedacht. En niets belangrijker dan is even een keer een praatje maken met iets of iemand om je heen. Laten we afspreken dat we dat vanaf vandaag gewoon gaan doen. Dan is
1: heb jij een hond eigenlijk, Bert?
0: Ja, ik heb een hond, dus dan kom je ook heel vaak ook andere honden tegen, maar ook heel veel mensen natuurlijk die ook een hond uitlaten. En dat werkt heel goed.
1: Hoe heet die?
0: Sammy.
1: Ach, nou, weet ik dat weer.

0: 77. And we will rock you 8:30.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: Aan het begin van een nieuwe maand op deze 1 juli van 2026. Ja, dat de mannen van de Rolling Stones onvermoeibaar zijn, dat bewijzen ze met een nieuw album dat aanstaande is. Volgende week vrijdag op 10 juli verschijnt Foreign Tones, het 25e album van de mannen. En ja, de voortekenen wijzen op een buitengewoon energiek album. Want deze single daarvan kennen we al.

0: maandlang de schijf van NPO Radio 5. En ja, dat moet iedereen toch kunnen bekoren. Heerlijke, heerlijke nieuwe single. Jealous Lover, zo heet hij.
1: Ja, ik ben ook zo benieuwd naar dat album.
0: Ja, ja. Dit belooft al heel erg veel natuurlijk.
1: Zeker.
0: Trouwens, die plaat die komt ook uit op manieren dat ik denk van... Nou, af en toe mag het ook wel een tandje minder. Daar zit een marketingmachine omheen. Ik geloof dat, dat elke kleur van de regenboog ook verschijnt in het vinyl van de Rolling Stones.
1: Bert Hendrikman, daar ben je zo gevoelig voor.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat deze niet?
0: Nee, die plaat wil ik wel hebben, maar ik ga dat niet allemaal aanstaan.
1: Oh, ik spreek jou over 2 weken.
0: Er gaat een hele kledinglijn gepaard met Foreign. Nou, dat is ongelooflijk.
1: Ja, ik vind die hoes ook mooi, dus nou ja. Ik ben ook gevoelig voor. Ja, het ziet er een beetje gek uit, maar het lijkt een mix van al die mannen samen. Het is een heel gek gewaarwording. Heel gek misvormd gezicht ook wel. Ja. Maar volgens mij zijn al die mannen daarin samengevoegd. Ja, dus ik vind het wel iets hebben.
0: Ja. Het is schoonheid in al zijn lelijkheid. Dat
1: juist,
0: is het een beetje.
1: Mooi.
0: Zometeen, het spelletje vroeger of later. Vertel nog even, wat zit er in de prijzenkist vandaag?
1: Je krijgt sowieso de deurhanger van dit programma. Ook maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeie Dag aan het Man boodschappentas.
0: Wil je de kans op maken, stuur dan nu het codewoord.
2: En het codewoord is Praatje via de gratis NPO Luister-app.
0: Praatje, geef maar door.

0: hier is Carolijn met het laatste nieuws.
1: Vanaf vandaag is het duurder om een pakketje uit China te bestellen. Voor zendingen onder de 150 euro van buiten de Europese Unie betaal je namelijk invoerrechten. Deze douane-expert legt uit hoe dat werkt.
2: Dat betekent dat als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: De hoop is om zo de concurrentie voor bedrijven uit de EU wat eerlijker te maken, en ook kan de douane de stroom aan pakketjes uit China niet meer aan. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over die wet. De Tweede Kamer stemde er eerder met moeite mee in. Er is veel kritiek op het voorstel, omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. De eerste en tot nu toe enige Afghaanse cosmonaut is overleden. Abdul Ahad Momand ging in 1988 als luchtmachtpiloot mee op een ruimtemissie naar het Sovjet-ruimtestation Mir.
3: Yes, Kastanje.
1: Ja, hij mocht mee omdat Afghanistan destijds een bondgenoot was van de Sovjet-Unie. Samen met twee Russische cosmonauten verbleef hij toen 9 dagen lang in de ruimte. Abdul Ahad Momand was 67 jaar. En een 18-jarige vrouw uit Hilversum is een inzamelingsactie begonnen voor een biologische tuinderij in Schravenland. Die werd hard getroffen door het zware onweer zaterdagnacht. Grote hagelstenen verwoesten daar daken, potten, planten en kassen.
4: Hey, hier zijn de hagelkorrels gewoon ingeslagen.
5: Ja, de tuinders waren natuurlijk helemaal van slag. Dus ik dacht, nou, dan zet ik een fundraiser op.
4: Nou ja, echt bizar wat er gebeurt. En ja, zo vreselijk lief van Anna.
5: Elke keer als ik weer refresh, dan is het elke keer weer meer.
4: Geweldig. Ja, je hoort het al. Je wordt er alweer emotioneel van, maar het is echt prachtig.
1: Ja, binnen 2 dagen tijd was er al 20.000 euro gedoneerd.
6: Ja,
1: ik had het laatst al over Ents, die kassen daar, die ook helemaal aan diggelen lagen. Ja, het is op meer plekken misgegaan.
7: Dramatisch was het.
1: Ja.
6: Is heel mooi hoor, het is een initiatief en is prima. Maar ik denk dan, waren zij dan niet verzekerd? Dekt de verzekering zo'n schade niet?
1: Jawel, ze zijn verzekerd, maar of dat alles dekt, en er is bij haar is er nog veel meer dan alleen de kassen kapot gegaan.
6: Okay.
7: Ja, en laten we even eerlijk zijn. Ik heb ook schade aan mijn auto door die hagel. Dan denk je, dat is verzekerd, maar jij zit alsnog met eigen risico. Dus dat is vaak ook heel hoog, wat je eerst nog zelf moet betalen.
1: Het weer zonnig en droog nog de komende uren. Later wel wat meer bewolking. En dan kan het in het oosten en noordoosten, en ook in het hoge noorden, een bui gaan ontstaan. Het wordt 22 tot 25 graden.

0: aflaten.
1: Dag Wil, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
1: Ja.
2: Ja hoor, een beetje wiebelig nog, want ik heb een staaroperatie gehad. Dus ja, dan ben je nog wel een beetje wiebelig, maar het gaat steeds beter.
1: En kun je nu beter zien?
2: Ik zie heel erg goed.
1: Nou,
2: en zelfs televisie en zo, maar ja, ik ben wel geschrokken van mijn man, want die zag ik ineens goed.
1: Die had je jarenlang niet gezien?
2: Die had ik jaren niet gezien, ik denk zo.
1: Ja. Heb je je telefoon op de speaker, Wil?
2: Ja.
1: Ja. Dan zullen we nog maar eens uitleggen dat dan kunnen we niet goed horen. Dus zou je hem van de speaker af willen halen en dan aan het oor doen?
2: Ik heb hem eraf gehaald.
1: Ja, precies. Dan kunnen we je goed horen. Dan kunnen we je goed zien en goed horen nu. Kun jij goed zien, kunnen wij goed horen. Dat is het
2: een
1: beetje.
2: Ik kan goed zien, ja. Ik kan ook goed horen. Dus door gaat het weer goed.
1: Oké. Okay, nou, wij gaan een mooie reis maken door de muziekgeschiedenis heen. Je weet hoe het werkt. We beginnen vandaag in 2018. Want vanaf 1 juli dat jaar is het verboden om te roken in cafés of restaurants. En iedereen die houdt zich daar meteen goed aan, ziet de inspectie.
3: De indruk is goed. Ze hebben asbakken weggehaald, aanduidingen aangebracht. Vertellen vol overtuiging dat ze ook mensen erop gaan wijzen dat er een rookverbod geldt voor hun café of restaurant. Dus ja.
4: Tevreden?
3: Ja, zeker.
1: Vanuit 2008 reizen we verder. Samen met Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Vroeger of later niet dan 2008?
2: Vroeger.
1: Is goed,

0: Heerlijk even wegdromen bij Spanish Eyes zonder staar, denk ik. El Martino, ja. Vroeger of later dan 72.
1: Ja, ik denk later.
0: Nee, die was vroeger, 66. Sta je hier toch op blind, hè? En dit is de laatste, de Bee Gees. Don't forget to remember. Vroeger of later, nee, dan zeg
2: ja. Vroeger of later.
0: Ja, die is later. Nou, hartstikke goed. Je krijgt mooie prijzen toegestuurd.
3: Ja, je krijgt schitterende prijzen toegestuurd, Wil. Namelijk de Goeiedag Hendrikman deurhanger, de Goeiedag Hendrikman sleutelhanger en de Max sokken.
1: Oh, heerlijk. Met deze warmte, lekker warm voetje.
0: Heerlijk. Veel plezier ermee, Wil.
1: Ja, dankjewel.

0: even te bezorgen.
1: Ja, gelukkig komt hier alles wel op tijd binnen. Mary van Tilburg, die merkt het al eerder. Ze zegt, ja, ik had gisteren een uitvaart van mijn stiefvader. Maar twee geadresseerden die hebben de kaart pas na de uitvaart gekregen. Ja, dat is gekregen. Dat is natuurlijk knap lullig. Ze zegt, het kwam door code rood, maar PostNL heeft er geen boodschap aan.
0: Nou, ik vind dat toch wel heel erg opmerkelijk. Want juist bij rouwpost heb je een speciale postzegel. Ja. Die ervoor moet zorgen dat het een voorrangskwestie wordt. Maar ja, goed, het kan dus ook nog steeds misgaan dan.
2: Ja, Marja is ook postgek. Ze zegt, post mag nooit verdwijnen. Het is ook mijn schrikbeeld en nachtmerrie. Vanaf kleins af aan, sinds dat ik kan schrijven, stuur ik brieven en kaarten naar opa en oma. Toen ik nog een heb schreef met een P in plaats van een B. En ik voel nog een campagne aankomen. Ik blijf jullie gewoon post sturen en kijk uit naar de post.
0: Greet reageert ook via de app. Ja, ik wil even reageren, zegt ze, op de post. Dit wordt voor ons als oude mensen, Greet spreekt voor zichzelf, hè, een ramp, want ik en vele anderen hebben een hobby, namelijk kaarten maken. Iedereen bij mij in de familie die jarig is, stuur ik een zelfgeschreven en zelfgemaakte kaart. Maar ja, door deze post, die dus er heel lang over gaat doen, en door de hoge prijzen van de postzegels, valt die hobby langzaam maar zeker ook een beetje weg.
1: Ja, nou, wij gaan ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Dat doet ook Hanny Kruijer. Zij heeft een kaart gestuurd uit Volendam. Hallo Bert en Carmen, niet vanaf de bootvakantie, maar vanaf Volendam. Een dagje ben ik daarna op pad. Op de fiets van Heergewaard en naar Volendam. Dus heerlijk dagje en hartelijke groeten.
2: Ja, en maak ook een praatje vandaag. Daar gaat de nieuwe campagne over van Sieren. Sjaan die herkent dat praatje maken wel. Die zegt, ik woon in een dorp en ik kom heel vaak mensen tegen die gedag zeggen of gewoon goedemorgen. Ook jongeren met koptelefoon en die een glimlach geven. En dan fiets ik glimlachend verder. En ook Wim Groos, die zegt, ik werk op een school als conciërge. En zegt elke dag goeiedag tegen alle studenten. Dat vinden ze leuk.
1: Ja, en dan nog een tip voor jouw loopse hond Sammy, Bert. Want Desiree en Marja die zeggen, er zijn gewoon speciale broekjes voor een loopse hond te koop. Wist je dat niet?
0: Ja, nee,
1: die kun je gewoon aanschaffen.
0: Nou, ik heb het 2 keer, 3 keer geprobeerd. Nou, Sammy wordt er helemaal gek van. En die bijt in die onderbroek. En die wordt dus dan loop ik maar met een dweil erachteraan door het huis.
1: Als een kniertje,
0: ja,
1: zei
0: je. Ja, precies. Als een kniertje. En als je wilt weten hoe een kniertje eruit ziet, check dat dan maar even op het internet.

0: Samen Max.
1: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers. Aan tafel!
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel!
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
16: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: Het is precies 9 uur. Dit is het Radio 5 NOS Journaal met Carolijn. Goedemorgen.
22: Goedemorgen, Corné. Bij 1 op de 5 vrouwen die borstvoeding geven zit er te veel PFAS in de moedermelk. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, toch borstvoeding te blijven geven. Want in moedermelk zitten ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. De kinderen vertelden onder meer over de fysieke verwoesting in Gaza en ook over hun mentale gezondheid, die onder druk staat vanwege de Israëlische aanvallen en blokkades van noodhulp. Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Serena Williams stond gisteravond op Wimbledon weer te tennis op het Center Court. Iets wat ze haar twee dochters nog dolgraag wilde laten zien. En daarom maakte de 44-jarige Amerikaanse haar rentrée. Ze won één set van haar 20-jarige tegenstander.
0: Are we back in the 2000s again?
22: Ja, het herinnerde de sportcommentator weer even aan haar hoogtijdagen, maar niet veel later werd Serena Williams uitgeschakeld. Ze kreeg na de tennispartij een staande ovatie van het publiek. Samen met haar zus Venus zit ze nog wel in het dubbelspel. En het centrum van Zeist komt er heel anders uit te zien, want het grote voormalige gebouw van de VND wordt daar voorzichtig afgebroken. Het maakt een hoop herrie, maar deze omwonenden zijn blij dat er eindelijk wat gebeurt na 10 jaar leegstand, zeggen ze tegen RTV Utrecht.
11: Ik heb zojuist van de letters van het slopen van de letters een foto gemaakt. Dat is toch een beetje nostalgie.
15: Nou ja, wij zitten ook met smart te wachten op de nieuwe bewoners. Het is een heel goed voor ons natuurlijk. Heel leuk dat
23: hij weer leeg is.
15: Ja, ja.
11: De leegstand, dat heeft ook geen weinig zin.
22: Ja, dat voormalige pand in Zeist stond dus al 10 jaar leeg en op die plek komen bijna 190 appartementen en over 3 jaar kunnen de eerste bewoners erin. Het weer, de komende uren nog veel zon, later meer bewolking en kans op wat regen in het noordoosten en oosten en het wordt 22 tot 25 graden.
24: Arbeidsvitaminen, Corné Klein.

is echt niet zo. Ze is maar net iets in de 60 geworden. 25 november 2022 overleden. Irene Cara, dit was Fame. Goedemorgen, dit zijn de arbeidsvitamine met liedjes aangevraagd door de familie Damstra uit Bierum en de harde werkers ZKC 19 Zuidwolde. Nou, wat dat is, dat hoor je straks in de arbeidsvitamine.

Roger Hodgson en zijn vrienden van Supertramp. Dat was It's Raining Again. En je hoorde ook nog muziek van BZN. Dat was Lady McCory. Liedjes vandaag in de arbeidsvitamine. Aangevraagd door de familie Damstra uit Bierum. Wij zijn een echtpaar. Beide hebben we een poos gevaren. En we houden van wat oudere muziek. Nou, wij ook. Dat komt goed uit. En de harde werkers van ZKC 19 in Zuidwolde. Nou, ik was heel erg...

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Schotse band Steelers Wheel met onder andere Joe Egan en Jerry Rafferty. Dit was Late Again. Dat heb ik dus nooit. Ik ben altijd op tijd. Nooit te laat. Never late again. Dit is Radio 5 met de arbeidsvitamine en Tony Esposito. Papa Chico.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
10: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+. In het kader van Maak Vaker een Praatje. Carolijn, dankjewel voor je. Wat zijn het allemaal?
2: Rode bessen heb ik meegenomen voor je, kruisbessen.
0: Ja.
2: En kersen.
0: En weet je al wat je gaat doen met mijn courgettes? Wat ga je maken?
2: Ja, ik denk dat ik het in de pasta verwerk. Of courgettesoep is ook
0: lekker. Oh, lekker. De pasta is heerlijk.
3: Met garnalen doe ik altijd.
2: Garnalen?
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Ja, pasta, courgette en garnalen. Probeer het. Ik heb een heel fijn recept voor je.
2: Oké. Okay.
3: En jij hebt het nieuws voor mij.
2: Dat heb ik.
3: Toch? Goed.
2: Zeker. Er komt een nieuw noodfonds voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Het kabinet steekt er 193 miljoen euro in en denkt daarmee 500.000 huishoudens te kunnen helpen. Dat zijn er veel meer dan in voorgaande jaren, zegt minister Velbrief. Het noodfonds energie is zeker 4 maanden open. Vorige keer nog vielen mensen buiten de boot omdat het budget op was. Nu krijgt iedereen die er recht op heeft en een aanvraag doet steun, zegt Velbrief. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in ons land. Heel zorgelijk dat PFAS ook in moedermelk zit, zegt het RIVM, want het tast de afweer van baby's aan. En ja, daardoor zijn ze gevoeliger voor ziektes.
19: Ja, je wil gewoon niet dat stoffen die we als mens maken effecten hebben in je lichaam. Het zijn kleine effecten, dat valt dan mee. Maar dit is toch iets wat je niet wil. Daarom adviseren wij wel om vooral bedrijven en de overheid om onverminderd in te zetten op maatregelen om de PFAS-blootstelling naar het milieu te verminderen.
2: Ook in flesvoeding zit PFAS, maar wel minder. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om als het kan borstvoeding te blijven geven. Want in moedermelk zitten ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Een Belgische jongen van 12 jaar oud is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Hij was in slaap gevallen. Ja, pas uren later kwamen mensen erachter en die jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. En er wordt al volop gespeculeerd wie bondscoach Ronald Koeman moet gaan opvolgen. Hij maakte gisteravond bekend dat hij opstapt. Vooral Arne Slot en Peter Bos worden veel genoemd. Ondertussen gaat het WK voetbal gewoon door en heeft ook gastland Mexico zich geplaatst voor de 16e finales. En we wilden onze correspondent Boris van der Spek vragen hoe blij de Mexicaanse fans zijn, maar dat lukte niet.
22: Ja, laten we het snel doen.
2: Ja, Boris werd ondergespoten met een soort nepsneeuw en kon geen woord meer uitbrengen. Nou ja, dan zeg ik het maar. Ook Noorwegen en Frankrijk zijn door. Het weer, veel zon, weinig wind. In het noordoosten en oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Verder droog, het wordt 22 tot 25 graden.
23: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

1 uit, 10 juli om precies te zijn. En het heet Foreign Tongues. En dit waren de Stones met I Can Get No Satisfaction. 1965. Goedemorgen allemaal, van harte welkom bij de Arbeidsvitamine. Zagen de week doormidden, lekkere woensdag, heerlijk. Met fijne muziek van onder andere het Kleine Orkest en nu de George Baker Selection.

0: Kerst over de muur. En Harry Jekkers is jarig vandaag, 75. Neemt deze maand ook afscheid van het podium. Goed, we gaan spelen met U2. And I still haven't found what I'm looking for. De volgorde die ik nu laat horen is dus niet de juiste volgorde. De arbeidsvitamine puzzel. De vraag is, wat is wel de goede volgorde? Luister goed naar de opgave.
1: 1. 2. 3. 4.
0: Lijkt me niet zo moeilijk, zo'n grote hit van U2. Still haven't found what I'm looking for. Wat is de juiste volgorde? Laat het weten via de NPO Luister-app.

0: Blogspot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Blogspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Oh, yeah.

0: met Venus. Goedemorgen, Soraya.
1: Goedemorgen, Corné.
0: Hallo dan, Soraya van der Wand uit Duitsland. Waar in Duitsland?
1: Veendorf.
0: Nooit van gehoord.
1: Dat ligt de hoogte van Klasinaveen, zeg maar.
0: Oké, dus eigenlijk net de grens over.
1: Ja, net de grens over.
0: En waarom Duitsland?
1: We wilden dichter bij mijn schoonmoeder wonen. Die woonde in Zwolle.
0: Ja. En ook omdat alles goedkoper is? Net...
1: Ja, ook.
0: Dat dacht ik al. Dat hoor je steeds
1: scheelt
0: vaker, hè?
1: Echt. Ja, scheelt echt. Kapitalen.
0: En dan niet alleen de benzine, maar ook boodschappen in het algemeen.
1: Ja. Maar wij betalen maar 6% en 19% BTW. In juli 9 en 21.
0: Ja, wrijf het er maar even in.
1: Dat scheelt sowieso al.
0: Wrijf het er maar even in.
1: Sorry.
0: Ik zei, wrijf het er maar even in, ja. Maar goed, je luistert wel naar Radio 5, dus dat is helemaal goed. En je hebt ook nog de volgorde van onze arbeidsvitaminepuzzel. Wat heb je bedacht, Soraya?
1: 2, 1, 3, 4.
0: Daar gaan we.
2: 2.

0: Soraya, het is helemaal goed.
1: Fijn.
0: Gefeliciteerd, al die geweldige prijzen, die lage prijzen in Duitsland. En dan ook nog een prijs in de vitamine.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Het arbeidsvitamine-puzzelboekje komt zo snel mogelijk jouw kans op. Kant op. En we gaan samen genieten van deze van U2. Soraya, dankjewel. Fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Dag.

De Guitar Man van Brad and the Four muziek. Hele oude plaat. Gisteren draaide ik uit 1957 de Selveras. Toen dacht ik van, nou oké, ouder. Dat gaat hem niet worden in de arbeidsvitamine, maar het gebeurde toch. 1944 voor The Andrew Sisters. Rum en Coca-Cola. Dit is NPO Radio 5 met Ten Sharp. Yeah.

0: Checker en Let's Twist Again in de arbeidsvitamine. Ik denk heel veel luisteraars van NPO Radio 5 hadden vroeger die hele bekende alle 13 goed LP's in huis. Ik had er ook een aantal, niet allemaal, maar wel een paar. En op één van die LP's stond deze. Geen idee welk deel, maar het is wel legendarisch. Cornelis Vreeswijk.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

redelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 11 uur, dit is Carolijn met het laatste nieuws. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, Corné. Volgende maand, vanaf 1 augustus, gaat het landelijke vuurwerkverbod in. Vorig jaar werd dat al afgesproken, maar de Tweede Kamer eiste nog een paar aanpassingen. En die komen er nu. Vuurwerkhandelaren krijgen een compensatie. En mensen mogen een vergunning aanvragen om samen vuurwerk af te steken, maar daarvoor gelden dan wel dezelfde strenge regels als voor professionals. Ook komt er een mogelijkheid voor consumenten om hun vuurwerk in te leveren. In Rodeschool in Groningen was gisteren een informatieavond over de mogelijke bouw van een kerncentrale. Zo'n 200 mensen waren aanwezig en de meesten wisten van tevoren al genoeg. Ze willen geen kerncentrale in de Eemshaven.
20: Hoe kun je een kerncentrale in een aardbevingsgebied plaatsen? Dat is toch gewoon eigenlijk Fukushima 2? En daar wordt helemaal niet over gepraat.
21: Als je al eentje wil bouwen, doe dat dan in een provincie die dat graag wil. Bijvoorbeeld Zeeland. Is ook zeer geschikt, zeer vlak. Koel water uit de Noordzee is veel beter dan uit de Waddenzee. Dus waarom ga je daar niet heen?
19: Morgen debatteert de Tweede Kamer over de twee plekken waar het kabinet kerncentrales zou willen bouwen. Naast de Eemhaven is ook Terneuzen nog in beeld. Het is vandaag 1 juli en dat betekent dat Kitty Kotti wordt gevierd, de afschaffing van de slavernij. In Amsterdam is de nationale herdenking slavernijverleden in het Oosterpark. In Amersfoort is gisteren al stilgestaan bij dat slavernijverleden. De burgemeester bood zijn excuses aan voor de rol van de stad tijdens het koloniale verleden. En die excuses vallen goed bij de Surinaamse gemeenschap.
22: Het is nodig, want dat heelt een beetje. Dat heelt mensen.
23: Dus ik denk dat het bewustzijn langzamerhand maar zeker groeit.
24: De gemeente Amersfoort zegt, het is gebeurd. En dat geeft je een beetje een voldoening. Het is nog niet wat we willen zijn, maar het is mooi. Het is een begin.
19: Het thema van Kitty Kotti is dit jaar schouder aan schouder om te laten zien dat we het samen doen. En de leadzanger van The Village People is overleden, Victor Willis. Hij had altijd een politie- of marineuniform aan, zoals in de hit YMCA. Victor Willis overleed maandag na een korte maar agressieve ziekte en hij zou morgen 75 zijn geworden.
18: Gaan we zo meteen helemaal draaien, toch?
19: Ja, zeker. Ja,
18: YMCA.
19: Het weer zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken en blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten en oosten kan dan een bui vallen. En het wordt 22 tot 25 graden.
11: Arbeidsvitaminen. Corné Klein.

voor de familie Damstra uit Bierum en de harde werkers ZKC 19 Zuidwolde. En daar heb ik nog een lijstje met namen van. De groep bestaat uit Jan, 80, Arend, 76, Gerry, 75 en ik, Henk, 71 jaar. We kennen elkaar vanaf onze schooltijd en elke woensdagmorgen present.

legendarische Everly Brothers op NPO Radio 5 en Cathy's Clown. Er is ook een hele goede versie van jaren later van de Tarney Spencer Band. Die ga ik volgende week even draaien. Is een goed idee. Heb je zelf 20 favoriete liedjes voor de arbeidsvitamine? Je lijstje is welkom. En dat kan via arbeidsvitamine.nl. Ondertussen genieten van Anne Murray. Dit is You.

Ik weet niet hoe van de legendarische Benny Nijman. Elke dag, dus de grote held van mijn goede vriend Jan Paparazzi, die vorige week nog twee keer de vitamine presenteerde, komt er een liedje voorbij bij onze buren van NPO Sterren NL, ook wel bekend van de Weekendborrel. En hij draait dus elke dag muziek van deze man, Benny Nijman. Ik weet niet hoe hoorde je, en ik heb een prachtige parel voor je klaarstaan in de vitamine. Dit is Kate Bush.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
7: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
14: Zijn we al!
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden... ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
20: Goedemiddag, Daniel. Volgend jaar lijkt het voor het eerst te lukken om er in 1 jaar tijd 100.000 nieuwe woningen bij te bouwen. Het kabinet streeft er al jaren naar. Dat komt omdat er in 2023 flink meer bouwvergunningen zijn afgegeven. En dan duurt het vaak nog een paar jaar voordat er ook echt gebouwd kan worden. En daarom lijkt volgend jaar, een paar jaar later dus, die 100.000 woningen te worden gehaald. Het optimisme is wel van korte duur, want de jaren daarna zal het aantal nieuwe woningen waarschijnlijk weer dalen. Het RIVM is bezorgd om de PFAS die is aangetroffen in moedermelk. Uit onderzoek van het instituut onder 1600 vrouwen blijkt dat er bij 1 op de 5 te veel schadelijke PFAS in de borstvoeding zit. Daardoor kunnen vaccinaties bij baby's minder goed werken en zijn ze bevattelijker voor ziektes.
9: Het is vervelend om te horen dat stoffen die het milieu vervuilen teruggevonden worden in moedermelk. En ja, je wil gewoon niet dat stoffen die we als mens maken effecten hebben in je lichaam. Je wilt dat het volledig veilig is.
20: Het RIVM roept de overheid en bedrijven op om PFAS verder terug te dringen. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels bij het werken met grote datasets. Het gaat om de gevoeligste persoonsgegevens van iedere burger, meldt de toezichthouder. Te veel medewerkers kunnen bij die persoonsgegevens die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee moeten werken. En museum Het Behouden Huis op Terschelling heeft een bijzondere expositie. Ze hebben spullen die in Disneyfilms als The Pirates of the Caribbean zijn gebruikt. Iemand van Disney bracht ze vanuit Los Angeles zelf naar het eiland toe.
14: Welkom op Terschelling. Je made it. A long journey.
15: Ja, gewoon leuk contact. The Dead Man's Chest. Daar loopt Johnny Depp steeds mee te gooien. En die speelt gewoon een hele grote rol in die film. De sleutel waar je mee openmaakt. Een speciale sleutel met zo'n dubbele sleutel. En het amulet. Dat was ook belangrijk.
20: Ja, en die filmattributen zijn nog zeker 4 jaar te zien in het museum op Terschelling. Het weer, geregeld zon, maar in Groningen is lokaal kans op onweersbuien met veel neerslag in korte tijd. Ook in het oosten kan wat regen vallen. Verder droog, bij maximaal 25 graden.
19: Dankjewel. En zometeen weer, hè?
20: Ja, wat dacht jij? Met geluid.
19: Je hebt geluid ook bij je.
20: Ik heb er geluid bij gevonden dit keer.
19: Gezellig, ik ga van zitten.
18: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

zijn officieel begonnen aan de woensdagmiddag hier bij NPO Radio 5. Het radiostation met de allerbeste evergreens. Van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. Zometeen even bellen met Richard Krajicek over het tennistoernooi Wimbledon. En met Jan Smit over zijn jubileumconcerten in Volendam. Woensdag 1 juli, dit is Lunch Lekker.

0: een van de grootste Duitsstalige hits. Nena was dat, en Nonnen und sich Luftballons in 1983. En daarvoor waren we in de jaren 60. Met de enige echte Sir Cliff Richard en een van zijn grote hits. Dat heette Do You Wanna Dance. Had ik al gezegd, eet smakelijk. Nou dan bij deze voor iedereen die lekker aan de lunch zit vandaag. Dit is NPO Radio 5 met Lunch Lekker. Zijn er iedere dag eigenlijk dus ook op deze mooie zonnige woensdag. En we duiken een beetje in de sport. Ja, we zijn natuurlijk bezig met het wereldkampioenschap voetbal. Nederland dan niet meer, maar het toernooi gaat natuurlijk wel verder. De Formule 1 is in volle gang. Hoor je ook regelmatig wat over in dit programma. De Tour de France komt eraan. En afgelopen maandag dan is het grote tennistoernooi weer begonnen. Wimbledon. En dan dat gras in Londen heeft Richard Krajicek ongetwijfeld mooie herinneringen. Toptenners er natuurlijk altijd geweest. Richard, goedemiddag, hoe is het?
1: Heel goed, goedemiddag.
0: Nou, normaal hoor je weer natuurlijk altijd tijdens de toernooiweek van ABN AMRO Open. Moeten we zometeen misschien ook nog een hele verkort over hebben, hoe het daarmee is. Maar ja, vandaag is toch een beetje de dag dat jij daar op dat heilige gras die beker omhoog hield. Ben je er zelf ook nog een beetje mee bezig of helemaal niet?
1: Het is 30 jaar geleden, maar het is pas volgende week dinsdag is het precies 30 jaar geleden.
0: Oké, dus ik bel een weekje te vroeg.
1: Ja, je bent 6 dagen te vroeg, dus, maar het is niet erg.
0: Nee,
1: dus, nee. Dus echt wel heel bijzonder dat ik toen won. En ja, toen was 30 jaar geleden, dus ja. Het voelt als, ik weet niet of het als gisteren voelt, maar het voelt liever niet 30 jaar geleden.
0: Nee. Nee, je hebt gelijk, want het was op 7 juli 1996, ja. Om precies te zijn. En je speelde tegen een onbekende Amerikaan.
1: Klopt, ja. Als je niet in tennis zat, zeker. In tennis was hij wel bekend, want stond hij zo'n 15e van de wereld. Malavai Washington. En hij had toch echt wel heel veel goede prestaties al gehad in tennis. Maar ja, voor een Grand Slam finale tegen nummer 15 mogen spelen en niet een grappel of een grasspecialist. Ja, dat is toch wel een uitgelezen kans. En ja, die heb ik gelukkig gepakt. Maar dat had ook anders uit kunnen pakken. Want het geeft wel extra druk, extra spanning. Maar gelukkig kwam het allemaal goed.
0: Is dat eigenlijk jouw favoriete ondergrond, gras?
1: Of toen wel geworden. Maar nee, eigenlijk vond ik het fijnste binnen op hardcourt. Okay. Was er geen zon, geen wind. En voor mijn service was dat echt lekker. Ik heb ook heel veel goede prestaties. Maar er is geen Grand Slam binnen. Dus gras, voor mijn service, ene helft van het spel was het super. Maar voor de return had ik heel veel moeite mee. En bewegen vond ik altijd wel trickje, want het is best wel glad. Maar ik heb wel die Grand Slam gewonnen. Dus laat het maar mijn favoriete ondergrond noemen.
0: Ja. Want als er nu spelers naar jou toe komen voor adviezen en tipjes en zo, is er een tactiek als het gaat om spelen op gras?
1: Nee, er zijn een paar vaste regels, zou ik maar zeggen, van gras. En die zijn wel een beetje veranderd door de jaren heen. Kijk, gras stuitert de bal van het lager. Dus je moet gewoon wat lager zitten.
0: Ja.
1: En niet alleen als je de bal slaat, maar eigenlijk de hele tijd. Gewoon een paar centimeter lager, dat je niet, als de bal komt, extra weer door je knie moet weer omhoog. A, dat is vermoeiender. En B, dan ben je ook te laat.
0: Ja.
1: B, bal schiet vaak door. Ja. Dus de achterzwaai moet ietsje korter. En in mijn tijd was de stuitop nog zo slecht, je moest naar het net toe. Degene die het eerste de bal niet hoefde te laten stuiteren, die als eerste aan het net kwam, die was echt in het voordeel.
0: Ja.
1: Nu is dat gras, of eigenlijk onder het gras, hè, dus zeg maar de aarde eronder, die is harder, die is beter, egaler.
0: Mm-hmm.
1: Dus je kan echt wel van de baseline spelen, wordt eigenlijk vooral van de baseline gespeeld tegenwoordig. Maar in mijn tijd was dat ook. Maar nog steeds, de korte achterzwaai. Iets korter. En lager zitten, dat is nog steeds van toepassing.
0: Ja. Nou, Wimbledon is dus begonnen. Ga je nog naar Londen eigenlijk om te kijken? Want er doen best wel wat Nederlanders ook mee, hè?
1: Zeker, ja. Ik was gisteren even in Londen. Één dagje op en neer was ik op Wimbledon. En zaterdag zit ik in de Royal Box.
0: Okay.
1: En volgende week zit ik ook nog 2 keer in de Royal Box, ook in de finale. En normaal word je 1 keer uitgenodigd als uitwinnaar. Maar ook Wimbledon staat heel even stil bij dat ik 30 jaar geleden heb gewonnen. Dus ik word 3 keer uitgenodigd, of ben 3 keer uitgenodigd. En ik heb alle 3 de uitnodiging aangenomen. Dus het is wel blijft heel bijzonder voor mij in ieder geval. Dat ik daar terug kan blijven komen. En dat vind ik echt heel leuk.
0: En ben je dan ook een beetje aan het werk? Want ik zag dat de kaartverkoop voor het ABN AMRO Open 2027 is al begonnen. En jij komt daar natuurlijk heel veel mensen ook uit de tennis tegen. Heb je al wat topspelers kunnen overtuigen om weer naar Rotterdam te komen?
1: Nou ja, we hebben in ieder geval de titelverdediger uitgenodigd. Die komt, Alex de Minauer. En inderdaad, de kaartverkoop begonnen. Het loopt heel erg goed. Dus daar zijn we echt blij mee. Mm-hmm. En ja, nog een paar andere namen zijn we mee bezig. Dus het gaat weer een heel mooi veld worden. En ja, komende weken, maanden zullen we die bekend gaan maken.
0: Mooi. Het is al wel weer iets om naar uit te kijken.
1: Ja, ja, ik geloof het wel. Dus ook voor mij. Maar ja, vorig jaar 139.000 toeschouwers. Vorig jaar zelf 142.000 toeschouwers. Ja. De laatste twee jaar waren onze twee beste jaren ooit. Mm-hmm. Dus ja, tennis is echt booming, zou ik maar zeggen. Wereldwijd, maar en dus ook in Nederland. En ja, heel leuk dat de mensen eigenlijk net zo enthousiast zijn over tennis als ik dat ben, of als wij dat eigenlijk zijn als team van Ahoy en ABN AMRO.
0: Ja, snap ik. Nou, ik ga jou en Daphne al maar een hele fijne zomer wensen, want ja.
1: Jij ook.
0: Ja, en we gaan elkaar dan wel weer spreken. In ieder geval bij het ABN AMRO Open natuurlijk, als dat weer verstart gaat.
1: Ja, dat zeker. Ja, helemaal zin in.
0: Ja, leuk. Ik ook. Nou, Richard, veel plezier nog in Londen, ook daar bij Wimbledon. En ik ga een liedje draaien, want ik heb dit keer niet aan jou gevraagd om de muziek uit te zoeken.
1: Nee, doe maar niet, joh.
0: Nee, want dit is wel veel
1: opzicht. Weer de pretender, daar word je ook helemaal gek van. Ja, ik zeg het maar, jij wilde het niet zeggen.
0: Maar ik ga het liedje draaien dat op nummer 1 stond in de Nederlandse hitlijsten op de dag dat jij Wimbledon won.
1: Oké, mooi. Nou, dat is heel mooi. Ik ben benieuwd. Geen idee.
0: Nou, luister maar even mee en ik wens je een fijne dag. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel. Ja, dag aan jou. Hoi.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik zat natuurlijk met mijn dikke reet naar de camera. Ik zeg, dat wordt zeker een promo. Ja hoor, als is die gooi wel een promo. Dus nou, oké. Okay.
0: En dit ook.
2: Wat doe jij toch veel?
3: Ja, zoals mijn eigen man Martijn altijd zegt, had je maar eens een hobby als vissen of zo. Daarmee bedoelt hij dan dat ik dan in ieder geval een hobby zou hebben. Want ik heb nu van al mijn hobby's mijn werk gemaakt. Zodat ik volgens zijn definitie eigenlijk altijd aan het werk ben.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch

Nummer 1 op de dag dat Richard Krajicek het grote tennistoernooi Wimbledon won in Londen in Engeland. Dat waren de Fugees. And Killing Me Softly. Het loopt alweer tegen 12:30. Dit is NPO Radio 5 met muziek van Ilse de Lange.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5.

0: De Evergreens. En dit was er eentje van Eddie Cochran. Dat was Summertime Blues. Half 1, het laatste nieuws. Met geluid. Hier is Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Bij een grote brand in Antwerpen zijn vanmorgen meerdere mensen overleden en zwaar gewond geraakt. Aantallen zijn nog niet bekend. Volgens de Vlaamse omroep VRT brak de brand in een appartementencomplex van 10 verdiepingen uit aan de Schelde. En er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers. De kans is groot dat er weer veerboten tussen Groningen en Noorwegen gaan varen. En die kans is een stuk groter geworden, want er is genoeg geld gevonden om een nieuwe kade aan te leggen in de Eemshaven. En als alles volgens planning verloopt, vaart vanaf 2028 weer een veerboot van en naar de Noorse havenstad Arendal. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Marokko, blijkt uit voorlopige kijkcijfers. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van de dag.
0: Is er ook onderzocht dat er 1,9 miljoen mensen daar spijt van hadden? Of wat dat
2: weet je? Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Ja, gisteren hadden we een tackle op het dak van een huis en nu opnieuw een dier in een benarde situatie. Een eend die vastzat boven de bumper van een auto. De eend werd in de kop van Noord-Holland aangereden door een auto en zat vast boven de bumper in de grill. Ja, de automobilist had niks door en nam die eend zo kilometers lang mee. Ja, die auto ging soms 100 kilometer per uur, maar het liep goed af. En toen hij uiteindelijk werd ontdekt... Jezus, ik zie jou zo hard lachen.
0: Ja, je had inderdaad geluid, want dit was het.
1: Ja, jij wil geluid, ik denk. Ja. Ik kwak er een quote in, toch?
0: Ja, dan heb je goed gekwakt, ja.
1: Ja, die eend die had alleen maar een paar schrammetjes. Hij werd ontdekt uiteindelijk en toen is hij meegenomen door de dierenambulance.
0: Oké, nou is allemaal weer goed afgelopen.
1: Ja, eend goed al goed. Ja, eend. Het weer op de meeste plekken zon en droog. In Groningen vallen lokaal onweersbuien met kans op hagel en veel neerslag. Het is 22 tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en ook regen en dan maximaal 24 graden.
0: Dankjewel, Carolijn. Zometeen ook nog de Dubbeldekker muziekquiz. En dan is er weer een mooie kaasschaaf te winnen vandaag.

0: Bowie Let's Dance en dit was Stevie Wonder. Isn't she lovely? Twee keer een kort fragment van hetzelfde nummer en ik wil van je weten wie was er het eerst.
1: 1.

de eerste was Bert Hering en Julie July. En de tweede Hot Chocolate en Brother Louie. Er is ook nog een andere versie van, volgens mij. Staat mij ergens in mijn geheugen. Maar nu gaat het om deze twee. Wie was er het eerst? Was dat Dubbeldekker 1 Bert Hering met Julie July? Of Dubbeldekker 2 Hot Chocolate met Brother Louie? Je mag het antwoord geven via de NPO Luister. Heb je weer binnen een paar seconden hier op het beeldscherm in onze studio. En wie weet, dat hebben we jou om mee te doen aan de quiz vandaag.

0: Zo, de eerste was van Bert Heerink uit ons eigen Nederland. En de tweede van Hot Chocolate. Ik heb aan de telefoon Geert. Geert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed. We zijn onderweg naar huis, maar we komen eigenlijk uit Arnhem nu. We zijn op date geweest met Helene Fischer.
0: Ja, dat was een concert van Helene Fischer. Hoe was het?
1: Ja, als superfan gaan we natuurlijk niet anders zeggen dat het heel goed was. Maar het was ook heel goed, hoor. Het is een superster, hè? Superster.
0: Ja, die shows zijn spectaculair natuurlijk ook, hè?
1: Ja, ook zeer lenig natuurlijk. Ja, dat zal wel zijn. Er gaat een paar naar de lucht in. Maar niet enkel met lichaam en leden, maar ook heel vocaal.
0: Ja.
1: Gaat ze de lucht in.
0: Rij voorzichtig, Geert. En ik zat net te bedenken, we hadden natuurlijk de Bert Heerink met Julie July. Daarna Hot Chocolate met Brother Louie. Maar je had ook nog een andere van de Stories. En die klonk zo. Ja, lijkt allemaal aan elkaar natuurlijk. Dat is natuurlijk hetzelfde nummer. En ik ga jou vragen, wie was er het eerst? Was het Bert Heerink of Hot Chocolate?
1: Hot Chocolate, nummer 2.
0: Dat klopt, en die van de Stories, die was net een paar maanden later dan Hot Chocolate. Dus ook dat is een cover. Dus
1: die ken ik niet.
0: Ja. Nou, Geert, dat betekent dat je de Omroep Max ook al gewonnen hebt. Die komen zo snel mogelijk naar je toe.
1: En, fijn.
0: Ja, ik zeg altijd, draag ze met trots. En we gaan beginnen met de eerste vraag. Bert Heerink werd met name bekend als liedzanger van een groep. En die ken je vast wel van de nummers Burning Heart en Different Words. Welke groep zoeken wij? Is dat A, Survivor? Antwoord B, Vandenberg? Of antwoord C, Van Halen?
1: Survivor.
0: Nou. Nee, dat was Vandenberg. Dus een Nederlandse
1: band.
0: Ja, dat had ik jammer.
1: Ja, een Nederlandse band.
0: Ja.
1: Ja, tot daar mijn kennis dan, hè?
0: Ja.
1: Maar ik ben... Hartstikke blij met die sokken, hoor.
0: Ja, nou, goed zo. Nou, dan ben ik ook blij. En je mag ook nog bepalen welke gaan we draaien vandaag. Is dat Julie July van Bert Heerink of toch die van Hot Chocolate?
1: Ja, doe dan toch maar Hot Chocolate.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
3: Vis aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers aan tafel.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers aan tafel!
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid...

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
13: Goedemiddag, Daniel. Bij een grote brand in een flat in Antwerpen is een onbekend aantal doden gevallen. In het gebouw wonen meer dan 200 mensen. Deze bewoners konden op tijd wegkomen, is te horen bij de VRT.
14: Vanmorgen hebben we een uitval van elektriciteit gekregen. En 3 minuten later brandalarm. Er ging al wat rook in de gangen. En wij wonen op de 10e verdieping. We zijn proberen naar beneden te gaan, maar dat ging niet meer. Dan zijn we maar terug in ons appartement gegaan, alles dichtgemaakt en gewacht op de terras. En een 10-tal minuten later is de brandweer ons komen halen met de ladderwagen.
13: De flat staat op de linkeroever van de Schelde in Antwerpen. De rook is van grote afstand te zien. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over de stikstofplannen van het kabinet die vrijdag werden gepresenteerd. De meerderheid lijkt voor de plannen, dankzij de steun van onder meer Pro en JA21. Maar die linkse en die rechtse partij eisen hele andere concessies, zegt verslaggever Wilco Boom.
15: Je hebt dus aan de ene kant Pro en JA21, die allebei een fors tegengesteld eisenpakket hebben en daartegenover een onderling verdeelde coalitie. Ja, en makkelijk is het dus allemaal niet.
13: Oud-justitieminister Vert Grapperhaus is tijdens een coronaverhoor in een stevige discussie beland met de enquêtecommissie. Onder meer toen het ging over een advies van de politie om de avondklok niet in te voeren.
16: U slaat een stuk over, want er staat namelijk tenzij medische noodzaken. En anders moeten we even schorsen, dan moeten we het even volledig voorlezen.
17: Dat staat er niet in.
16: Nou, dat staat er wel in. Dus dan heeft u niet het... Dat is raar.
18: Nee, maar we hoeven niet...
16: Dit vind ik een wezenlijk punt.
18: Nee, maar we hoeven hier niet in een wel eens niet discussie te belanden. Uiteindelijk stelt de commissie de vraag, meneer Grapperhaus. En dat weet
16: ik geef
18: ook.
16: De antwoorden onder ede.
13: Het kookadvies voor kraanwater vorige maand in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht blijkt onnodig te zijn geweest. Het advies gold een paar dagen omdat er volgens het waterbedrijf een ziekmakende bacterie in het water zat. Maar kennelijk is er in het laboratorium een fout gemaakt en een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing veroorzaakte een run op flessenwater. Het weer, periode met zon. In het noordoosten kans op een onweersbui. Met een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen eerst zon, gevolgd door buien. Met later weer opklaringen bij 20 tot 25 graden.
19: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: En 9 augustus is het feest in Volendam. Meer daarover zometeen binnen een paar minuten. En we zijn ook weer bezig met een van de leukste onderdelen van dit programma.
1: De beleggingstips.
0: Tenminste, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden, want het gaat namelijk om jou eigenlijk. Gisteren heeft de band Coldplay bekendgemaakt dat ze een oud cassettebandje hebben gevonden met daarop een James Bond liedje. Wij zijn op zoek vandaag naar het ultieme James Bond nummer. Beste song voor een James Bond film die ooit gemaakt is. Nou, er zijn er een aantal natuurlijk. Je favoriet geeft die maar door via de NPO Luisterapp.

0: jaren 70. Toch, daar kwam het vandaan. Surfers gewoon uit Nederland en dat was windsurfing. En er worden Doors en Light My Fire, een echte evergreen. En ja, we gaan eens even kijken hoe het ervoor staat met de jubileumconcerten van Jan Smit. Jan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Daniel.
0: Zit je even lekker?
1: Ik zit bij Braza Beemster in de Middenbeemster, op een terras in de zon.
0: Goed, ja, het is voor jou ook een beetje lunchtijd, hè?
1: Ja, natuurlijk, maar ik zat natuurlijk wel te wachten op je belletje. Ik dacht, kunnen we het er eindelijk even over hebben weer?
0: Ja, dat is waar.
1: Hoe is het met jou?
0: Ja, bij mij gaat het heel goed.
1: Mooi zo.
0: Ja, dat is fijn. Jou ook, hè?
1: Ik ben erg tevreden.
0: Goed zo. Ja, de Toppers in Concert, dat was wel weer even een hoogtepuntje, hè? Hoe kijk je daarop terug eigenlijk?
1: Nou, dat was vooral lekker warm, maar het was inderdaad een hele mooie show. We krijgen alleen maar mooie feedback weer. En ja, het is toch het hoogtepunt van het jaar. Hoe je het ook bent of keert. We maken een hoop mee, maar bij Toppers komen al je dromen uit.
0: Ja, ja, het was een fantastische show. Ik kwam Waylon nog even tegen en ik zei, moet jij opletten, Willem? Zometeen komt nog paard in de gang. Maar heb je hem nou gedaan of heb ik hem gemist?
1: Nee, we hebben hem niet gedaan. Nee, maar het zit hem echt in René Vroger. Want hij is echt... ja, hij is toch de oppertopper en hij bepaalt dan toch of dat paard dan
0: doorgang
1: vindt of niet.
0: Ja, je had het min of meer toch een beetje, nou ja, beloofd is een groot woord, maar ik denk dat ga jij gewoon doen. Ik denk, ja, ik zat er echt op te wachten ook, hoor.
1: Nou, maar we hebben hem gedaan, hè, laatst nog. We hebben hem vorig jaar, geloof ik, en 2 jaar geleden gedaan. En dat is dan toch een soort van, ja, je moet het er echt doordrukken.
0: Ja, goed. Ja, rustig aan, dat is misschien te warm voor, misschien volgend jaar dan, hè?
1: Tranquilo.
0: Kan altijd. De Tranquilo, zo is het ook. Nou, 30 jaar in het vak. Ik zag je bij Carrie ten Apel bij Carrie op Vrijdag er ook over vertellen. Ja, dat je ooit had bedacht om rond die 40ste gewoon met pensioen te gaan. Maar dat gaat voorlopig echt niet gebeuren.
1: Nou ja, ik heb dat inderdaad geroepen een jaar of 10 geleden. En dat was in de periode dat ik ook ontzettend veel in Duitsland zat. En dat ik eigenlijk mijn werk op werk begon te lijken. Ja. En ja, toen dacht ik van dit ga ik niet volhouden en ik wil graag dan iets anders gaan doen. Maar ja, toen ben ik, ik heb het plezier hervonden en ik ben ontzettend blij en trots dat ik het zo lang vol mag houden. En dat mensen het ook zo lang met mij vol willen houden, want het is uiteindelijk natuurlijk aan het publiek om te bepalen of het leuk is of niet.
0: Ja.
1: En je kan het zelf wel leuk vinden, maar het is wel prettig als er ook mensen op afkomen en mensen naar je luisteren natuurlijk. Dus, ja. Nee, ik heb besloten dat ik het nog een paar jaar ga doen. En ja, als je nu je 30-jarige jubileum mag vieren in Volendam dan. Het is nu gewoon volgende maand, hè?
0: Ja.
1: Ik kan nu zeggen, het is volgende maand.
0: Ja. Eerst leek het nog heel ver weg, maar het zijn dus 3 dagen, 7 en 8 en 9 augustus. Op het Marinepark, of in het Marinepark. Hoe zeg je dat eigenlijk?
1: Ja, het is natuurlijk officieel in het park. Maar wij zeggen altijd, het is op het parkeerterrein van het Marinepark. Dus...
0: Ja,
1: er worden lantaarnpalen weggehaald, bankjes weggehaald. Het wordt één groot festijn.
0: Ja, wat kan je al iets verklappen wat je gaat doen eigenlijk?
1: Nou, ik ben nu dus met de setlijst bezig. Wie er voorbij komen, dat zijn Simon en Kees Tol. Dat zijn Jan Keijzer, dat zijn de 3J's, dat zijn Waylon. Nou, je hebt hem net nog gesproken.
0: Ja.
1: Dat Frans Bauer komt langs. Dus er komen een keur aan artiesten voorbij. En ja, 30 jaar hits, of hits, 30 jaar carrière, daar zijn natuurlijk een aantal hits uit voortgekomen. En ik vond het best moeilijk om daar een selectie voor te maken. Want ik ga geloof ik 3 uur zingen of zo.
0: Ja.
1: Er zijn altijd liedjes die je wel of niet gaat doen.
0: Ja, want dit is toch echt wel even een mijlpaal, een speciaal optreden waar het eigenlijk wel van alles moet inzitten, Jan. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd naar de liedjes die je gaat doen. En wat echt leuk is, en daar bel ik je ook even over... want wij gaan een grote actie opstarten met de allerlaatste kaarten... voor die derde dag, die 9 augustus. Want dat is een speciaal concert met Omroep Max.
1: Dat is een zitconcert, ja. Helemaal in het teken van Omroep Max. En die bestaan natuurlijk dit jaar 20 jaar. Ik sta ook op al die Max-ledendagen... En toen zat ik lekker met Jan Slachter te brainstormen van nou, hoe kunnen we dat nou nog meer glans geven. En eigenlijk al die mensen die niet normaal gesproken de kans hebben om bij die grote concerten te staan. Omdat het of te lang staan is, of het is te ver, of het is... Hè, ze kunnen daar gewoon moeilijker bereikbaar. Mensen die in een rolstoel zitten, mensen met kinderen. Dus toen hebben we gezegd, dan doen wij de zondag speciaal voor de Max-leden. En ja, er zijn nu nog 200 kaarten. om precies te zijn. Dus oh. we zijn er bijna door.
0: Oké, okay, dan is nog 200 kaarten voor de zondag, 9 augustus. En vrijdag en zaterdag is dat al helemaal uitverkocht?
1: Helemaal uitverkocht. Dus we hebben iets van 35.000 mensen in totaal.
0: Zo, Jan.
1: Maar ja, goed, je wil die laatste 200 stoelen, wil je toch... Kijk, ik kan ze ook weghalen, dan zie je het niet, maar...
0: ja, dat kan ook. Ja, dat kunnen we altijd nog doen. Ja, weet je, niet te vroeg. Ja, nee, laat ze nog even staan. We gaan er even mee aan de slag ook. En we kijken hier nu meteen al even binnen. Mensen weten ook nog helemaal niet dat er nog kaarten zijn. Iedereen gaat er maar vanuit dat het is uitverkocht namelijk.
1: Omdat het al heel lang zo is, maar ja, we zijn nu met het plattegrond bezig. En ja, dan wil je natuurlijk gewoon het helemaal afmaken. Dus het zou fijn zijn als er nog 200 mensen de moeite nemen. En niet goed, ook goed, hè?
0: Ja, nee, dat is ook zo, anders maar niet. Zo was het, hè? Nee. Ja, zo is het ook. Nou, Jan, daar maak ik nog geluk middel van. Ik kijk er ontzettend naar uit, dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Ik ook.
0: We geven zo meteen twee kaarten weg. Tot snel, hè?
1: Bedankt voor jullie tijd.
0: Doei.

Sister Sledge en All American Girls. Op 7, 8 en 9 augustus geeft Jan Smit een aantal concerten op het Marinepark in Volendam. En voor het concert van 9 augustus zijn nog een paar kaarten. Nog zo'n 200 stoelen. We laten ze nog heel even staan. Want jij kan er misschien wel op gaan zitten om het concert mee te maken. Met welk nummer brak Jan Smit in 1997 door? Toen was hij 11 jaar jong en toen had hij een hele grote hit. Hoe heette dat liedje? Als je dat weet, dan kun je ons hier appen in de studio. En dan maak je kans op 2 kaarten voor dat concert dat Jan in samenwerking met ons Omroep Max gaat geven op 9 augustus. Dus met welk nummer brak Jan in 1997 door?

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was. Dat heeft het CBS berekend. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. En hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor die oorlog. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Ze zochten de afgelopen dagen met honden naar overlevenden van de aardbevingen.
2: Wij gaan weg omdat er eigenlijk een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening. De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Door de bevingen in Venezuela zijn bijna 2000 mensen om het leven gekomen. Er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad doodgedrukt bij een feest na de WK-overwinning op Ecuador. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van de WK. En een deel van het centrum van Utrecht is afgezet vanwege een gaslek. Dat gaslek gebeurde aan de Eerste Achterstraat. Zeker 6 woningen zijn er ontruimd. Volgens de veiligheidsregio waren er werkzaamheden op de plek van het gaslek. Het weer dan, periode met zon. In het noordwesten-oosten kans op een onweersbui. En met een zwak tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen eerst zon, gevolgd door buien. Met later weer opklaringen. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: Dank

0: Dat zijn de Monkees. Last Train to Clarksville was dat. En daarvoor hadden we nog de Beach Boys en Help Me Rhonda uit 1965. Hier hoor je de allerbeste evergreens. NPO Radio 5. Nou, inmiddels is er een uitslag binnen voor die 200 stoelen die er nog staan voor het jubileumconcert van Jan Smit op zondag 9 augustus. Voorlopig staan ze nog wel eventjes. Helga van Altena uit Vogelenzang. Die gaat daar naartoe samen met haar moeder van 93. Dus lekker zitten daar, lekker van Jan Smit genieten en al die artiesten die daar langskomen. De oplossing was natuurlijk het juiste antwoord. Ik zing dit lied voor jou alleen. We geven de hele maand nog kaarten weg voor dat jubileumconcert van Jan Smit.
1: De beleggingstips.
0: Zijn we ook nog mee bezig? De beste James Bond titelsong. Je kunt hem doorgeven. Tenminste, dat is natuurlijk je persoonlijke favoriet. Het heeft alles te maken met een 27 jaar oud cassettebandje van de band Coldplay. Zij besloten in 1999 een poging te doen om de soundtrack voor de James Bond film The World Is Not Enough te maken. Volgens zanger Chris Martin heeft Coldplay 5 liedjes gemaakt voor verschillende Bondfilms, maar ze hebben ze nooit durven insturen. Nou, dat was niet zo goed, denk ik. Nu hebben ze besloten om een van die songs op een cassettebandje te veilen. En bieden kan via de website. Het hoogste bod staat momenteel op $3000. En wat gaat er met het geld gebeuren? Dat steken ze dat in hun zak, gaat dan een goed doel. Of dan een James Bond film natuurlijk, dat kan ook. Nou, wij zoeken het beste James Bond film liedje. En deze kwam al meerdere keren binnen. Goed trouwens, in deze. China Eastern and For Your Eyes Only. Jouw favoriet. Gekoppeld aan een James Bond film. Belletje. Nee, je kunt een appje sturen. Dat is het meest makkelijk. Zo meteen draaien. Nu eerst John Denver.

0: Of, dit komt al uit de nieuwe James Bond film, denk ik. Gezongen door een Nederlandse zangeres Nono. Nona is het. En What a Way to Die. Beleggingstips. Bij de beleggingstips van vandaag. Beste James Bond liedje. Ik heb Anouk aan de telefoon. Het Meppel. Anouk, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Lekker hoor.
0: Goed zo. Nou, dat is fijn.
1: Heerlijk, een beetje afgekoeld.
0: Nou, dit is wel wat beter dan afgelopen vrijdag, hè?
1: Zo, echt zo.
0: Nou, zo. Dat wat ik net tegen jou zeg. Zo. Nee, echt. Ik kan heel goed tegen de warmte, maar dat vond ik echt even een beetje te veel.
1: Nee, dit was too much. Ja, dat was niet te doen.
0: Dat zeggen ze in Engeland altijd, hè? Too much. En dat was er nu ook een keertje hier. Eens even kijken wat er allemaal liedjes binnengekomen.

0: McCartney en Wiggs natuurlijk en Live and Let Die. En er waren nog vele andere ook. Er was een GoldenEye van Tina Turner en Tom Jones natuurlijk met Thunderball. En Diamonds Are Forever. Nou, al die films, heb je er veel van gezien eigenlijk dan ook?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja, en welke vond jij de beste?
1: Nou, Goldfinger natuurlijk.
0: Oh toch, en dan het liedje ook het beste. Jij hebt ook wel eens dat de film heel goed is dan dat je denkt dat het liedje hoeft voor mij niet. Of andersom.
1: Dat is heel klassiek. En ik vond dat geweldig. Zo'n geweldige openbaring, joh. En die Shirley Bassey, die stem, wauw. Ja, dat vond ik wel bijzonder.
0: Ja. Nou, dat is wel een fantastische aankondiging eigenlijk. Ik wilde dus zeggen, van, kan je het liedje voor aankondigen? Maar dat heb je eigenlijk al gedaan, hè?
1: Ja.
0: Gaan we hem draaien. Nee,
1: helemaal leuk. Gezellig. Dankjewel.

0: Reclame mag.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 2 uur geworden. Dit is Open Huis met zometeen muziek voor je van The Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield en een fantastische cover met Eric Clapton in de hoofdrol. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Goedemiddag.
17: Goedemiddag Henk. Burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft een noodbevel afgekondigd om een grote groep landbouwtrekkers tegen te houden. Een stoet van zo'n 30 trekkers is vanochtend naar Den Haag vertrokken om te demonstreren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt over de plannen gedebatteerd. Aan de rand van Den Haag zijn inmiddels tientallen trekkers tegengehouden, meldt Omroep West. Bij een grote brand in een flat in Antwerpen zijn zeker 5 doden gevallen. Er wordt nog gezocht naar eventuele andere slachtoffers. Deze bewoner zegt tegen de VRT dat hij op zoek is naar zijn moeder, die een paar verdiepingen onder hem woont.
18: Ik ben zelf geëvacueerd, want ik woon op het 10e.
0: ben naar buiten kunnen gaan. Ik heb 5 mensen naar beneden gezien dragen door de brandweerladders. Entree animeren. Ik wil info over mijn moeder. Niemand kan iets zeggen. Wij staan hier gewoon te wachten. Ik hoop dat ze hier aankomt, gewandeld, zonder dat ze weet wat er gebeurd is.
17: Terwijl hard wordt gewerkt aan het herstel van het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam, is de oorzaak van de brand in de kabelgoot gevonden. Volgens ProRail is kortsluiting ontstaan doordat een voedingskabel van de bovenleiding in een knik zat. Allerlei kabels moeten daarom worden vervangen. Dat is een lange klus. Zeker tot en met zaterdagmiddag rijden er geen treinen ten zuiden van Rotterdam. En het laatste kunstwerk van Wim T. Schippers wordt vandaag gepresenteerd in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De kunstenaar heeft het geschonken. De naam van het kunstwerk is Wim is weg. En dat is een logische keuze, zegt de voorzitter van de stichting Wim II Schippers.
4: Het is een soort tafeltje waarop een kwast staat met verf en die is omgevallen. En er is wat zand en wat flessendolpen en wat schelpen en wat voet- en handdrukken van Wim. En het ziet er eigenlijk uit alsof het net is afgemaakt. Alleen dat hij er net is bij weggelopen.
17: Ja, Wim is weg dus. Wim T. Schippers overleed vorige maand. De radiomaker, kunstenaar en stem van onder meer Ernie, Graaf Tel en Kermit de Kikker was 83 jaar. Het weer, periode met zon. In het noordoosten kans op een onweersbui. Met een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 22 tot 26 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen eerst zon, gevolgd door buien met later weer opklaringen bij 20 tot 25 graden.
18: Open huis. Henk van Steeg.

heel veel mensen zeiden in de tijd Dusty Wee, Dusty Springfield, nooit van gehoord. Maar ze kwam weer in de spotlight door de heren van de Pet Shop Boys. Nou, dat is in de jaren 70 een beetje naar de vergetelheid ging. Maar wat een heerlijke comeback. What have I done to deserve this? Goedemiddag! Oh, daar staan ze weer. Goedemiddag! Hi!

0: Dankjewel voor die heerlijke muzikale lunch. Altijd lekker een genot om naar te luisteren. Maar ook gewoon zelf mee te doen thuis. Toch, zo gaat het wel een beetje in je hoofd met de spelletjes en de dingen. Nou, wij gaan het lekker doorzetten met de beste evergreens en de mooiste verhalen. We begonnen al met Eric Clapton. En dat is een mooi verhaal. Want die, origineel natuurlijk van J.J. Cale. En hij hoorde het ergens en dacht, oh, misschien moet ik dat ook eens opnemen. Nou, nam het op in 1970. J.J. Cale wist daar niks van af. Die dacht, huh? Eric wie? Eric Clapton? En hij hoorde het op de radio. En van de royalties kon hij zelf ook weer muziek maken. Dus zo heeft het een en het ander weer in beweging gezet. Nou, misschien gaat dat vanmiddag ook wel gebeuren hier in het huis. Straks ga ik in ieder geval de beste evergreens draaien van onder andere Elton John, Gloria Estefan en ook Roy Orbison. En voor de verhalen kijk ik toch met een schuin oog ook naar jou.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, want in dit huis verzamelen we sinds een aantal maanden de sleutelwoorden. Iedere dag heeft een eigen woord wat past bij die dag. En dat bepaal jij gewoon helemaal zelf. En dat is het leuke. Voor mij zou het vandaag zijn handje helpen met een streepje ertussen. Dat is één woord. Vanochtend even naar de Milieustraat geweest. Zo noemen we dat. Heuveltje op, auto open. En dan is er iemand die zegt waar je een beetje moet zijn. En toen was ik bezig met de piepschuim uit te laden. Toen was een man, nou zal ik even helpen, want het moet even gebroken worden. Toen dacht ik, nou, dat vind ik mooi. Dus dat is mijn sleutelwoord. Het kan niet groot en meeslepend zijn. Maar soms is het ook gewoon in de kleine, eenvoudige dingen. En leuk om dat met elkaar te delen. Dan weten we een beetje hoe de dag eruit ziet. Heb jouw sleutelwoord naar me? Via de NPO luister heb de digitale brievenbus van dit huis. Maak je ook nog kans op die gouden sleutel?
2: Ja.
0: En dat is zo mooi dat we ze allemaal draaien terug naar de jaren 60. Toen de Bee Gees nog een beetje klonken als de Moody Blues.

die hij zag. Het verhaal gaat in ieder geval The Wizard of Oz. En daarin zag hij natuurlijk die gele weg van Dorothy. En hij dacht, hé, dat is eigenlijk wel een mooie metafoor voor wat er nu gaande is rondom Elton John en wij samen liedjes schrijven. De weg naar het succes. Goodbye Yellow Brick Road. En daarvan nog de Bee Gees in hun beginjaren. Dat was Worlds. En dit is nieuwe muziek. Maar we kennen het ondertussen al een beetje. Danny Vera en Marlon Pichel.

De Rotterdamse soulkicker Merlon Pichel met zijn platenbaas. Uit Zeeland, Danny Vera, Try Again. Dat hebben we allemaal wel eens in het leven nodig, toch? Misschien jij wel op dit moment. Moet je ergens even doorheen moet. Uiteindelijk, hoe is het ook alweer het spreekwoord? Na regen komt zonneschijn. De woensdagmiddag in het huis staat weer in het teken van de sleutelwoorden. En dat is leuk om zo het leven een beetje met elkaar te delen en te lezen wat er zoal in den landen plaatsvindt. En waar deze dag toe in het teken staat. Ella die heeft meteen even een update over het weer. Onweersbui, dat is haar sleutelwoord. Nu boven Bijlen, onweer en veel regen. Nou, na regen komt zonneschijn. Anita die heeft het sleutelwoord gestuurd. Allergie. Helaas ben ik allergisch voor de bomen en planten die bij ons nieuwe huis staan. Dus ogen dicht en de hele dag jeuk. Kun je wel de radio extra fijn beleven. Maar sterkte daarmee, daar hebben ze ook pilletjes voor misschien. En Dineke die komt met waterleiding. Dat is ook nog even een uitdaging. Bij ons wordt de waterleiding compleet vernieuwd. Dus vandaag geen water. En als we klaar zijn moeten we 4 dagen het water koken. Weet je nog van de winter? Toen was er in een bepaald deel van ons land moest je ook het water koken. Niet 1 week, 2 weken, volgens mij uiteindelijk 3 weken. Omdat we het lek niet boven hadden. Dat was bij ons. En ik dacht op een dag heel slim te zijn, weet je, dan ga ik voorkoken. Dus dan kook ik alvast het water, dan laat ik dat afkoelen. Maar toen heb ik heet water in zo'n karaf gedaan. Nou, dat moet je dan even niet doen, Tineke. Gewoon lekker eerst laten afkoelen en dan een karaf. En dan komt het helemaal goed. Succes daar dan mee. Ik ben heel erg benieuwd. Laat me even weten wat jouw sleutelwoord zou zijn als je dat nog niet hebt gedaan. Zometeen nog een fijne samenwerking. Dionne Warwick samen met de Spinners. Maar eerst gaan we naar België. Ring, ring, I've got to

0: zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

dat verandert alles. Die ene persoon die net even het leven kon binnenstappen, Dionne Warwick en de Spinners, die wisten dat wel in de jaren 70. En dan naar het verhaal, een soort melancholisch portretje van een man aan de rand van de samenleving. We kennen ze allemaal wel, armoede. Misschien weet je ook wel eens verloren dromen. Het is het Belfast van de jaren 60. Het verhaal van The Days of Curly Spencer. David McWilliams, nu op 5.

0: Het klinkt alsof hij door een telefoon zingt. Nee, maar een fantastische stem. David McWilliams.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, deze middag verzamelen we ze weer in het huis. En nou, het is leuk om die sleutelwoorden te zien. Bericht echt een soort kijkje in jouw leven. Vind ik leuk dat je het deelt. Bijvoorbeeld Karin, van harte gefeliciteerd. Karin van Viersen, die gaat namelijk vandaag met pensioen. Niebe de piep. En dat is denk ik, ja, dubbel. Want je gaat denk ik ook wel het postbezorgen missen. Ja, een van de postbodes van ons huis. Joyce, die is aan het inpakken, niet om op vakantie te gaan. Ik krijg namelijk een nieuwe vloer en alle kassen moeten leeg. En het hele huis moet ontspuld worden. Dat is wel een soort win-win situatie, toch? En een nieuwe vloer en je huis ontspult. Wie wil dat nou niet? Succes daarbij, Joyce. Het weer valt in ieder geval mee. En dan naar Annelies. Annelies, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk.
0: Ja, je hebt echt een mooi woord gekozen. Zeg het zelf maar.
2: Nou ja, ik had gezegend met in de betekenis van dankbaarheid. Van dat.
0: Ja, een dankbaar hart vandaag. En waarom?
2: Nou, ik ga zo op bezoek bij Tony. En die is gisteren 97 geworden. En ik ga nu bij haar op bezoek. Gisteren stond een teken van haar familie. En omdat er niet veel mensen aankwam natuurlijk met het bezoek. Ja. Dus vandaag ga ik bij haar verjaardag samen vieren.
0: Wat leuk. En hoe zijn jullie op elkaar spat gekomen? Ja, buurvrouw. Maar dan moet het ook nog maar even klikken. Nee,
2: het is geen buurvrouw. Het is de moeder van vrienden.
0: Ja.
2: Van een van de kinderen hadden, net als wij, een horecabedrijf. En ze zijn met een familie terechtgekomen. Dat was een feestje. Dus ik raakte in gesprek met haar. En ik vroeg zo te loops van, waarom is je oudste dochter in Australië geboren? En er kwam een heel verhaal. Ik zeg, wauw, wat is een mooi verhaal. Ja, zegt ze, dat is een boek waard. En ik zeg, nou, ik ben met een boek bezig. Ik was met een boek bezig, maar dat moet eerst af en dan ga ik met jou beginnen. Zo goed? Oké. Dus dat was eind 19 en ik begon daar begin 20, ging ik haar dus interviewen over haar verhaal, haar belevenissen in Australië. Ja, en kort daarna kwam corona. En toen werd het contact minder en ook de druk om daarmee verder te gaan. Wel alles gedaan, zoveel mogelijk. Ja. Maar Australië is elke keer onze verbinden. Winter is eigenlijk, dus als het bij elkaar komt, dan is het natuurlijk wel zo dat het nu alle de herinneringen iets minder zijn als voorheen. Ook de ouderdom speelt mee. Ja. Maar ze begint zo in het Engels, als ik iets in het Engels zeg, nou ja, dan gaat ze echt van, ja, maar toen zeiden we dat, en dat.
0: Ja, ja,
2: en
0: ja, ja, ja.
2: Echt een hele pittige, lieve dame is het.
0: Wat
2: echt
0: mooi.
2: En, ja, mooi.
0: Ja, maar dat zulke mensen dan in je leven komen en dat zij dan voor de grap eigenlijk zegt, nou, dat zou wel een boek waard zijn. Dat je zegt, nou, maar dan gaan we dat ook gewoon doen. Ik vind het mooi hoe dat dan. En ik vind het ook mooi wat je zegt, want jij klinkt niet als 97. En hoe je je dan ook verbindt met verschillende generaties. Ik kan daar zelf ook enorm van genieten.
2: Ik ben 30 jaar jonger.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja,
0: dat is toch leuk dat je dus gewoon samen iets opbouwt door de generaties
2: zeker.
0: Heen.
2: Ja, hey,
0: door de hartelijke groeten. Ik denk dat het wel een taartje eten wordt. Of...
2: Zeker, gaan we doen.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, je krijgt van mij de gouden sleutel van het open huis. Die mag je delen ook met Tony.
2: Ja, dat en zeker dan, doen, zeker.
0: Ik ga aan jullie denken, als jullie vanmiddag weer lekker op de bank zitten. En wij nemen er bij de kop thee ook een soort denkbeeldig taartje bij.
2: Ja,

licht protesterend. Dat is deze Chip Taylor. Doet het heel sympathiek. Deze country song uit 1975. Same old story en nog verrassend actueel. Daarvoor, en Mattie zegt er eens over. Is dat in het lijstje met vergeten liedjes op Spotify? En Peter, die zegt dan weer geweldig. Nou, leuk om hem weer even te horen. Dan naar een liedje wat eigenlijk bedoeld was voor Celine Dion. Luister even met die oren naar het volgende liedje. En ontstond toen James Brolin over Barbara Streisand zei: I don't want to fall asleep because I miss you. Nou, dat is een prachtig mooie zin. Dat je niet gaat slapen omdat je iemand zo ontzettend erg mist. Uiteindelijk kwam het bij Aerosmith terecht voor de film Armageddon. En het leverde dit fantastische liedje op.

Ja, dat is wel lekker duidelijk. Dat kun je wel over zeggen. Roy Orbison zong het in 64. It's Over. En daarvoor nog Aerosmith met I Don't Wanna Miss a Thing. Uit 1998 hoorde bij de film. Zou bijna de beste soundtrack zijn geweest. Maar dat werd uiteindelijk When You Believe. The Prince of Egypt. Mariah Carey met Whitney Houston. Dan, zometeen, als derde na drie. Eerst heb ik Boudewijn de Groot uit Nederland. Ik ben ik. Dan Golden Earring. Please Go. En dan de derde heb ik nog vrij. Nou, gisteren ging er bijna wat mis. Maar was het Siem die heel snel met de muis, dat is een beetje een technisch verhaal, maar een knopje omzetten en daardoor ging de uitzending verder. Maar het wil wel eens voorkomen dat als ik te lang mijn mond hou, dat er ineens een bandje gaat spelen. Dat heet de noodband. En dat kun je herkennen aan als je de volgende drie liedjes hoort. Fleetwood Mac, Albatross hoor je als eerste. Suzanne Vega met Marlene on the Wall als tweede. En als derde Elvis, Return to Sender. Nou, dus zat ik te denken, hij is gisteren niet afgegaan, we hadden hem niet nodig. Het ging gewoon lekker door in het huis. Maar welk liedje zou jou, misschien thematisch, The Sound of Silence zou natuurlijk erbij kunnen, op die noodband willen hebben? Wat moet in ons soort van NPO Radio 5 noodpakket komen te zitten als het muzikaal daarom gaat? Stuur jouw suggesties in via de NPO Luisterapp. Gaan we ze allemaal verzamelen. En wie weet, ik even iemand heel lief aankijken, krijg hem ook wel op die noodband. Dat zou toch mooi zijn.

0: Primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Vis aan tafel.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
1: Vers.
2: Aan tafel.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
1: Vers.
2: Aan tafel.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Nu bij Dirk. Venco of Red Band. 1,29. Ja, echt.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en

0: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 3 uur geworden. Ik moet er wel een beetje om glimlachen wat er allemaal binnenkomt in de digitale brievenbus van Open Huis. Als het gaat om welke liedjes moeten er op onze noodband. Die gaan draaien als de zender uitvalt. Skeeter Davis met It's the End of the World. We know it. Nou ja, laten we hopen dat het dan een beetje meevalt. De suggesties zijn nog welkom via de NPO Luisterapp. Eerst naar het NOS-journaal. Hier is Ewout. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In Den Haag zijn 5 boeren opgepakt omdat ze met trekkers de stad in wilden gaan, terwijl dat niet mag. Er geldt een noodbevel vanwege een boerenprotest tegen de nieuwe stikstofplannen. Daar praat de Tweede Kamer op dit moment over. Er mogen maximaal 20 trekkers bij en andere trekkers mogen tot de rand van de stad komen, maar niet verder. Daar is deze boer laaiend over.
8: Ja, je wordt hier helemaal gek van.
7: Dus, vertel.
8: We zijn hier namens de boeren, namens heel Nederland. En wij vinden dat het nieuwe beleid wat ze gemaakt hebben, we vinden dat dat echt niet kan. En wij komen hier eigenlijk gewoon normaal protesteren. En onderweg worden we staande gehouden door 20 ME-bussen. We worden allemaal van de weg afgehaald. Daarna moest de helft van onze stoet afhaken.
7: 20 trekkers, meer mocht niet, hè?
8: Ja, meer mocht niet. En je wordt gewoon behandeld als een crimineel hier in Nederland. Het slaat helemaal nergens op.
7: 20 trekkers mochten inderdaad van burgemeester Van Zanen wel doorrijden naar de Tweede Kamer. 5 boeren wilden daar achteraan glippen, maar die werden dus tegengehouden en gearresteerd. In het parlement van Vlaanderen is een minuut stilte geweest vanwege de dodelijke brand in Antwerpen. Vanochtend ontstond brand in een appartementencomplex aan de linkeroever van de Schelde. Er zijn zeker 6 doden en een onbekend aantal gewonden. Oud-justitieminister Grapperhaus is emotioneel geworden tijdens zijn verhoor voor de enquêtecommissie Corona. Toen het ging over de gevolgen van de avondklok kwamen er tranen.
9: Er zijn ook mensen die gewoon vereenzamen.
10: Wat raakt u zo?
9: Nou, we hebben het steeds over jongeren en allerlei andere groepen, maar daklozen, eenzamen, dat waren de mensen die echt verschrikkelijk de pineut waren.
7: En rond deze tijd begint het tweede coronaverhoor van vandaag. En dat is met oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel. Die komt inderdaad voor de tweede keer. En het Eurovisie Songfestival gaat weer de Europese grenzen over. Want na Australië mag volgend jaar Canada voor het eerst meedoen. En later dit jaar wordt er meer bekend over de inzending. Een Canadees heeft wel al eerder het Songfestival gewonnen. Namelijk in 1988, toen won Céline Dion. Die zong toen voor Zwitserland bij het Songfestival. Het weer, vooral in Drenthe wat buien, mogelijk met onweer, daar geldt code geel. Op andere plaatsen wolken en zon bij maximaal 26 graden. Morgen rond het middaguur wat lichte regen. Daarna opklaringen en een graad of 24.
5: Open Huis, Henk van Steeg.

Bluff maakten ze het gewoon wel met een platendeal in 1965. Please Go, The Golden Era Rings, toen nog met een S geschreven. En daarvoor nog Boudewijn de Groot. Het waren zijn roemruchte jaren 70. Ik ben ik, dat wilde ik.

0: Adrie, het is de woensdagmiddag in het huis. Ik vertelde je net al, gisteren ging er bijna wat mis, maar was het Sien die heel snel schakelend dat oploste. Anders was het helemaal stil geworden op NPO Radio 5. En dan gebeurt er na een aantal seconden iets bijzonders. Dan hoor je ineens dit liedje. En dan weet je dat er iets los is. Als de DJ ook niks zegt, dan start namelijk de noodband. Dat is een soort automatisch systeem. En daardoor is het nooit stil op de zender en heb je altijd muziek. Alleen dan zonder discjockey. En dan kunnen wij even alles voor elkaar gaan krijgen. Dus ik vroeg aan jou, welk liedje zou er wel wat jou betreft op mogen? Nou, lekker creatief wordt er meegedacht. Gloria Estefan, samen met de Miami Sound Machine, komt Peter mee. Dr. Beats, Emergency. Kom van het dak af, wil Tineke wel erop zetten. En Karin komt dan weer met SOS van ABBA. En we gaan dus even contact leggen met Hans. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, gaat wel vaker iets fout, ben ik achtergekomen. Ook in relatie tot jou. Ik moet nog even mijn excuses aanbieden voor vorige week.
1: Ja,
0: want ik dacht dat jij in een verffabriek werkte waar ze heel heet was, 450 graden. Maar ik heb dyslexie een beetje. Maar het was niet een verffabriek, hè? Wat is het dan?
1: Nee, het is een verenfabriek. Verenfabriek, ja. Een beetje anders.
0: Heel erg anders. Dus bij deze ook weer verricht gezet. Hey, ja, maar als het stil wordt op NPO Radio 5, wat zou jij dan heel graag willen horen?
1: Nou, ik had gedacht van Björk met It's So Quiet.
0: Ja, dat is wel een hele fijne. Zullen we die gewoon eens even testen of het een beetje werkt als ik nu stil maak?
1: Ja, laat maar eens doen.
0: Even kijken, we hebben alles even stil. Dan zou dat dus zo gaan. Ik vind het wel heel spannend, die stilte. Ja, sorry.

Een bureau zonder locatie om op te nemen. De Muscle Show Studios ergens in the middle of nowhere. Daarnaast ook nog een bijzondere groep om het samen mee te doen. Het was de tweede single van Paul Simon's album There Goes Rhythm Simon. En dat was samen met de Dixie Hummingbirds. En dat was een gospelgroep uit de jaren 30. Maar die waren toen in de jaren 70 ook nog actief. Met deze Paul Simon en daarvoor nog Björk uit IJsland. Met dank aan Hans. Hans, werkt ze nog even? Gaan wij weer naar Den Haag. Anouk ophalen.

We bij een hoek in Drievliet in de achtbaan. Wat een emotionele achtbaan. 3 dagen en daarna werd het stil. Anouk was dat op NPO Radio 5. Zometeen even contact met openhuisvriend Bert van Leeuwen. Bekend natuurlijk van het familiediner. Volgens mij is hij vandaag daar druk mee bezig. Maar ik mag hem even storen. Want hij is bezig met een nieuwe zoektocht. En jij kunt hem daarbij helpen. Eerst gaan we een stukje wandelen.

0: een heerlijke plaat. De Schijf hebben we gekozen. En afgelopen ochtend werd hij bekend in onze ochtendshow bij Bert. Dat dit De Schijf is van NPO Radio 5. De hele maand ga je hem horen. Ik vind hem fijn. Ik hoop jij ook. Het heeft natuurlijk alles te maken ook met Mick Jagger, die later deze maand volgens mij 83 gaat worden. En daarnaast ook nog het nieuwe album verschijnt op 10 juli. Twee minuutjes voor 3:30. Fijn dat je erbij bent. In het huis. En het leuke is, ik ben hier niet alleen. Want we hebben heel wat goede vrienden. Op de app natuurlijk. Maar ook in den landen. Een van mijn goede vrienden, openhuisvrienden, is Bert van Leeuwen. Ik heb hem aan de telefoon. Bert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Jij bent weer op pad voor het familiediner. Vanaf wanneer is dat weer op de buis?
1: Vanaf 30 juli hebben we weer een serie.
0: Oeh, wat leuk. En is het weer 50-50 met alles wat gaat lukken? Of mag ik er niet naar vragen?
1: Nou ja, het mooie is, op dit moment is de uitkomst van deze dag nog onzeker. Dus dat houdt de spanning er weer in.
0: Ja, ja. En de rest, wat we gaan zien?
1: Wij hebben weer een aantal mensen die er echt op een hele leuke manier verrassen. Dat zit ook weer in deze serie. Maar we hebben vooral conflicten die, ik kan er niet veel over klappen, maar je staat er ook deze serie weer versteld van hoezeer de dingen echt uit de klauwen kunnen lopen.
0: Hey, de reden dat ik je even bel is een andere zoektocht. Niet om mensen bij elkaar te brengen, maar de Bert van Leeuwenprijs 2026. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. Ondertussen zijn we lekker op weg met de mensen die genomineerd worden via eo.nl/Bert. Nog even... Ja. Want komende vrijdag dan sluit de nominatiebus. En de bus zit al redelijk vol, maar je kunt er altijd meer mensen bij gebruiken. Even de Bert van Leeuwenprijs. Hij is vernoemd naar jou omdat jij 40 jaar met je hoofd op de buis bent. En omdat jij, dat vinden wij dan als mensen van de EO, dat je zo'n lekkere verbinder bent. En naar dat soort mensen zijn we op zoek. Mensen die niet met hun hoofd op de buis zijn, maar juist de Bert van Leeuwen's die gewoon anoniem eigenlijk hun werkje doen. Daar zijn we naar op zoek. Wat kun je eigenlijk... Wat krijg je er eigenlijk mee?
1: Nou, degene die ik ga verrassen, die ga ik op een hele leuke manier een enorm, nou niet zozeer een hart onder de riem, als wel gewoon waardering uiten voor iemand die dat vaak al heel lang in stilte voor iemand anders doet. Dit klinkt wat vaag. Ja. En ik hou het vaag omdat het namelijk heel veel kanten uit kan. We krijgen best wel veel aanmeldingen en dat kan zijn voor iemand die zich actief inzet voor een speeltuin. Maar dat kan ook iemand zijn die zich al 20 jaar op een hele bijzondere manier inzet voor een eigen echtgenoot. Dus weet je, het kan heel veel kanten op. Wat mij erg raakt, is dat er juist heel veel mensen iets doen voor een ander. Vaak heel langdurig, bijna onder de radar. En als je ze aanspreekt, dan zeg je, ja, dat is toch normaal, dit doe je toch gewoon. Maar ik heb daar zoveel respect en waardering voor. Dus in degene die we die prijs gaan overhandigen, eigenlijk willen we daarmee al die mensen eren die ze belangeloos in deze maatschappij inzetten voor iemand anders.
0: Ja, ik zit meteen even te denken, in het open huis, iedere dag vraag ik naar sleutelwoorden. En er zitten soms ook van die

0: mensen tussen. Dat ik denk, wat bijzonder, gisteren nog Leendert. Die Buren met Aandacht, of was het maandag? Dat was maandag inderdaad. Buren met Aandacht doet. Dat betekent dat een jongere die 18 plus wordt en uit de jeugdzorg, nou daar is dan geen plek meer, in huis neemt. Dus dan denk ik, nou zulke soort mensen die dat dan gewoon doen. Nou, die kunnen we dus allemaal opgeven. Gaat vandaag heel eenvoudig. Je hoeft alleen maar de naam te appen en daarbij even in het kort een beetje het verhaal. Dan ga ik het doorpassen naar Bert. En die gaat dan, mensen...
1: Die heeft dan een verschrikkelijk moeilijke klus.
0: Zeker.
1: Hoe maak je zo'n keuze? Ach. Dus wij gaan altijd mensen teleurstellen. Maar ik wil toch echt iedereen oproepen. Bij twijfel toch gewoon altijd aanmelden. Ja. Nooit denken van het is niet interessant, het is niet mooi genoeg. Altijd gewoon doen.
0: Ja, dat is het, hè. Nou ja, dus help Bert. Dat is eigenlijk de vraag. Maak het best eigenlijk zo moeilijk mogelijk. Stuur zoveel mogelijk namen in waarvan jij denkt... ja, maar eigenlijk, als ik diep in mijn hart kijk... die heeft zoveel voor mij betekend of die zie ik zoveel doen. App gewoon eventjes die naam via de NPO Luister app. Zet in kort even het verhaal erbij. En dan gaan we zorgen dat je in contact wordt gebracht met Bert. En dan gaan we het allemaal regelen. Bert, jij heel veel succes vanmiddag. Ziet het er goed uit? Of moet ik nog helpen?
1: Als jij bereikbaar blijft voor mij, dan is de kans groot dat je even belt vanmiddag.
0: Oké, heel goed.
2: Dank Bert.
0: Hoi, hoi. Nou, help Bert dus even, stuur die naam door via de NPO Luister app. En wie weet, in september gaan we elkaar wel ontmoeten.

0: De Pech van Levenprijs. Wie maakt het verschil in het leven van anderen?
1: Dit doen we niet voor mij, ik doe het hier voor het wijk. Want het wijk ligt aan mijn hart.
0: Meld hem of haar dan nu aan voor de Bert van Levenprijs. Via eo.nl/Bert. Want goed doen mag gezien worden.

0: Net.
1: Gloeiend erbij, Ray Charles. Een keer deze uitvoering van Busted. En daarvoor ook nog muziek voor je van The Fortunes. Here comes that rainy day feeling again. Soms heb je van die dagen ertussen zitten. 4:07. Zometeen een nieuw plaatje van Martijn Buwal. Een prachtig Nederlandstalig liedje waar we ons allemaal denk ik ergens wel in kunnen herkennen. Maar eerst heb ik iets ontdekt. Bij het WK voetbal wordt er voor wedstrijden altijd afgeteld. Hè? Van 10 naar 0 en dan start de wedstrijd. Vind ik heel leuk, maar ik denk dat ze het hebben afgekeken van deze. Van Dan Hartman. 9.

0: van God.
1: Martijn Buwalda deed mee aan de beste zangers van Nederland. En hij gaat weer op tour na de zomer. Dan gaat hij weer heel veel theaters in ons land zien. En misschien heb je hem gezien, vond je hem fantastisch. En misschien ken je hem helemaal niet en denk je na dit liedje. Nou, misschien moeten we eens gaan kijken. Zometeen Goldie en ook nog Bob Dylan. Maar eerst Dave D, Dosie, Biggie, Mick & Titch. Zabatak, helemaal zelf verzonnen. Maar raad het ook.

0: as a vandal stood to handle.
1: Subterranean, Homesick Blues. En wat is het goed, het moest eruit in 1965. Het was Bob Dylan, daarvan nog Goldie, Making Up Mind. En Making Up Again. Making My Mind, dat is iets heel anders. En daarvan nog Dave D, Dozie, Big and Mick and Titch. En Thijs en Thea waren er heel blij mee. Nou, dat is heel erg mooi. Over blij worden, zometeen lekker blijven luisteren naar Gerja. De Spencer Davis groep zie ik ergens stiekem staan. En ook, oh, Sandra. Maria Magdalena. Nou, dat belooft het. Al muzikaal zit het helemaal snor. Veel plezier zo met Gerja. En wij zijn er morgen weer. 2 uur.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Zometeen aflevering 2036 van Bert op 5 na het NOS Journaal van 4 uur met Ewout de Jong.
5: Goedemiddag. Defensie stuurt onervaren militairen veel te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na twee dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij één ongeluk werd een militair die naast een panzervoertuig lag te slapen door dat voertuig overreden. Defensie breidt fors uit en leidt veel nieuwe militairen op, maar volgens de OVV moet daarbij serieus aandacht zijn voor de veiligheid. De prijzen zijn afgelopen maand minder hard gestegen dan een maand eerder. Dat laten de nieuwste cijfers van statistiekbureau CBS zien. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was. Economieverslaggever Aida Brands.
6: Vorige maand steeg de inflatie juist nog heel hard, omdat de wereldwijde olieprijs gigantisch omhoog ging door de oorlog in Iran. En ook al is de situatie daar nog heel erg fragiel, oliehandelaren hebben er weer vertrouwen in. En de olieprijs is ook weer gedaald naar de prijs van voor de oorlog. En dat zie je nu dus ook terug in de prijzen die niet meer zo hard stijgen.
5: De straat van Hormuz was maanden zo goed als geblokkeerd, waardoor honderden olietankers vastzaten en de prijs dus omhoog schoot. Inmiddels varen er weer wat meer schepen door de zeestraat. In het Amsterdamse Oosterpark is het slavernijverleden herdacht. Er waren speeches van onder andere burgemeester Halsema en premier Jetten.
7: Hoe meer aandacht er is voor deze schandvlek in onze geschiedenis, en hoe meer mensen zich betrokken voelen, hoe groter de kans dat we erin slagen het verhaal achter de komma op een goede manier in te vullen. Met als kern, iedereen hoort erbij.
5: Ook op veel andere plekken zijn Kitty Kotti-herdenkingen en vieringen. Het is vandaag 163 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in Nederland. In een Zwitsers bergdorp zijn vier priesters tot bisschop gewijd, tegen de wil van de paus in. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die hervormingen in de kerk afwijst. Het Vaticaan heeft de betrokken priesters gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. Paus Leo had opgeroepen om de ceremonie af te blazen. Eerder waren ook al priesters uit de broederschap geëxcommuniceerd, maar de vorige paus, Franciscus, draaide dat besluit terug in een poging om nader tot elkaar te komen. Het weer, zon en wolkenvelden. In het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden.
4: Dankjewel Ewout de Jonge. Heel graag tot over een half uurtje.
5: Oké, tot straks.
3: Bert op 5, Gerrie Wolk.

Het was de eerste single van het eerste album van de Duitse zangeres Sandra. En het was ook het eerste nummer van vanmiddag in Bert op 5. Ik zeg welkom. Dit is Bert op 5! Het is vandaag 1 juli en dat is een datum waarop er veel verandert. Zo ook het stroomnet in Utrecht, waar niks meer op kan worden aangesloten. De vraag is nu, is een NL-alert een mogelijke oplossing? Zometeen speel ik natuurlijk weer de slimste mens. En er zijn nog 2 NPO Radio 5 presentatoren over met een prangende vraag voor jou. Wordt het Jacques Kleuters of wordt het Antje Montero? En het Emma Kinderziekenhuis heeft een muziekstudio voor zieke patiënten. Ik vind het een geweldig idee. Ik ben er heel benieuwd naar en ik spreek er zometeen over met een kinderarts.

Steve Winwood, hij is de zanger, toetsenist op alle drie de hitsuccessen van de Spencer Davis Group die je hier hoorde. Ja, en in 1967 dan verlaat Steve de band en dan moeten ze op zoek naar een nieuwe toetsenist. En dan doet er een jonge pianist auditie, maar helaas, hij wordt afgewezen. Zijn naam? Elton John. Ja, na Oranje is uitgeschakeld wijzelen we allemaal weer eens naar dezelfde verdachte. De bondscoach, de penaltynemers, de scheidsrechter. Maar misschien moeten we eens in de spiegel gaan kijken. Misschien hebben wij Oranje gewoon niet goed genoeg gemotiveerd en aangemoedigd. Nee, dan die Amerikanen, die pakken dat net even wat anders aan. Ruimteorganisatie NASA die heeft namelijk beloofd een voetbal naar de maan te sturen als Amerika wereldkampioen wordt. Nou, als je dat niet beter laat voetballen, dan weet ik het ook niet meer. En eigenlijk moeten we dat gewoon in Nederland ook gaan invoeren. Als Mathieu van der Poel de Tour de France wint, dan sturen wij een fiets naar de maan. Rijdt Nederland weer eens een wereldrecord op de schaatsbaan? Oké, dan sturen we een paar hoge noren naar Mars. Ik weet alleen niet of het slim is om een Olympisch dressuurpaard de ruimte in te sturen. Ik hoor het André Verduin nu al zingen. Er staat een paard op de maan. Nee, laten we dat nou maar liever niet doen.

0: is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: geweldig nieuwe single van Lois Lane. Ze bestaan 40 jaar dit jaar en ze hebben een clubtour, een theatertour en heerlijke nieuwe muziek. En ik vind het een geweldig nummer. It Takes a Million.
1: Bert op 5 met het nieuws van vandaag.
0: Vandaag 1 juli ja, gelden de nieuwe regels, prijzen, belastingen en allerlei andere dingen die ingaan. Zoals komende jaarwisseling gaat het landelijke vuurwerkverbod eindelijk van kracht. En op de Wadden komen vanaf vandaag afhaalpunten voor kranten. En ook dit, een NL-alert. Dat kennen we van brand, van gevaarlijke stoffen of van extreem weer. Maar in Utrecht wordt nu gekeken of zo'n NL-alert ook kan worden ingezet bij een overvol stroomnet. De provincie Utrecht onderzoekt het omdat het stroomnet op piekmomenten steeds voller raakt. En vanaf vandaag krijgen nieuwe gebouwen niet automatisch meer een nieuwe elektriciteitsaansluiting. Nou, Kenny Meesters is crisisexpert aan de Tilburg University. Goedemiddag, Kenny.
2: Goedemiddag.
0: Dag. Zeg, zo'n NL-alert-achtige melding bij een overvol stroomnet. Is dat een goed idee, denk je?
2: Ja, op zich het idee om mensen te waarschuwen, dat kan natuurlijk heel zinvol zijn. Maar de vraag is of NL Alert zelf daar wel het goede instrument voor is. Hè? Dus niet de vraag of we mensen moeten waarschuwen, maar vooral via welk kanaal. En bij NL Alert denken we natuurlijk aan acuut levensgevaar met direct handelen. Breng jezelf in veiligheid, sluit ramen en deuren.
0: Ja.
2: En die vraag van stroom over stroomgebruik, en dan de voorbeelden die nu genoemd worden zijn vaak, ja, zet je droger uit en zo. Ja, dat is meer een verzoek om hulp. Het is een heel andere soort boodschap. En dat is wel het risico dat het dan gaat verwateren.
0: Ja.
2: Wanneer je die specifiek NL-alert zou gebruiken. Maar er zijn vast andere systemen en manieren voor om mensen te waarschuwen. Maar NL-alert zelf, ja, daar moeten we wel zuinig mee zijn. Want hoe vaker we dat inzetten, ja, hoe meer natuurlijk het verwatert.
0: Ja,
2: dat we daarop reageren.
0: Dan gaan we denken, oh, weer een melding, weer een code geel, weer een waarschuwing. Ja. Dan is de kans natuurlijk groot dat we het minder serieus gaan nemen.
2: Ja, dat is een risico, hè? Want ja, we hebben de afgelopen week de verschillende kleurcodes vlogen om de oren.
0: Ja.
2: En dat, het is natuurlijk terecht. En het is vooral een signaal dat we afgeven van let op, wees alert. Maar ja, toch maakt iedereen weer zelf de afweging. Wat betekent dat code rood voor mij?
0: Mm-hmm.
2: Ik sprak met een van de redacteuren eerder. Ja, code rood voor jonge iemand die fit is, is iets heel anders dan voor oudere mensen die er last van hebben.
0: Ja.
2: Dus en dat is ook het risico met waarschuwingen. Ze slijten vooral als er steeds tijdelijk loos alarm is, of als je echt zelf niks aan kan doen, of het niet van jou op toepassing is.
0: Ah, okay.
2: Dus de dreiging is niet alleen maar de frequentie, maar vooral de relevantie daarvan en het handelsperspectief. Dus
0: ja,
2: je droger uit is op zich goed. Het is duidelijk, het is handelbaar, maar zonder terugkoppeling of dat nou heeft geholpen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan zullen mensen bij de volgende keer denken, ja, was dat nou nodig? Moet ik dat? Ja, dus, zoals we ook met Code Geel, hè? Dan
0: ja.
2: Van ja, oh ja, maar ja, goh, ik wil toch wel eigenlijk de deur uit. Nou ja, het kan wel. Hè? Dus als je dat te vaak waarschuwt, dan kun je het heel concreet maken. Maar als mensen dan niet horen wat het gevolg is geweest, ja, de lichten bleven aan. Ja. Was dat omdat ik mijn droger heb uitgezet?
0: Ja,
2: dus die boodschap is belangrijk, die terugkoppeling ook.
0: Precies, en met zo'n code geel met het weer, ja, daar gaat het ook vaak soms ook over leven en dood. He, als je wel erop uitgaat en het pakt verkeerd uit. Maar met een stroomnet, ja, als het met droger het niet doet, ja, is jammer. En dat is lastig voor de was die erin zit. Maar dat is niet echt levensbedreigend.
2: Dus nee, ja,
0: dan denk je eerder aan een ander soort alert dan een alert.
2: Ik denk dat er twee vormen zijn. Hè. We hebben natuurlijk het mensen informeren en gedragsverandering. Wees zuinig, op bepaalde piekmomenten moeten we proberen wat minder te doen. Draag je steentje bij. Maar dat is een structureel iets. En dan kunnen apps en zelfs geautomatiseerde systemen, hè, je hebt tegenwoordig smart homes die daarop kunnen reageren.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat zijn meer structurele veranderingen. En daar heb je andere kanalen voor om dat voor elkaar te gebruiken. NL Alert en dat soort acute waarschuwingen zouden moeten gebruiken. Luister, binnen nu een half uur gaat de stroom uit.
0: Ja, precies. Ja,
2: bereid je voor.
0: Ja.
2: En dan hebben we het niet alleen maar over je drogen, maar ook denk aan scholen, denk aan
0: ziekenhuizen?
2: Vitale infrastructuur, ziekenhuizen, al hebben die zelf. Ja, ziekenhuizen hebben wel vaak eigen voorzieningen.
0: Ja.
2: Maar verpleeghuizen, andere, de supermarkten en zo aan. Dus
0: ja,
2: een NL-alert is echt, als we het echt over het NL-alert echt hebben, de app en de systemen die we kennen, dat is voor dat soort noodsituaties.
0: Ja.
2: Maar we kunnen vast iets anders ontwikkelen
0: om mensen
2: te informeren.
0: Precies, want in andere landen moet er vast al iets bestaan voor dit. En dan kunnen we daar ook wat van leren.
2: Zeker. En ook in Nederland, hè, het KNMI, we hebben code rood gehad, maar we hebben geen NL-alert gehad voor code rood. Dus je kunt zeker wel mensen bereiken via verschillende kanalen. In andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, hebben ze een stoplichtensysteem met concrete acties, los van het noodalarm. Om mensen te informeren. Je kunt ook bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk worden mensen beloond. Dat hebben we al een beetje met dynamische contracten, dat het goedkoper wordt. Dus, maar dat zijn systemen die zijn los van noodmeldingen. Dus misschien hebben we te snel de associatie gemaakt met NL Alert.
3: Ja.
2: Maar het idee van mensen waarschuwen en let op, we bereiken nu wel een kritisch punt waarop iedereen zijn steentje zou moeten bijdragen. Dat is prima.
3: Okay.
2: En dat kan zeker met apps en ook met geautomatiseerde systemen. Dus,
0: ja. Als ik jou goed begrijp, dan hoor ik, als er echt acuut gevaar is voor een gebied, dan kan zo'n melding nuttig zijn, maar gebruik het niet als een algemene campagneknop. Want dan verliest het al heel snel zijn kracht.
2: Precies. Ja? Want dan zou je ook de vraag van waar stopt het dan? Hè? Want er zijn natuurlijk ook waterschappen die willen zuinig met drinkwater.
0: Ja, precies. Waar houdt het dan op?
2: Dus het gaat vooral om, gebruik het spaarzaam.
0: Ja.
2: Vooral als het echt een acute situatie is, NL Alert. Maar je kunt zeker andere vormen vinden, zolang je concrete acties meegeeft. En mensen laat zien dat wat ze doen, dat het ook echt heeft geholpen. Want anders als je code geel blijft, mensen worden daar minder gevoelig voor.
0: Precies.
2: Als ze niet zien wat het bijdraagt.
0: Ja. Dankjewel, Kenny Meesters. Het is toch weer een stuk duidelijk geworden. Crisisexpert over NL Alert tijdens een overvol stroomnet. Nog een hele fijne dag verder. Dag hoor.
2: Ik ook. Dank u.

0: Zodra Casey en de Sunshine opstaat, dan wordt het hier feest in de studio. Maar ik denk misschien ook wel bij jou in de huiskamer. En hij denkt altijd na over de dingen die hij zelf graag doet. En dat is dansen, verliefd zijn, plezier maken. En daar schrijft hij dan ook zijn liedjes over. Hij zegt altijd niet te veel diepgang. Dat mogen mensen als Bob Dylan doen. Ik wil gewoon lekkere catchy songs maken.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, gistermiddag ging Edith razendsnel naar 4 antwoorden op bij de slimste mens. En dus naar een Bert op 5-je. En wil jij nou vandaag ook meedoen en kans maken op zo'n Bert op 5-je? Doe dan mee en beantwoord deze vraag. Welk land heeft de meeste inwoners ter wereld? Dus welk land heeft de meeste inwoners ter wereld? En dat antwoord mag je appen naar de NPO Luister-app of je mag even bellen 0800 30555. En wie weet heb ik jou zo aan de lijn.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ewout, geloof jij een beetje in de magie of niet? In magic?
1: Ach, het magisch knopje.
0: Ja,
1: het
0: magisch knopje, ja.
1: Nou, in zekere zin. Ja, het ligt eraan wat je onder magie verstaat, hè?
0: Ja, dat is een goeie. Nou, daar ga ik dan weer even over nadenken. Kom ik zo op terug. Dan gaan we eerst even...
1: Magie, daar geloof ik wel een beetje in. Een beetje in.
0: Een beetje, oké. Een beetje, daar doe ik het voor. Maar eerst het nieuws van 4:30.
1: Ja, oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis discussie ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. De brandweer zegt dat tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 5 mensen om het leven. Er is een onbekend aantal gewonden en de brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanmorgen rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Het wordt voor toeristen duurder om naar Japan te gaan, want de kosten voor een visum zijn flink verhoogd. Het land vervijfvoudigt de prijzen. Nederlanders gaan het op een andere manier merken, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Landen met een visumvrije regeling, zoals Nederland, die zullen het terugzien in de vertrekbelasting, dus de toeristenbelasting. Zal je merken dat je ticket tussen de 15 en 20 euro duurder zal worden.

0: worden per persoon.
1: Vorig jaar reisden ruim 133.000 Nederlanders naar Japan. En de vermiste shorttracker Sven Roes heeft een vliegtuig naar het buitenland genomen. Dat bevestigt de politie aan schaatsbond KNSB. Zijn familie laat weten dat hij een teken van leven heeft gegeven en wil er verder niets over kwijt. Het weer vanavond en vannacht overal opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en buien. Later opklaringen en droog. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Ik ben wel benieuwd waar Sven dan zit. Misschien ook wel in Japan.
1: We weten het niet. Nee. En niemand zegt er wat over. Nee, ja, okay. Ja, privacy en zo, denk ik.
2: Mag die ook hebben, toch?
1: Ja.
2: Dankjewel en tot over een half uurtje.
1: Oké.
3: Tot 6 uur, Bert op 5.
4: Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Mijn houten hart van de Puma's. Een tijdje in het buitenland gewoond, dan hadden we één cd in de auto met Nederlandstalige liedjes. En daar stond deze ook op. Dus altijd als dit voorbij komt, ja, die hebben we toen echt grijs gedraaid.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Twee weken geleden kreeg ik een appje van collega Stefan Stassen. Hij had een nieuw nummer en dat moest ik even horen, zei hij. Hij dacht dat ik het wel een mooi nummer zou vinden. Het gaat om het liedje The Pouring Rain van Shepherd's Oak. En Shepherd's Oak is eigenlijk Han van Eyck, wie kent hem niet? Hij zong met de grote der aarde. Maar weet je wat, ik laat het Stefan gewoon even zelf vertellen.
2: Hallo Gerja, met Stefan. Ik heb vorige week een single gehoord van Shepherd's Oak. En de titel van de single is The Pouring Rain. En ik was er even ingedoken. En Shepherd's Oak, dat is een folk en country project van Han van Eyck. Ja, en Han van Eyck, toen dacht ik, ja, Han van Eyck, die kennen we al tientallen jaren. Die stond ooit bekend als de beste achtergrondzanger van Nederland en verder buiten. Zong met Lionel Richie, Billy Preston, Rutger Kot, Carmen Sars, El Duro en ga zo maar door. Had natuurlijk een grote hit met het nummer Leef. Dat was de titelsong van Big Brother. De allereerste Big Brother. Ja, en Han van Eyck heeft zo'n, behalve dat het een hele charismatische man is, heeft hij ook een prachtige stem. Had een prachtige stem, heeft hij nog steeds. Ik heb hem ook een keer ontmoet. De allereerste keer dat ik hem heb ontmoet, dat was tijdens een kerstproject van de KRO. TV-project, een soort Passion. Hij zong toen volgens mij met Birgit Lewis. En ik mocht van dat evenement verslag doen voor de radio. En tijdens een van de pauzes raakten wij in gesprek. En dat ging razendsnel de diepte in. Het ging over muziek, over de zin van het leven. Ik had toevallig die dag enorm veel hoofdpijn. Dus ik heb zo'n hoofdpijn de hele tijd. Dat zei ik tussendoor. En toen zei hij, ja, dat zag ik al. En toen heeft hij mijn nek gemasseerd. En dus Han van Eyck, die ik zo bewonderde, masseerde mijn nek ergens in Maastricht. En het was gewoon een wonderlijke ontmoeting, hoofdpijn weg. En toen ik erachter kwam dat Shepherd's ook een project van Han van Eyck was, ja, toen werd dat nummer nog mooier. En ook is natuurlijk ook Eyck. Ook Eyck, Han van Eyck. Ja, ik vind het een prachtig nummer. Het is zeg maar een troostrijke roadsong over de weg kwijt zijn en thuiskomen. Shepherd's ook met het prachtige nummer The Pouring Rain.

0: Commodores met een nummer. Ja, het verwijst naar een sterk gebouwde vrouw, een brick house. Een vrouw die staat als een huis, dat wilde hij ermee zeggen.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: En ik ga het vanmiddag, als het goed is, spelen met Dirk. Goedemiddag, Dirk.
3: Ja, goedemiddag.
0: En ik zeg natuurlijk nog als het goed is, want je moet natuurlijk even nog de entreevraag beantwoorden. Ja. Vertel eens, welk land heeft volgens jou de meeste inwoners ter wereld?
3: Nou ja, dat is duidelijk. Dat is India met 1,4 miljard. En China was toen met 1,2 miljard. Dus India heeft iets meer nog.
0: Nou.
3: Dus India.
0: India is helemaal goed. Yes, inderdaad. Het is India op nummer 1 met 1,48 miljard. Nou, dat is ongelooflijk veel. En inderdaad, voorheen was het China. Die hebben er nu 1,41. En weet je wie er op nummer 3 staat? Dat is, maakt verder niet uit voor het spel, maar gewoon even voor de leuk.
3: Nou, ik denk dat ik ongeveer dan moet zoeken in Pakistan, die richting, denk ik.
0: Nou, het is de Verenigde Staten. En die hebben er maar 349.000, moet je nagaan. China zit op 1,41 miljard. En 349 miljoen, sorry. Ik zei duizend, het is miljoen.
3: De Verenigde Staten hebben geen 300.000, maar zou het miljoen zijn.
0: Ja, precies. Miljoen, dat heb je helemaal goed.
3: Ja,
0: het is inderdaad miljoen. Ja. Maar goed, jij gaat door voor het spel. Ik ga het met jou spelen. Weet je hoe het werkt?
3: Ja, ik weet, ik luister regelmatig een beetje zenden naar Radio 5. En ik vind best... Ik ben benieuwd.
0: Nou, ik
3: gaat
0: ook.
3: Gaat fout.
0: Zeker. Ik heb twee vraagnemers nog voor je klaar. Ja. Ik heb Jacques Kleuters, die wil jou een vraag stellen. Of Antje Montero. Welke vraag zou jij willen horen?
3: Ik wil Antje Montero maar.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan komt hier de vraag van Antje.
3: Ja.
4: Jullie weten vast dat mijn dochter Romy Montero ook zangeres is. Zo moeder, zo dochter dus. Ze deed mee aan The Voice en speelde kort daarna de hoofdrol in de musical The Bodyguard.
3: Ja.
4: Maar wat weet jij van de film The Bodyguard?
3: Ja.
0: Ja, Dirk, wat weet jij van de film The Bodyguard? Je tijd gaat nu in.
3: Ja, ja. Nou, The Bodyguard, dat is natuurlijk een film die is Dolly Parton. Die was van Dolly Parton. En de zangeres, die heeft het nummer ook gezongen. Oorspronkelijk was van Dolly Parton. En even kijken, hoe heet ze ook weer? De donkere zus, zij is helaas overleden.
0: Ja, weet je ook weer.
3: Ja, die naam ben ik even
0: vergeten. Ik zie het op het puntje van je tong liggen.
3: Ja, dat is... Nou, jeetje mine. Ja,
0: weet je hoe het nummer heet, toevallig, wat ze zingt? De tijd is om. De tijd is om. Nou, jij bedoelde Whitney Houston.
3: Whitney Houston,
0: ja, Whitney Houston. Die had die zochten.
3: Je weet het altijd, behalve als je op de telefoon met iemand de vraag beantwoordt.
0: Precies,
3: dat is een kenverschijnsel.
0: Dan staat hij druk erop, hè. Je had ook kunnen zeggen, het is een romantische, of een thriller, want dat is het, hè.
3: Ja.
0: Of de tegenspeler van Whitney Houston, dat was Kevin Costner, weet je wel, die knappe acteur. Die speelde ook mee. En dat nummer wat ze zong, dat heette I Will Love You. En dat klonk zo, weet je nog?

0: zangeres, hè?
1: Wow.
2: Ja, weet je, dat is mijn nadeel. Ik weet weinig van films.
1: Ja, hè, wat jammer
2: weet
1: nou.
2: Weet niet.
1: Nou ja, had de andere... Nee, dat geeft helemaal niks. Ik vond het sowieso leuk dat je meedeed.
2: Uiteraard, ik ook.
1: Maar heel veel punten zijn er niet, Lennart, of wel?
2: Nee, dat had ik al verwacht.
3: Helaas.
2: Dat had ik al verwacht.
1: Ik had ze
2: hier...
1: Nee, ik had ze hier...
3: geen seconde over.
1: Nee, precies. Ik had ze hier van harte gegund, maar het is niet anders.
2: Ja, ik heb al menig prijs gewonnen bij Radio 5 met andere vragen.
1: Nou, kijk.
2: Dus dan moet ik een beetje tevreden zijn, vind ik.
1: Nou, dat is een hele mooie instelling, Dirk.
2: Ja.
1: Ik vond het sowieso leuker dat ik jou aan de telefoon had.
2: Wederzijds.
1: Nou, ik wens jou nog een hele fijne dag verder, hè.
2: Dankjewel.
1: Oké, dag Dirk.
2: Oh.
4: De slimste mens.
5: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Zometeen gaan we herinneringen ophalen met Earth and Fire, maar dat doen we na het nieuws van 5 uur met Ewout de Jong.
9: Goedemiddag. Premier Jette wil dat voortaan op 1 juli op gebouwen van overheidsinstanties de vlag wordt gehezen ter ere van Kitty Kotti. Dat is de dag waarop de afschaffing van de slavernij in 1863 wordt gevierd. Hij deed de oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Die werd bijgewoond door vele honderden mensen. De herdenking werd afgesloten met een kranslegging. In Amsterdam en Rotterdam zijn er festivals en ook op andere plaatsen zijn er feesten en optredens ter gelegenheid van Kitty Kotti. Onervaren militairen moeten te snel meedoen met gevaarlijke militaire oefeningen. Dat is de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Defensie wil snel uitbreiden en dat brengt risico's met zich mee.
10: Als je gewoon heel veel jonge mensen opleidt, dan kun je die niet te snel blootstellen aan onveilige situaties. Dat moet je opbouwen. En die ambitie om snel een paraat leger te hebben, ja, die maakt dat we daar soms te snel in gaan.
9: Militairen hebben nu na een opleiding van 10 weken een vuurdoop waarbij ze met slaapgebrek en onder tijdsdruk complexe opdrachten moeten uitvoeren. Oud-OMT-voorzitter Jaap van Dissel neemt de schuld op zich voor de onrust over groepsimmuniteit. Aan het begin van de coronacrisis ontstond er discussie toen premier Rutte zei dat Nederland gecontroleerd groepsimmuniteit kon opbouwen. Van Dissel steekt de hand in eigen boezem.
11: Dat hele gedoe over kuddeimmuniteit is gewoon mijn schuld.
12: Wat bedoelt u?
11: Ik heb dat in het begin gesuggereerd. Het is ook prominent in de toespraak van de premier gekomen. In de speech klinkt het, en zo is het ook wel eens door de media opgepikt, alsof het dan maar moest rondgaan. Want dan kregen we allemaal kuddeimmuniteit. Ik denk echt dat dat te simpel was.
9: En door zware onweersbuien zijn in het Drentse Veenhuizen straten overstroomd. De riolering kon het niet meer aan. Volgens RTV Drenthe kunnen inwoners van een aantal straten in Veenhuizen beter hun kaplaarzen aandoen, want het water staat tot ver boven de enkels. Voor zover bekend is er nog geen schade. Het weer vanavond en vannacht, overal opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en buien, later opklaringen en drogen. Dan wordt het 20 tot 25 graden.
8: Dankjewel, Ewout de Jong. Wat een heerlijke temperaturen. Stuk
9: ja,
8: beter.
9: Best aardig, hè?
8: Ja, dat doe je goed.
9: Buitje erbij.
8: Ja, dat doe je goed. Dankjewel.
9: Oké.
7: Bert op 5. Gerrie,

0: Gerja met oortjes in, fietsend naar huis. En ik denk dat je voordat je het weet, ben je thuis, Martien. Maar fijn om te horen.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Topcrimineel Willem Holleder die is dit jaar al 2 keer geopereerd vanwege ernstige hartproblemen. En mede daardoor wil hij weg uit de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. Ondanks miljoenen kijkers is de razend populaire camera van de Utrechtse visdeurbel uitgezet.
2: Dankzij alle donaties kan er binnenkort begonnen worden aan de bouw van de Ziggo Dome XS. Een magische plek waar muziek wordt gemaakt, waar artiesten zijn. En de kinderen dus niet uit huis hoeven, maar gewoon hier kunnen genieten van die muziek.
0: Ja, hoe geweldig is dat? In het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam is een professionele muziekstudio geopend voor kinderen. In de Ziggo Dome XS kunnen ze bij optredens zijn, maar ook zelf zingen, dansen en spelen. Annemarie van Bellegem is kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis. Goedemiddag, Annemarie.
3: Goedemiddag.
0: Wat een mooi initiatief. Een muziekstudio in een ziekenhuis. Zeg even, wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
3: Nou, eigenlijk, je zegt het al, het is een muziekstudio. Het is een plek gebouwd op een afdeling van het Emma Kinderziekenhuis. Mm-hmm. Dus echt midden in het ziekenhuis. Waar je muziek kan maken. Dus het is echt een studio en je kan er samen met lotgenoten luisteren naar muziek. Muziek maken, dus zelf DJ'en. Even je terugtrekken. Je kan je voorstellen dat het echt een waanzinnige plek is die voor heel veel ontspanning, plezier en afleiding kan zorgen.
0: Want hoe belangrijk is muziek voor zieke kinderen?
3: Ja, kinderen met een chronische aandoening, dus met een chronische ziekte, die hebben vaak ook echt een verhoogde kans op mentale problemen. We weten dat, hè? Dus onder andere angst en somberte. En het is dus ontzettend belangrijk dat het mentale welzijn ook aandacht krijgt. Mm-hmm. En dat is ook iets waar wij in het Emma heel erg voorstander van zijn. En muziek kan helpen om spanning, angst, stress allemaal te verminderen. En het geeft het kind gewoon weer de ruimte om even kind te zijn.
0: Ja. Maar dat idee dat bestaat natuurlijk al een tijdje. Hoe is dan het idee ontstaan om dan een muziekstudio te maken in je ziekenhuis?
3: Ja, we hebben hier in het Emma Kinderziekenhuis ambassadeurs. Onder andere Roxy Dekker, Flemming en Calvijn. En die maken al lang muziek met de kinderen hier bij ons in het Emma Kinderziekenhuis. Mm-hmm. En we zagen iedere keer weer hoeveel ontspanning en plezier dat gaf. En vanuit die ervaring en ook dus met de ambitie van het Ziggo Dome zijn we samen met Stichting Steun Emma dit gaan realiseren. En natuurlijk met een heleboel donaties, maar het is natuurlijk waanzinnig dat dit nu ook echt er gaat komen.
0: Ja, ik zie straks een album verschijnen van kinderen die dan op dat moment iets heel moois hebben gemaakt in die muziekstudio.
3: Ja,
0: wij
3: dat
0: gaan
3: lijkt
0: hem draaien.
3: Een hele goeie.
0: Als hij er komt, gaan wij er absoluut wat van draaien. Dat beloof ik bij deze. Want vanmiddag was er al een openingsconcert, toch, of niet?
3: Ja, het was echt geweldig. De ambassadeurs die hebben opgetreden, zodat we al een voorproefje hebben gehad van wat er straks ook echt onderdeel wordt van de dagelijkse zorg. En het is gewoon genieten. Ja. Ook om te zien wat voor effect muziek heeft, dat kan je soms met woorden niet beschrijven.
0: Nee, het is echt dat ze even, wat je net zei, ze kunnen even kind zijn, even vergeten dat ze ziek zijn en genieten van optredens. Want blijven er ook straks optredens komen van artiesten?
3: Ja, zeker. En ik hoop ook dat de kinderen heel duidelijk blijven aangeven wie ze willen zien. Mm-hmm. En die voor hen belangrijk zijn. Want daarin staat het kind natuurlijk centraal.
0: Ja.
3: En dat we dus ook kunnen realiseren dat de mensen die zij willen zien, dat die daar ook in ieder geval optreden.
0: Ja, je zei het is een studio, dus er zitten ook DJ's, hè, die noem je al even.
3: Ja.
0: Nou, misschien dat wij een van ons, ik of de collega's, het leuk vinden om een keer langs te komen om een DJ-lesje te doen met de kinderen.
3: Ja. Jullie zijn helemaal welkom.
0: Nou, bij deze gaan we op de een of andere manier is dat vast mogelijk te maken.
3: Ja, hele goeie.
0: Dankjewel, kinderarts Annemarie van Bellegem over die muziekstudio. Ik vind het een prachtig initiatief in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. En we gaan elkaar vast nog een keer spreken. Misschien dat deze artiesten wel op je lijstje staan. Queen, hier zijn ze. Dankjewel.
3: Dankjewel, hè.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

Weet je nog, The Brotherhood of Man? Ik was 10 jaar en zat met natte haartjes op de bank in 1976. Want dit was de inzending voor Engeland op het Songfestival van 1976. En die was in Den Haag. Ja, want Teach-In won het jaar daarvoor met Dingedong. Ik kan het me allemaal nog herinneren. Toen werd er nog massaal gekeken naar dat Songfestival. En toen waren het ook nog mooie liedjes. Ik ga door met The Wait en The Band, over mooie liedjes gesproken. Poh, veel lekkerder dan dit komen ze niet.

0: Afgelopen maand juni waren ze de hele maand de schijf van NPO Radio 5 samen met Faela. Ik heb het over Raccoon. En dit was een oudje. Wat zal het zijn geweest? Mag Len het even voor me opzoeken? Gaan wij naar het nieuws van, wat is het, 5:30?
1: Ja. De Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit helemaal vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Eén aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. En dat mag niet daar. Buiten staan 20 tractoren als symbool voor het boerenverzet. In het debat trok BBB-kamerlid Van der Plas fel van leer tegen de plannen die volgens haar een halvering inhouden van de boerenstand. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. En naast 6 jaar cel eist het OM ook tbs met dwangverpleging. De grote brand in een flat in Antwerpen is onder controle. De brand is geblust en de zoekacties zijn afgerond, zegt de brandweer. Er zijn zeker 5 doden en een nog onbekend aantal gewonden. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. In het Vlaamse parlement is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers en nabestaanden. En de medeoprichter en leadzanger van de Village People is overleden, Victor Willis. De besnorde zanger droeg vaak een politie- of marineuniform en werkte mee aan de grootste hits. En daarom vertel ik het nog een keer.

0: dan komt toch iedereen in beweging hier in de studio, hè? Ja. Oké, Victor Willis was de zanger. Hij was ernstig ziek en was 74 jaar. Het weer nog dan. Vanavond en vannacht overal opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en buien. Later opklaringen en droog. Dan wordt het 20 tot 25 graden.
1: Grappig, hè, hoe je dan toch al die bewegingen zo onthoudt.
0: Ik zie het, ja. Ik zie jullie allemaal dezelfde bewegingen ongeveer doen.
1: Ja, blijven lekkere nummers.
2: Dit is Tot 6 uur, Bert op 5. Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Een mooi nummer van The King, Elvis Presley. En Good Luck Charm. Dan gaan we naar...
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, want sommige liedjes die voelen als een rustig gesprek met een goede vriend. Geen grote woorden, geen spektakelstuk, maar een stem die je even laat stilstaan. En dat is precies de kracht van Luca Bloom, de Ierse singer-songwriter. Hij schrijft, vind ik, hele mooie muziek die recht uit zijn hart komt. Ik heb een paar jaar geleden een optreden van hem bijgewoond en het was echt twee uur lang genieten. En het is één man met een stuk of drie gitaren, een kleedje op een podium en een stoeltje erbij en een avond vol prachtige verhalen. Het nummer Don't Be Afraid of the Light That Shines Within You, dat is zo'n liedje dat je eraan herinnert dat ieder mens iets unieks in zich draagt. Het nodigt uit om niet bang te zijn voor wie je bent, om je eigen talenten en je eigen kwetsbaarheid te omarmen en je licht niet te verbergen. Het klinkt misschien heel eenvoudig, hè, maar probeer het maar eens. Die woorden en die boodschap die doen me dan weer denken aan die prachtige woorden van de schrijfster Marianne Williamson. Zij zegt, onze diepste angst is niet dat we niet goed genoeg zijn, nee. Onze diepste angst is dat er een onmetelijke kracht in ons schuilt. Niet onze duisternis, maar juist ons licht maakt ons het meeste bang. Luca Bloom roept op om vooral niet bang te zijn. Laat je licht maar schijnen, zegt hij. Daar waar je woont, daar waar je werkt, daar waar je leeft, daar waar je lacht, daar waar je huilt en daar waar je liefde hebt. Don't be afraid of the light that shines within you.

0: hij is lekker bezig, hoor, die Bruno Mars. Heerlijk, die muziek van hem. Ik krijg er een beetje een Santana-gevoel ook bij je. Dus ja, goed. Boah.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, in De Slimste Mens ging het net over de film The Bodyguard. En ik liet je een stukje horen uit I Will Always Love You. En Guido die appte ons iets interessants over dat nummer. Namelijk dat Rachel, gespeeld door Whitney Houston, aan het einde van de film What Becomes of aan het einde van de film What Becomes of the Broken Hearted van Jimmy Ruffin zou zingen. Ja, dat zou ze doen. Want vlak voordat ze het zou gaan opnemen, gebruikte Paul Young in één keer dat nummer voor een andere film. Ja, dat kon zij natuurlijk niet meer gebruiken. Dus toen werd heel snel besloten dat het nummer I Will Always Love You zou worden. Omdat Kevin Costner vond dat Houston's stem daar wel heel goed bij zou passen. En uiteindelijk werd het de best verkochte cover ooit. Want het origineel is natuurlijk van Dolly Parton. Wat zal die blij zijn geweest dat ze voor dit nummer hebben gekozen.
2: De laatste ronde.
0: Ja, en we draaiden net Brotherhood of Men met Save Your Kisses for Me. En dat was de inzending voor Engeland op het Songfestival van 1976. Maar vandaag is het nieuws binnengekomen dat er een nieuw land is toegelaten in het Eurovisie Songfestival. Namelijk Canada. Nou ja, het land doet in 2027 voor het eerst mee. En dat meldt de European Broadcasting Union dat het Songfestival organiseert. Nou, daar moet ik gewoon even meer van weten. Nou, Tom Mikkers is schrijver van het boek Halleluja Eurovision. En dat heeft hij samen met onze eigen Helco Span geschreven. Goedemiddag, Tom.
3: Goedemiddag.
0: Dag, hè. Is dit nou goed nieuws of niet? Wat vind jij?
3: Ja, ik vind het enig nieuws.
0: Want, leg uit.
3: Nou ja, kijk, Canada is lid geworden van de EBU. Dat is dus de grote omroepenkoepel waar ook landen buiten Europa lid van zijn. Daarom kan bijvoorbeeld Israël meedoen.
0: Ja.
3: En Canada is volwaardig lid geworden deze week van die EBU. En kan dus meedoen met dat Songfestival. En ze zeggen meteen, dan doen we mee.
0: Oké. Okay,
3: en ik vind dat superleuk.
0: En wat verwacht je van Canada?
3: Nou ja, ze hebben een kleine traditie op het Songfestival. Want al 3 keer eerder heeft een Canadese zangeres meegedaan. In 2001 en in 2023 voor Frankrijk. Maar de meest bekende is Céline Dion voor Zwitserland. Die in 1988 met Ne part de pas sans moi natuurlijk het Songfestival won in Dublin destijds.
0: Ja, uiteraard.
3: Dat vind ik eigenlijk heel bijzonder.
0: En waar gaan ze nu mee komen, denk je?
3: Ik heb geen idee, maar het grappige is, ik werd gebeld door jullie en ik heb een eigen YouTube-kanaal met een soort AI-songfestival. En ik dacht vandaag, ik moet nu een lied maken over een Canadees lied dat mee zou kunnen doen met het Songfestival. Dus ik heb vanmiddag het zusje van Céline Dion, Eline Dionne, geprompt. Ik heb een foto ook naar de redacteur gestuurd en een lied al gemaakt. En ik ga aan de slag met die video en ik hoop dat die er morgen op staat. If You Listen heet het. Dus ik ben er zelf mee. Met mij gaat dit nieuws helemaal aan de haal. Hey, en als een soort paard en galop er vandoor gegaan.
0: En ben je er zelf een beetje enthousiast over? Kan het jouw goedkeuring wegdragen, je eigen nummer?
3: Ja, ik vind het heel... Ja, je moet het, maar ik heb het gestuurd aan de redacteur.
0: Ja,
3: het is heel erg. Het is Engels en Frans, want dat vind ik leuk. Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
0: Ja.
3: In Canada is Frans en Engels alle twee een officiële taal.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik ben heel benieuwd in welke taal ze gaan zingen. En ik hoop eigenlijk, dat ben ik zelf dus gaan doen, mijn lied is in het Engels en het Frans. Maar nogmaals, in mei wordt het helemaal lente als ik hoor dat Canada meedoet aan het Songfestival.
0: Ja.
3: Dus ik ben blij.
0: Hey, en
3: nu
0: Canada.
3: Nederland nog.
0: Ja. Die moeten weer meedoen volgend jaar wat jou betreft.
3: Die moeten van mij absoluut meedoen. Ik hoop dat de zuurigheid voorbij gaat en dat we volop mee gaan doen. Want wij horen er ook bij.
0: Hey, zijn er nou na Canada nog meer landen die op de nominatie staan om toegelaten te worden?
3: Nou, er kunnen eigenlijk heel veel landen kunnen meedoen, want die EBU, die koepel, is dus veel groter dan alleen maar Europese landen. Heel Noord-Afrika kan meedoen, maar die vinden het ingewikkeld vanwege Israël.
0: Ja.
3: Kazachstan is een land dat al jaren op de nominatie staat om mee te doen. Dus het is elk jaar weer even spannend met welke landen gaan er meedoen. We weten in ieder geval al, omdat het in Bulgarije is, dat er ook dit jaar weer comebacks zijn van landen van de Balkan. Bijvoorbeeld Noord-Macedonië heeft gezegd, wij gaan weer meedoen.
0: Ja.
3: Dus ik verwacht dat het druk wordt in Bulgarije.
0: Oké. Hey, en als Canada dan wint, gaan we dan met z'n allen naar Canada toe volgend jaar?
3: Nee, waarschijnlijk niet. Want dat is eigenlijk net zo'n afspraak als met Australië is gemaakt. Ik denk dat dan vanwege het tijdsverschil er de nummer 2 boven komt drijven. Een beetje vergelijkbaar met de winst van Oekraïne.
0: Ja.
3: Want toen vond men het ook ingewikkeld een paar jaar terug om het in Oekraïne te organiseren.
0: Ja.
3: En toen heeft Engeland zich aangeboden om het Songfestival te organiseren.
0: Dat is waar.
3: En ook is Engeland heel vaak in de geschiedenis van het Songfestival al een land geweest dat naar voren is gestapt om het Songfestival te organiseren als een ander land dat toen niet in staat was.
0: Volgens mij ben jij er al helemaal klaar voor, Tom. Je zit er al klaar voor.
3: Ik ben totaal in de stemming. Ja. Ik werd door de redacteur gebeld en echt, ik had alleen maar, was aan één ding aan het denken, Canada en het Songfestival en mijn Eline Dionne natuurlijk.
0: Nou, we gaan er zeker naar luisteren. Dankjewel voor je ontzettende enthousiasme.
3: Ja, veel plezier en leuk dat jullie me belden.
0: Ja, graag gedaan, hè. Dag Tom.
3: Oké, dag.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in

toeval bestaat niet, mensen. Want dit nummer had dus eigenlijk op de plek van I Will Always Love You zullen staan. In de film The Bodyguard. En ik had net een gesprek met Tom Mikkers over Canada en het Songfestival. En Tom is alvast even aan de slag geweest met de inzending voor Canada. Hij heeft de zus van Celine Dion in de AI gegooid. En wat dingen toegevoegd. En moet je horen, het klinkt eigenlijk best wel mooi.

Beetje Elvis. Je hoort al dat zijn familie is, hè, van Celine Dion. Ja, geweldig. Ik vind het goed gedaan, Tom. We gaan zeker de rest ook even beluisteren. Maar ik ga nu door met Jan en Dien.

0: Geweldig, die achtergrondkoortje. Ik zit nog even met dat Songfestival nummer in mijn hoofd. Ik ga hem zo even helemaal beluisteren, want ik vond het zeker de moeite waard. Hey, dank voor het luisteren naar Bert op 5. Morgen dan zijn we er gewoon weer. En zometeen na het nieuws van 6 gaat Angela Groothuizen verder met de avondstart. Heel veel plezier bij het luisteren daar. En ik ben om 8 uur weer terug.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
11: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: En het is 6 uur en hij staat helemaal klaar. Ja. Ewout de Jong, goedenavond.
14: Goedenavond. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit helemaal vol met boeren en sympathisanten. En mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keizer en pro-Kamerlid Bromet.
15: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
16: Mevrouw Keizer.
15: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
16: U kunt
15: gewoon wel even uw vraag herhalen.
16: U kunt vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties.
14: Nee. Nou, dat was de sfeer dus daar. Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben meegedaan. Er gaat volgend jaar een nieuw land meedoen aan het Eurovisie Songfestival, namelijk Canada. Dat is mogelijk nu de Canadese omroep CBC lid is geworden van de EBU. Dat is de organisatie van het Songfestival, de European Broadcasting Union. En dus komt de deelname ook niet als een grote verrassing, zegt verslaggever Joris van Poppel.
17: Want de EBU, de organisatie achter het Songfestival, probeert al langer meer landen bij het Songfestival te betrekken. Dat moet ook wel, want het gaat slecht met het Songfestival. Dit jaar haakten 5 landen af, waaronder Nederland. En het aantal kijkers daalt ook sterk. Daarom probeert de EBU andere omroepen enthousiast te maken om mee te doen. Alles om meer landen erbij te betrekken, meer kijkers en dan zo ook meer inkomsten voor de IBU.
14: Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Dat land won dit jaar met het nummer Banga Ranga. Ja, over 2 jaar stopt Sony met het verkopen van fysieke games voor de PlayStation. Die zijn dan alleen nog maar te downloaden. En van de directeuren van Sony zegt dat de vraag naar digitale spellen veel groter is dan naar fysieke games. En dat betekent wel dat onder meer dat gamers hun spel niet meer kunnen doorverkopen of uitlenen. Het weer, vanavond en vannacht overal opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking en buien, later opklaringen en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vrijdag en het weekend weer overwegend droog en vrij zonnig. En de temperatuur blijft aangenaam.
13: Ah, oh, lekker. Dankjewel, Ewout. Geniet van je avond, hè.
14: Ga ik doen. Jij ook.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En Hans die appt. Ah, wat een geweldig begin, Angela. Gelukkig maar. En Heaven Must Be Missing an Angel is geschreven door Freddie Perren. Dat zeg je natuurlijk niks, zegt mij ook niet zoveel. Maar die man die heeft me daar toch een waslijst aan hits geschreven. Shake Your Groovy Thing van Peaches & Herb. En vooral het gay anthem I Will Survive van Gloria Gaynor. Nou, die man die heeft wel een mooi huis, denk ik. En een grote tuin. Ja, hey, welkom bij je woensdagavondstart. We surfen mee met de golven van Katrina. Ah, flauw. Dat was een hele erge orkaan trouwens. We leren Keith Moon van de Who een klein beetje beter kennen. En in de catacombe schenkt Bob Dylan een liedje aan een andere zanger. Maar goed, eerst even deze.
1: Avondspreuk.
0: Ja, die is vandaag van basketballer Michael Jordan. En dat is sowieso een ontzettend interessante man. Er is een hele mooie Netflix-reeks, een soort docu-reeks over hem. Ook al hou je niet van die sport, het is echt de moeite waard. Maar ik vind zijn uitspraken wel wat lastiger. Dit is zijn tweede al. Even kijken of hij aankomt bij jullie. To be successful, you have to be selfish. Or else you never achieve. And once you get to your highest level, then you have to be unselfish. Dus om succesvol te zijn, moet je egoïstisch zijn. Of om succesvol te worden, moet je egoïstisch zijn. Anders bereik je nooit de top. Maar zodra je het hoogste niveau bereikt, moet je juist onbaatzuchtig zijn. Ah, nou, welk nummer vind je daarbij horen? Laat het me eens even weten via de NPO Luister app. Gaan wij even hier lekker met David Bowie Modern Love spelen, ja? Lekker. Uit 83.

0: Ja, en welke uitvoering dan ook. Dit is toch een fantastisch liedje. Dit was Georgie Fame, Sunny uit 1966. En hij is inmiddels 83 en treedt nog regelmatig op met Van Morrison en Bill Wyman. Ach, laat ze maar. Laat die knakkers maar lekker optreden, hoor. Ja, hey, daar gaan we.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, we gaan een nieuw nummer toevoegen aan de Spotify-playlist Catacombe der Vergetelheid. Die kun je heel makkelijk vinden via nporadio5.nl. En voor het volgende liedje reizen we af naar 1968. En dan staan we zo tussen het publiek bij een optreden van Ramblin' Jack Elliott. En hij staat op het punt om een cover van zijn goede vriend Bob Dylan te zingen. Totdat hij opeens geschreeuw uit de zaal hoort: "Hey! Ik schenk hem aan jou," klinkt het. En drie keer raden wie dat is. Dat was Bob Dylan himself. En hij is groot fan van de versie die Ramblin' Jack Elliott van zijn liedje heeft gemaakt. En hij gaf op die manier zijn zegen. Het is toch wel leuk, hè? Don't think twice, it's alright.

0: Ja, het baggert nog even door. Zo nog zeker een halve minuut. Maar ja, ik word heel vrolijk van het lied. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En het werd geschreven door de gitarist Kimberly Rue. En de band is dan nog heel jong. Ze zijn nog allemaal heel jong. En de andere bandleden vinden het, nou, die vinden het eigenlijk niks. Ze zijn veel te vrolijk, een beetje irritant zelfs. En maar ze nemen het toch maar op en toen werden ze wereldberoemd. Ja, zo gaat het dan.
1: Avondspreuk.
0: Ja, de avondspreuk. De basketballer Michael Jordan heeft ooit gezegd: om succesvol te worden moet je egoïstisch zijn. Anders bereik je nooit iets. Maar zodra je het hoogste niveau hebt bereikt, moet je juist onbaatzuchtig zijn. Nou, aan welk liedje moet jij denken met deze uitspraak? Laat het ons weten via de NPO Luister-app. En we hebben nieuwe muziek van Mama's Joy uit dit jaar. Mama's Gun en het heet Joy.

0: Wat is er toch een opwindende band, The Who. Altijd, altijd vind ik dat. Won't Get Fooled Again, 1971. Nou, er is op het internet ergens een schoolreport te vinden. Een rapport van de drummer van The Who, de beruchte Keith Moon. En zijn tekenleraar had er achterop geschreven... Keith Moon, artistiek achterlijk, idioot op andere vlakken. Maar zijn muziekleraar die schreef daarentegen... nou, hij heeft veel talent, maar hij moet wel oppassen voor een neiging om op te scheppen. Ja, ik vind dat echt wel heel grappig.
1: De muzikale drieling.
0: Ja, de muzikale drieling. Drie platen met één overeenkomst. En je weet het, hè, je mag een suggestie doen als voor de derde plaat in de serie. Doe dat maar via de NPO Luister-app. En we beginnen met Johnny Cash, yeah, met Salty Dog.

0: Oh, mooi hè. We zijn helemaal kalm geworden, Grady en ik. Wat een mooi nummer. Procol Harum, A Salty Dog. En daarvoor Just A Little Bit Salty van Bobby Womack uit 76. En de drieling werd ingeluid door Johnny Cash en zijn versie van Salty Dog. En jullie hadden het thema allemaal goed hoor, in de NPO Luisterapp. Salty, salt of zout. Nou, op de achtergrond hoor je nu Elvin Jones met Salty Iron uit 76. En ja, als je de vertaling naar het Nederlands maakt, dan komt Hermine al snel met zoute landen.
1: En dan zitten we hier in oude standaard. Wat je vertelt, heb een nuchtere man.
0: Ja, heel mooi. En de Beach Boys met Salt Lake City.
2: Salt Lake City.
0: En alles van Salt and Pepper, Brian Ferry, River of Salt, Dinah Washington, Salty Papa Blues, Nazareth, Salty Salty. Nou, je kan nog wel uren doorgaan. Echt, er zijn zoveel liedjes. Maar deze hebben we ook nog.

Vind ik zo leuk. Uit 1953. Salty Holmes en Matty O'Neill was het met One More Time. En Gerrit die zegt op de app Aerosmith en Uncle Salty.

Ik heb dit nog nooit gehoord. Nou, ik vond het allemaal weer geweldig. Dank jullie voor het meedoen in de NPO Luisterapp. Dat is heel belangrijk, want onze vriend hier, Grady, die kan het niet alleen. Nee, we gaan even luisteren naar De Dijk uit 89.

0: Wat een gezellig plaatje, zeg, van de Dave Clark 5. Can't you see that she is mine?
1: De avondspreuk.
0: Nou, we hebben een uitspraak van Michael Jordan, de beroemde basketballer. Om succesvol te worden moet je egoïstisch zijn, anders bereik je nooit iets. Maar zodra je het hoogste niveau hebt bereikt, moet je juist onbaatzuchtig zijn. Nou, wat kwam er veel binnen? Modern Talking, You Can Win If You Want, Joan Armour Trading, Me and Myself, maar we zijn gegaan voor Hot Chocolate. En na Hot Chocolate gaan we met Tom Jones even naar het nieuws. Tot straks.

0: primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt nu dat ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
14: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
15: Mevrouw Keijzer.
14: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
15: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
13: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken. Maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af. En bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS.

Nou, zomerse kunnen we het niet maken. De geweldige Kid Creole van zijn Coconuts. Samen met Barry Manilow uit 67. Hey, mambo! Nou, we zijn eraan toe. De tweede ronde woensdagavond start. We konden niet wachten met beginnen. Sorry voor de nieuwslezer, dat schoot uit. We staan muzikaal te kokkerellen om zo lekker mogelijk gerecht voor je te maken. Wally Tax komt voorbij. En Ruben Heijn, of niet? Nee, we hebben, ja, die komt ook. Berthoff en een oude van Smokey Robinson en The Miracles. En natuurlijk alles over onze avondster, de Pretenders, ja. En we gaan door met T-Rex, Get It On, geschreven door Mark Bolan. Een belangrijke mentor voor Elton John toen hij net begon. En Elton heeft het er nog over.

0: Tuba Gogo, Smokey Robinson en The Miracles.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja, vandaag is het Kitty Kotti, een van oorsprong Surinaamse feestdag, waarin de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Maar het is natuurlijk, hoort ook bij Nederland. En om in die sferen te blijven, hebben we nu een van de belangrijkste grondleggers van Kaseko voor je klaarstaan. Kaseko is een Surinaamse dansmuziek. Nou, het is echt heerlijk. En dat werd vooral na de Tweede Wereldoorlog erg populair. We kennen ook wel okrosoepie en blakkarosu en zo. En een van de artiesten die heel groot werd daarmee was Lieve Hugo. Hij werd de koning van Kaseko genoemd. Hij heeft heel veel mooie muziek gemaakt. En je hoort hem nu met een lied uit 1974 met Nafung Sang Edeh.

0: Wally Tax met Miss Wonderful.
1: De avondster.
0: Ja, de hele week staan de Pretenders in het spotlichtje. En vanavond weer natuurlijk Chrissy Hynde. Verhuisde al in 1973 naar Londen om de muziekwereld te veroveren. Ze schrijft een tijd voor het bekende muziektijdschrift NME. En werkt in de iconische kledingwinkel Saks van Malcolm McLaren en Vivienne Westwood. En ze probeert jarenlang voet aan de grond te krijgen in de opkomende punkscene. Ze speelt nog in vroege bezettingen van bands die later de Clash en de Damned worden. Maar ze voelt zich toch niet helemaal thuis. In 1978 neemt ze een demo op met haar eigen nummers. En dat klinkt zo.

hoort die bijzondere stem alweer, hè? Dat is ontzettend goed. Die tape komt dan ook terecht bij Dave Hill van het platenlabel Real Records. Nou, hij ziet onmiddellijk haar potentieel ster en songwriter en besluit haar manager te worden. Betaalt de achterstallige huur van haar oefenruimte en hij geeft haar een belangrijk advies. Neem de tijd en zoek de juiste muzikanten om een echte vaste band te vormen. En die vindt ze in gitarist James Honeyman Scott, basgitarist Pete Farnham en drummer Martin Chambers. En samen vormen ze The Pretenders. En je hoort ze nu met Up the Neck.

Lulu en de Lovers. Ah, wat kan ze toch lekker scheuren met die stem. Fantastisch. 3 jaar geleden was ze nog te zien in de Engelse versie van The Masked Singer. En dan was ze vermomd als een stukje taart. En ze zong een cover van Ed Sheeran's Shivers. Luister.

Ja, onmiskenbaar. Dus is natuurlijk onmiddellijk geraakt. Het is zo tijd voor de notenkraker. Hier krijg je vast een hintje. There's so much that we need to share. Nou, dat is in ieder geval een goede snippert. Nu kunnen we in ieder geval een beetje dit kunnen we een klein beetje gaan raden. Ik weet het ook nog niet, hè. Nou, maar we gaan even door met Bertolf en Nonda.

Nou, dat is in ieder geval een goede snippert. Nu kunnen we in ieder geval een beetje dit kunnen we een klein beetje gaan raden. Ik weet het ook nog niet, hè. Nou, maar we gaan even door met Bertolf en

was een Amsterdamse band, Fruitcake, met blue-eyed soul zanger met rood haar. Hartstikke goed. Ze hadden maar één hitje. My Feet Won't Move. Nou, zijn we er klaar voor, jongens? We hebben de notenkraker. Ja, de huisband gaat je weer uitdagen met een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. Jullie zijn er best goed in. We zijn op zoek naar de titel, maar je moet wel bellen. 0800 3000 555. Nou, hier komt de opgave.

0: Ikea. All right.
1: Ja, hebben we iemand? Oh, hallo, goedenavond met Angela.
2: Goedenavond met Sebastiaan Schilstra.
1: Hey Sebastiaan, waar bel je vandaan?
2: Ik zit nu op het moment met de vrachtwagen bij Emmen.
1: Oh, doe je voorzichtig.
2: Altijd.
1: Maar je denkt, ik weet het, ik ga even bellen. Vertel het eens.
2: Ja, ik denk van een van mijn favoriete bands van Supertramp. Give a little bit.
1: Ja hoor. Ja hoor. Ik vind het knap, man. Nou, we gaan hem voor je draaien, Sebastiaan.
2: En, ja,
1: en als je even aan de telefoon blijft, dan schrijven we je adres op. En dan krijg je die geweldige muzieksleutel hangen. Goed?
2: Ja, top. Helemaal geweldig.
1: Hey, dankjewel voor het bellen. Dag.
2: Doei. Hoi.

0: je avond met de mooiste evergreens ooit gemaakt. Dit is de avondstart.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for

Scott Walker, Jackie uit 68. En ja, de BBC doet de single in de ban vanwege de tekst. Gaat over drugs en seks en zo. En het originele is van Jacques Brel, hè? Luister.

Een van de mooiste liedjes. Otis Redding, I've Got Dreams to Remember. En daarvoor Someone Out There van de Flirtations. Nou, we zijn er alweer doorheen. Morgen zijn we er weer, hoor. Veel plezier straks met Gerja aan de avond van 5. We gaan eruit met Eddie Grant. En Give Me Hope, Joanna.

0: Samen Max.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
8: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. En daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
10: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
8: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van 5. Gerja Wolf.

Goedenavond allemaal, hier vanuit Drenthe wil ik u vertellen dat u luistert naar NPO 5. En Gerja is echt een wereldwief.

0: heb je weer zo'n geweldig duo. Kenny Loggins en Stevie Nicks, Whenever I Call You Friend. Gisteren had ik maar liefst 3 duetten in de uitzending zitten, Niels. En toen kregen we spontaan het idee om in plaats van een namenuitzending ook een keer een duettenuitzending te maken.
1: Ja, genoeg.
0: 3 uur lang. Ja, zouden we echt 3 uur kunnen vullen, denk ik, met duetten?
1: 3 uur duetjes.
0: Ja, 3 uur duetten. Gaan we eens even over nadenken. Oké, gaan we doen. Yes!

Fijn dat je luistert naar de avond van 5. We zijn weer van start gegaan. Het is 1 juli, 10 over 8. De hoogste tijd om mooie dingen te gaan doen. Zometeen, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad. En aan jou de vraag, waar staat hij vanavond? En als je het raadt, dan maak je kans op die waterfles. Een mooie gitzwarte waterfles. Ik heb hem hier bij me staan. En die kan zomaar van jou zijn vanavond. Verder heel veel fijne muziek. De komende uren, ze zijn er propvol mee gevuld. En Bob, die zit dan misschien ergens in Amerika, Canada of Mexico. Dat is aan jou om te raden. Maywood, die heeft het weer enorm naar de zin in Rio.

0: Een nummer over de pieken en de dalen van het leven. En eigenlijk was het niet als single bedoeld. Maar ja, via de radio groeide het uit tot zijn grote doorbraak. Ik heb het over Danny Vera natuurlijk. En in 2020 stond Rollercoaster zelfs op nummer 1 in de top 2000. Ja, eens even. Een oude havenstad. De zilte geur van de Wadden. En aan de horizon talloze masten en zeilen. Ik heb het over Harlingen, dat dit weekend de 70ste editie van Sail Harlingen heeft opgetuigd. En dit keer is Harlingen ook weer gaststad van een grote internationale zeilrace met tollships. Genoeg om naar uit te kijken, lijkt me zo. En Sail-directeur Lieve Krol, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zeg, hoogtepunt van Sail Harlingen dit jaar is de binnenkomst, hè, van die tollships die meedoen aan de race. Wat is het precies voor race?
1: De tollships race is een race tussen... ja, oude, maar ook wel modernere schepen waar jonge mensen allerlei vaardigheden leren. Maritieme vaardigheden, maar het gaat ook over samenwerken. Verschillende culturen die samen dingen doen. Dat is eigenlijk de kern van die tollships races. En wij zijn voor de vierde keer gasthaven.
0: Ja.
1: Dus Sail Harlingen is voor de vierde keer. Maar de tollships races, die bestaan 70 jaar.
0: Zo lang alweer, ja. Wauw.
1: Ja.
0: Hey, en voor de landrotten onder ons, kun je nog even kort zeggen, wat zijn ook alweer precies tollships?
1: Ja, tollships zijn eigenlijk over het algemeen dwarsgetuigde oude schepen.
0: Ja.
1: Met 2, 3, 4 masten. Verschillende tuigages. Ik zou eigenlijk zeggen, heel veel mensen hebben het beeld van Sail Amsterdam van vorig jaar nog op het netvlies. Met al die mooie schepen die in Amsterdam lagen. Nou, dat gaan we in Harlingen ook zien dit weekend.
0: Maar die komen echt vanuit de hele wereld dan naar Harlingen toe, geloof ik, hè?
1: Ja. Allerlei nationaliteiten. Ja, prachtig.
0: Indrukwekkend, hoor. En vrijdag staat de intocht gepland van al de tollships. Wat voor gevoel geef je dat nou als je op de kade staat en ze komen zo binnen één voor één?
1: Ja, geweldig. Dat is geweldig. En helemaal omdat wij een gasthaven zijn van die races en al die jonge mensen meedoen. En die staan op de raas, dus op de dwarsbalken, zeg maar, van die masten. Ja, dan zie je die prachtige schepen binnenkomen vanaf de Waddeneilanden. Mm-hmm. Met al die jonge mensen bovenin. Ja, nou ja, weet je, het is om emotioneel van te worden. Nee, het is echt prachtig.
0: Dan gaat je maritieme hart wat sneller van kloppen,
1: absoluut.
0: Denk ik. Hè? En kun je, als ze één keer in de haven liggen, kun je ook een kijkje gaan nemen op die schepen?
1: Zeker. We hebben alles tijdens Sail Harlingen is gratis toegankelijk.
0: Mm-hmm.
1: En ook de schepen. En eigenlijk alle grote schepen hebben open schip. Iedere dag van 11 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds.
0: Okay.
1: En dan kun je opkomen en je kunt binnenkijken. En je krijgt uitleg. Dus dat is fantastisch.
0: Ja. En je zei net al, het is de 70ste keer dat Sail Harlingen wordt georganiseerd. Waar kijk je nou met trots op terug, als je terugkijkt die 70 jaar?
1: Ik ga nog even een keer het misverstand uit de wereld helpen. Het is de vierde keer Sail Harlingen.
0: Ja.
1: Maar de tollships races bestaan sinds 1956 vanuit Engeland.
0: Ja.
1: En wij zijn voor de vierde keer gasthaven.
0: Ah,
1: maar
0: ik snap het.
1: Waar ik heel trots op ben, is al die jaren dat we mee hebben gedaan als Harlingen.
0: Mm-hmm.
1: Heeft Harlingen het meeste aantal jonge mensen geleverd die meevaren.
0: Oh.
1: Er zijn het één na kleinste stadje dat die tollships aandoen.
0: Ja.
1: Maar we hebben alle keren gewoon eigenlijk de meeste trainees aangeleverd. Dus het record aantal jonge mensen mee mogelijk maken op zo'n reis, dat ligt in Harlingen. En daar ben ik wel heel trots op.
0: Ja, en hoe komt dat, denk je?
1: Ja, omdat we, ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Omdat we, denk ik, gewoon hele goede campagnes voeren. En omdat de jonge mensen, ook de mensen die het niet kunnen betalen vanuit zichzelf, die helpen we met een financieel programma. Dus we leren ze zelf presenteren, we helpen ze om sponsors te vinden. En we zeggen dan aan het eind, oké, je hebt zelf je best gedaan, maar je hebt net nog niet het bedrag binnen wat je nodig hebt, 1250 euro, krijg je de rest van ons. En dat helpt om jonge mensen die het anders eigenlijk gewoon niet financieel kunnen waarmaken, om toch mee te kunnen. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Ja, wat mooi. En nou heeft Harlingen natuurlijk sowieso als havenstad aan de Waddenzee een hele geschiedenis met de scheepvaart. Wat zien we daar nog meer van terug in op komende dagen?
1: Nou, echt heel veel verschillende dingen. We hebben een prachtige replica van de Witte Zwaan. Het schip waar Willem Barents mee naar de Oost voer en bleef steken op de Noordpool. Maar we hebben allerlei workshops. We hebben dingen over Fries aardewerk, wat vroeger met de scheepvaart de wereld overging.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is los van de scheep van alles te doen. We hebben 2 podia, we hebben 40 artiesten. Wow. Er zijn markten, er zijn maritieme markten. Dus het is een heel breed programma. En voor Noord-Nederland is dit het grootste evenement dit jaar. Want we verwachten in die 4 dagen 300.000 bezoekers.
0: Zo, want morgen begint het al, hè?
1: Ja. We hebben morgenavond een openingsconcert.
0: En wie staat op het podium morgenavond? Kun je dat al vertellen? Mag je dat vertellen?
1: Dat kan ik al vertellen. Dat is de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Oh, samen met Floor Jansen.
0: Ja, oh, mooi.
1: Dus dat vinden we een mooie combinatie. Ja. Melissa Pander is een talentvolle Friese zangeres die er is. En dan hebben we nog een Harlingen troubadour die ook mee gaat zingen. Maar dat is een prachtig concert, klassiek, met Floor Jansen en die andere mensen. Nee, dus dat wordt morgenavond een prachtig begin.
0: Ja, dat gaat een groot feest worden, dat hoor ik nou al.
1: Ja.
0: Liewe, mag ik je hartelijk danken voor je toelichting. En mensen kunnen gewoon komen, hè? Je hoeft niet voor te boeken en geen kaartjes voor te kopen.
1: Nee. Mensen kunnen op de website kijken, harlingensale.com. Alles is gratis toegankelijk. We hebben ruime parkeergelegenheden. En wat ook heel goed is, de trein stopt midden op ons festivalterrein. Kijk. Op station Harlingenhaven. Dus
0: goed geregeld.
1: Ik zou gewoon komen.
0: Nou, gaan we doen. Dankjewel, Liewe. En ik wens je een heel mooi weekend. Dag hoor.
1: Dankjewel. Dag. Dankjewel. Fijne avond.

0: Ik vind het zo'n lekkere plaat.
1: En hij gaat al heel wat jaren mee, hè? Komt uit 1982, Fat Larry's Band en Zoom. Een heerlijk soulvol geluid. Het stond op het album Breaking Out. En die groep die kwam uit Philadelphia. En ze werden begeleid door die drummer en de zanger Fat Larry James. In Amerika deed het nummer niet zo heel veel. Maar in Engeland wisten ze het goed te waarderen. En daar werd Zoom een grote hit. En hier in Nederland was het ook een bescheiden plek.
2: Waar is Bob?
1: Volgens mij moet ik iets naar beneden met de stem. Het is avond. Soms hoor ik mezelf praten en denk van, hé, ben ik dat? Doe eens wat rustiger aan. Nou, dat ga ik nu doen. Want we gaan Waar is Bob spelen. Hij is weer voor ons op pad. Hij is mee met het WK. Ja, Niels, je moet even helpen. Want gisteren had ik het met Cynthia over. Mm-hmm. Wat zal hij gaan doen? Nu Nederland eruit ligt, komt Bob nou ook eerder terug of niet?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee, Bob gaat gewoon door. Want het WK gaat ook nog door.
1: Ja, het WK gaat door, zeker. Ja. Ja,
3: er zijn nog heel veel landen in de running.
1: Ja.
3: En het is nog steeds gewoon gezellig.
1: Oh, oké. Nee, dan is het goed. We dachten even, hij zal toen niet eerder naar huis komen.
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Want dan gaat hij misschien naar Frankrijk.
3: Hij is gewoon ook geboekt en ook al betaald.
1: Ja, dus dat is waar.
3: Bob is ook een Hollander, ja, hè? Dus die betaalt en heeft vertraaid. Afmaken die reis.
1: Oké, nee, dat is goed. Nou, goed om te weten. Heel fijn. Dus dan staat hij ook vanavond gewoon ergens in Amerika, ja, Canada of Mexico.
3: Zeker.
1: En waar die staat is aan jou om te raden. Dit is de eerste hint.
4: Het front van dit pand lijkt wat op een tempel. Wit met zuilen en een klassiek fronton. Ga ik een heiligdom binnen? Nee, maar voor sommigen toch zeer zeker wel. Al leeft hier geen god, maar een king.
1: Oh, nou, dit is ook wel een goede eerste hint, zeg. Luister even met een beetje dubbele bodem en dan kom je al een heel eind. Ik ben benieuwd. Ik zeg je dat er binnen 5 minuten een eerste goede antwoord op de app binnen is. Dus als jij denkt te weten waar Bob staat, pak de NPO Luister-app erbij en laat het ons maar weten. Rond 11:30 trekken we een winnaar uit de bus.
2: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
4: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
2: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
4: De plek waar ik ben is...

Mooi nummer, hè? Hannah May en Bluff. We draaien het al een tijdje op NPO Radio 5. Maar ik blijf hem heel mooi vinden. En zo leuk die samenwerking. Je hebt nu Hannah May samen met Bluff. En je hebt Raccoon samen met Faila. Die waren de hele afgelopen maand de schijf van NPO Radio 5. Maar sinds vandaag hebben we een nieuwe. En die komt vanavond ook weer een keertje langs. Eerst Tears for Fears. En die zaaien iets heel moois. En als ze zeggen, je zult oogsten wat je zaait. Nou, kom maar op dan. Sowing the Seeds of Love. Daar wil ik wel wat van hebben.

0: Hoor je hem, die knipoog? Oh, zie je hem eigenlijk, die knipoog? Een lekkere knipoog naar die psychedelic pop van de Beatles. Deze hit van Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears. En Roland Orzabal, hij schreef hem samen met Kurt Smith. En ja, ik hoor die knipoog wel naar die muziek van de Beatles. In Amerika kwam die tot nummer 2. En voor Tears for Fears was het ook het moment waarop het geluid een beetje wat rijker en wat losser werd. En ze had natuurlijk net dat grote succes gehad van Songs from the Big Chair. Dus het was een goede plaat voor de mannen in 1989. Ja, dan deze. Een heel ander verhaal. A Walk in the Park van Nick Straker Band. Een lekkere disco-hit uit eind jaren 70. Maar die Brit, Nick Straker, hij begon ooit in een reggae-bandje, Matumbi, begin jaren 70.
1: I stayed with Matumbi for probably 2 or 3 years. And then started to do things for myself. Which ultimately ended up with Walk in the Park.
0: Ja, dan rol je dus van de reggae de disco in en dan scoor je gelijk je grootste hit. Want dat was het geval bij Nick Straker. De vogels die vlogen na 1979 nooit meer zo hoog. En hoewel die met A Little Bit of Jazz uit 1980 ook nog wel wat oren kon bekoren. Ja, eigenlijk gewoon een gezellig muzikaal niemandalletje. Helemaal niks mis mee, maar ook geen hitlijstenknaller. Maar ja, hoe nu verder? Nou, voor Nick Straker was een plek ingeruimd in de band New Music, maar...
1: I decided not to continue with the New Music. It was very kind of the early sort of new romantic kind of new wave of the very early 80s. And so Walk in the Park wasn't really like that.
0: Ja, dat project was dus helemaal niks voor hem. Het romantische van de New Wave in de jaren 80, ja, dat was toch wel wat anders dan A Walk in the Park. Niet gek ook, want het is dan wel een vrolijk en opgewekt nummer. Maar zoals zo vaak is de tekst heel wat donkerder. Het gaat over iemand die merkt dat de relatie niet meer hetzelfde is. Een walk in the park is normaal gesproken een uitdrukking voor iets heel makkelijks. Iets wat je makkelijk afgaat. Maar hier voelt het leven, of de liefde, juist niet makkelijk. A walk in the park, dat wordt dan zomaar in één keer... A step in the dark.

bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef je

Peter Maffay. En wij kennen hem natuurlijk ook in de versie van Rob de Nijs. Maar dit was ook een mooie Und es war Sommer. Zometeen dan gaat de avond van 5 douche aan. We staan er wel even een beetje op te warmen en op te poetsen. Spelen we Shower Power en aan jou om te raden wat er strakjes wordt gezongen. We gaan ons eerst bij laten praten door het nieuws van 9 uur. En tot die tijd klinkt Incognito en Don't You Worry About It.

Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
14: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hooghuren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
13: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken. Maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
0: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
13: Maar uiteindelijk wist Engeland toch met 2-1 te winnen, dankzij twee late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op, het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
12: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Heb jij hem gehoord? Ze zeggen namelijk dat Freddie Mercury meezingt op deze vrolijke pophit van Andrew Gold. Ik kon het niet meteen horen, maar officieel bevestigd is het dan ook nooit. Dus wie weet, hoe dan ook, het blijft een lekkere plaat. Luistert naar de avond van 5. Blijf dat lekker doen, want tot 11 uur houden Niels en ik je gezelschap. Zometeen, je hoort het net al, de avond van 5 douche gaat weer aan. Spelen we Shower Power. En Bob heeft een tweede hint over de plek waar hij staat. En hoe staat het met de inzendingen tot nu toe, Niels? Wil dat een beetje?
1: Ja, een beetje.
0: Ja,
1: sommige die zitten al wel in de richting. En andere die moeten nog echt wel even een beetje... Ja, het is een groot continent. Dus die moeten nog een behoorlijk eentje voordat ze in de goede plek zijn. Maar er komt nog een tweede hint aan.
0: Okay.
1: Een derde zelfs. Dus genoeg tijd en ruimte om
0: te raden. Ik zag volgens mij al wel wat goede antwoorden binnenkomen.
1: Er zijn al wat goede antwoorden.
0: Kijk, knap hè? Ja, echt knap. En leuk hoe mensen dan denken. Hè? De ene zegt het over heiligen en goden. Die gaat dan meteen waps richting... een bepaalde plek in Amerika. En de anders die heeft... Ja. Het is leuk hoe mensen denken, hoe dat menselijk brein...
1: Iedereen die vist ook weer wat anders uit de opgave.
0: Ja, leuk, heerlijk. Blijft een ontzettend leuk spel, vind ik, waar is Bob. Dus we spelen het lekker nog een hele tijd. De hoofdrol echter. Het is en blijft een muziekzender, NPO Radio 5. Dus zometeen gooien we de heupen los. En dat doen we met de Lambada. Maar ik wil eerst even nog een beetje oefenen. Een beetje moed verzamelen en even vast die heupen een beetje opwarmen voor wat er zo komen gaat. Met Dave Barry.

0: radio, kan ik je vertellen. Heerlijk dansen op dit nummer. Bernadette, ze appt naar de NPO Luister-app. Ja hoor, de Lambada. Het was onze openingsdans op 23 augustus 1991. En we zijn alweer 35 jaar gelukkig getrouwd. En ook Marjan is heerlijk aan het dansen. Fijn om te zien, mensen.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Zo'n dans is het ook heerlijk om even te douchen. Nou, dat wordt er gedaan hier. De avond van 5 douche staat aan. En daar wordt onder gezongen, kan ik je vertellen. Het klinkt een beetje apart. Je moet er even een beetje doorheen luisteren. Maar weet jij van wie dit origineel is?
2: Wat kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
0: Wat zit je te kijken, Niels?
3: Hij spreekt een aardig woordje buiten de deur.
0: Ik vind het ook knap van hem. Hij doet het toch maar hier.
3: Gewoon loopzuiver Utrechts.
0: Zeker, hartstikke. Ja. Moet ik hem nog een keer laten horen of zeg je van... dat is
3: de kat in het bakje.
0: De kat in het bakje, oké. Nou, laat maar weten. Van wie is het origineel? Ik wil de titel en de uitvoerende van je weten van dit fragment. En als je dat weet, mag je bellen 0800 3000 555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: Een echte classic uit de Philadelphia soul-traditie. En die beroemde regel, they smile in your face, dat werd een van de meest herkenbare soulzinnen van de jaren 70. Backstabbers, dat betekende de grote doorbraak voor de OJ's.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ja, en Rico, misschien wordt dit wel de grote doorbraak voor jou. Wie zal het zeggen? Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, hallo. Goed? Ja, met mij wel. En met jou dan?
2: Ja, prima. Ik was net ook van de OJ's in het genieten. Want ik heb het terug gehad. Ik heb een aantal jaren in Londen live mogen zien nog.
0: Oh, wat geweldig. Dat was zeker heel mooi om bij te zijn, of niet?
2: Ja, dat was echt. Dat is een van de onvergetelijkste dagen van mijn leven geweest.
0: Oh,
2: echt
0: wat mooi. Nou, wat lekker dat je dan van die muziek ook nog zo zit te genieten nu vanavond. Hé, hey, en vertel eens, wie dacht jij te horen onder de douche?
2: Nou, ik dacht België van het goede doel.
0: Hé, dat is helemaal goed. Ja, en toevallig zien we net dat België zo meteen ook moet voetballen vanavond tegen Senegal. Dus dat komt eigenlijk wel goed uit.
2: Ja, want ik heb die plaat gevolgd. In 2003 heb ik namelijk mijn vrouw getroffen uit België. Dus ik ben naar België gegaan.
0: Ah, voor de liefde.
2: Voor de liefde, ja, klopt.
0: Nou, dan ga ik het met nog meer plezier draaien. Speciaal voor jou, Rico. Blijf even hangen, dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan zorgen wij dat het strandlaken van de avond van 5 jouw kant op komt.
2: Geweldig, dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Dank je. Leuk dat je meedeed, Rico. Tot

0: 5.
1: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè? Dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
2: Van 4 tot 6.
4: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
2: Op NPO Radio 5.
4: Heeft 3 dochters.

0: Ik word zo blij van deze plaat. Heerlijk. Het is een heerlijke samenwerking tussen Tangerine en het Zo Gospel Choir met Work for That Love. Het komt niet altijd helemaal vanzelf. Soms moet je er wat moeite voor doen. Maar het is zeker de moeite waard, de liefde.
1: Waar is Bob?
0: En ondertussen staat Bob waar die staat. En aan jou om te raden waar dat is. We hebben één weer hint gegeven. En zit jij nou nog thuis op de bank en denk je, oh, ik heb geen flauw idee? Dan is dit misschien iets voor jou.
2: Een mooi optrekje voor iemand die zijn schaapjes op het droge had, zo te zien. Hoewel dat mentaal bij de eigenaar van dit landgoed wel anders was. Langzaam maar zeker takelde hij af en overleed hier ook. Al mogen de bezoekers, zoals ik, niet op dat plekje komen.
0: Oké, nou, dat is weer een goede tweede hint, Niels. Ik denk, je hebt echt je best gedaan.
3: Ja, hij is royaal.
0: Hij is heel royaal, ja. Omdat het allemaal uit jouw brein ontspruit, zeg maar.
3: Ik ben je niet schuld gegeven.
0: Nou ja, ik doe je een compliment. Dat doe je goed. Ja, nee, hartstikke mooi.
3: Beschuldig mij nu van het gratis weggeven van
0: Nee, ik beschuldig jou van een heerlijk goed gevulde rode hoge hoed. Met allemaal goede antwoorden. En rond 10:30 trekken we daar. Ja, die vult zich goed inderdaad. En rond 10:30 trekken we daar een winnaar uit. En misschien heb ik jou dan zometeen wel aan de telefoon. Ja, we hebben het. We hebben het helemaal niet over gehad. Ik ga het hebben over een Paloma Blanca. Wat was het ook weer? Een witte duif, hè?
3: Duif,
0: een witte duif, ja. George Baker, hier is die.

Lekkere muziek hoor, van Phil Collins en Two Hearts in 1988. Hé, hey, wat hebben... te maken met... Spice Girls. En hebben we ook nog... Mr. Prince. Ja, wat die met elkaar te maken hebben, dat ga je zo meteen horen na Ray Charles.

0: genieten. 3:37 van Ray Charles en Georgia on my mind. Hoe verpak je nou unieke verhalen over bijzondere artiesten en prachtige platen uit de muziekgeschiedenis? Liet je net al wat snippetjes horen van David Bowie, van de Spice Girls en van Prince? Nou, met een boek? Doe je dat met een podcast of doe je dat met een documentaire? Nee, dacht de schrijver Jan-Willem de Vries en tekenaar Ben Westervoorde. Dat doen we met een stripboek. Eerder zetten ze de biografie van André Hazes al in stripinkt. En nu ligt het boek Off the Records in de winkel. En daarin duikt de baas van een platenzaak samen met een jong meisje in allerlei bijzondere verhalen uit de popgeschiedenis. Goedenavond, Jan-Willem.
1: Ja, goedenavond.
0: Dag. Nou, allereerst, ik heb al even een inkijkje mogen hebben in de... Ik kreeg hem toegestuurd per mail. Wat ziet het er prachtig uit? Mag ik dat allereerst even zeggen?
1: Nou, hartstikke goed. Ja, ja. Zeker mag je dat zeggen. Ja,
0: het is heerlijk
1: tekenwerk van Ben.
0: Ja, nee, maar het leest ook heerlijk weg. Het is mooi getekend. Ja, sommige stripboeken, daar kijk je in en denk je, oh nee, volgende. En sommige stripboeken sla je open en denk je, ja, deze wil ik gaan lezen. En dat is gewoon puur de layout, hoe het eruit ziet. En nou, dat vond ik deze ook. Dus daar wou ik even mee beginnen. Maar dan die biografie. Nou ja, heel fijn, alsjeblieft. Hey, want die biografie van André Hazes, die kostte jullie 3 stripboeken. Dat was best een lang verhaal. Nu heb je heel veel korte verhalen over allerlei artiesten. Hoe is dit zo tot stand gekomen?
1: Nou, eigenlijk vooral omdat wij het leuk vonden om samen te werken. Wij zijn destijds voor die biografie van André Hazes bij elkaar gebracht door een uitgever. Mm-hmm. Die dacht dat wij goed matchten. En nou, daar had hij helemaal gelijk in. Dat was ook zo. En daar hebben wij ongeveer al, nou, wel dik 6 jaar aan gewerkt, al met al. En daarna wilden we eigenlijk best verder. Maar we hadden natuurlijk ook zoiets van, ja, voordat je weer een project hebt waarvan je allebei heel zeker weet dat je daar weer 6 jaar aan wilt werken.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je wel heel zeker zijn van je zaak. En ja, het was dus heel moeilijk om te zeggen, nou, welke artiest gaan we nu doen? Of welke persoon gaan we nu doen? Want zo denk je dan toch in het begin.
0: Ja.
1: En uiteindelijk kwamen we op het idee van, nou, misschien moeten we gewoon hele korte verhaaltjes gaan doen. Met niet echt een hele uitgebreide biografie, maar gewoon een interessant hoogtepunt uit iemands leven.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk deze formule geworden.
0: Want het lijkt me best wel moeilijk, een hele zoektocht, om niet in die, weet je, grijs gedraaide verhalen die iedereen al kent, om daar niet in terecht te komen. Want hoe doe je dat? Hoe zoek je toch in de krochten van de muziekgeschiedenis?
1: Nou, ik begin inderdaad eigenlijk met een soort leeg hoofd toch wel. Dat ik een beetje op zoek ga naar spannende verhalen uit de wereld van de muziek.
0: Ja.
1: En heel soms begin je met een artiest. Dat je denkt van, hey, volgens mij is dat levensverhaal zo interessant. Daar kom ik vast wel uit. Ja, en dat klopt inderdaad. Je gaat heel veel research doen. Bijna tegen het absurde aan. Ja. Maar ja, uiteindelijk vind je dan toch wel weer een verhaal wat zo interessant is. Dat je denkt, ja, daar moet dit verhaaltje deze keer over gaan.
0: Ja. Ja, en die stripverhalen die gaan dus over echte muziek en echte artiesten. Alleen die twee hoofdpersonen, die hebben jullie zelf bedacht, of niet? Bas en Nina. Welke rol spelen zij in het verhaal?
1: Nou, zij vormen eigenlijk een beetje het raamwerk waarbinnen dus die kortere verhaaltjes een plek krijgen. En dat vonden we ook heel belangrijk om eigen personages te hebben waar we dus gewoon de vrijheid hebben om daarmee te spelen, om hun eigen ontwikkeling zelf te kunnen bepalen. Dat geeft een stukje vrijheid wat bijvoorbeeld in die andere verhalen over de artiesten. Daar hebben we die vrijheid niet, want daar is echt mijn streven om zo zorgvuldig mogelijk een stukje werkelijkheid te presenteren. Ja.
0: En voor de ene hoofdfiguur Bas waren de jaren 70 echt de hoogtijdagen van de muziek. Nou, daar ken ik het meer van. Ik ben zelf ook. Het is mijn favoriete decennium muzikaal gezien. Ben jij zelf ook een fan van de 70s?
1: Nou ja, ik luister onder andere wel soms naar de vrouwelijke singer-songwriters uit die tijd. Zoals Carole King en Shai Coltrane is ook al een favoriet.
0: Joni Mitchell. Ja, geweldig hoor. Heerlijk. En komen zij ook voor in je boek, in het stripboek?
1: Nou ja, wie weet, we zijn eigenlijk net begonnen. En voor dit eerste boek wilden we eigenlijk bewust alle kanten opgaan. Dus, dus de artiesten die hierin zitten, die zijn best wel heel uiteenlopend qua tijd, qua populariteit. Zodat eigenlijk de lezer hopelijk na dit boek weet dat het alle kanten op kan gaan.
0: Ja.
1: En de jaren 70 zullen ongetwijfeld nog een paar keer voorbij komen.
0: Nou, dat is mooi om naar uit te kijken. Want ik heb dan het idee dat dit het begin is van een mooie reeks stripboeken, of niet?
1: Ja, als het aan ons ligt, dan willen we graag verder. Dus we hopen dat het de komende tijd goed opgepikt wordt. En dat we met deel 2 aan de slag kunnen.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat zomaar eens zou kunnen gebeuren. Want het is een heel aansprekend boek. Dus dank je wel, Jan-Willem, voor je toelichting. En we horen het graag als er meer gaat verschijnen.
1: Nou, helemaal goed. Okay. Bedankt ook.
0: Ja hoor, dag. Ik ben benieuwd of er dan ook een plekje is voor Matt Bianco.

0: met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers aan tafel!
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
6: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
5: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond 2 verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Dat was een geladen revolver. De verdachte gooide het wapen op straat toen agenten hem wilden aanhouden. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
7: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
5: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De 2 zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

Ja, als jij dacht dat je lekker in bed kon liggen en in slaap zou kunnen vallen, vergeet het maar met Natalie Cole. Zo'n heerlijk optimistisch nummer en een lekkere start van het derde uur van de avond van 5. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Tot 11 uur houden Niels en ik je gezelschap en dat doen we met Bob. Samen met Bob, hij komt nog met één hint, de derde en de laatste, over de plek waar hij vandaag staat. En natuurlijk rond 10:30 de oplossing. Dus als je meespeelt, als je ze hebt ingestuurd, dan lig je in die rode hoge hoed, als je antwoord in elk geval goed is. En dan kan het zijn dus dat we je gaan bellen. Dus hou je telefoon in de gaten rond 10:30. En we hebben nog 2 voor de prijs van 1 aan het einde van dit uur, maar daar ga ik je zo meteen iets meer over vertellen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik ben wel even toe aan een beetje rustmomentje in de avond van 5. Het is best veel dansen en even lekker bewegen. Nu ben ik wel even toe aan de been op de bank, even helemaal niks. En dat lukt helemaal prima met Simply Red.

0: Zombies die gaven een hele eigen versie aan dat enorme beroemde nummer van George Gershwin uit de compositie Porgy and Bess. En heel veel uitvoeringen zijn een beetje jazzy, een beetje klassiek, maar de zombies geven daar het typische jaren 60 gevoel aan. En bij Summertime klinkt bij hun minder als een slaapliedje en meer als een ja, toch een beetje een broeierige, volgens mij komt hij de volgende week wel aan, zo'n broeierige zomeravond waar het maar niet af wil koelen.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Je hoort het al, vanavond in 2 voor de prijs van 1, Jim Croce. Hij was zo'n artiest die met een paar eenvoudige akkoorden een heel leven kan vertellen. Met nummers als Bad Bad Leroy Brown, Operator and I, God of Name, werd hij een van de meest geliefde singer-songwriters van de jaren 70. En zijn liedjes gingen over hele gewone mensen. Het ging over de liefde, over verlies, vriendschap en over de tijd die soms veel te snel voorbij gaat. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik ga 2 nummers van hem draaien. En zometeen als eerste hoor je deze, Time in a Bottle. Maar welk nummer kan ik daarna van Jim Croce voor jou draaien? En die suggestie mag je net als alle andere dingen appen naar de NPO Luister-app.

0: Kun je dit nog herinneren, Niels? Ik kan me dit helemaal nog in dit optreden in het Songfestival, het Eurosongfestival in 2017. Ik zie het zo nog voor me. Heel ielig manneke op dat podium. En hij ging dit zingen. En het was zo haaks op alle andere gekkigheid die er langskwam die avond. En die de meeste Eurovisie Songfestivalavonden sindsdien ook en daarvoor ook al wel langskwam. Het maakte zo'n diepe indruk. En ik vond het zo mooi dat dit lied won. Want dat was toch maar weer eens, weet je, het gaat toch echt ook uiteindelijk om het liedje, om de muziek. En dat vond ik wel, dat bewees hij hiermee met dit nummer. Kan me dat nog herinneren, 2017, alweer
1: heerlijk.
0: Heel lang geleden inderdaad. Maar mooi, Amar Pelos Dois van Salvador Sobral.
2: Waar is Bob?
0: Ja, nou Bob staat niet in Portugal, dat kan ik je wel vertellen. Maar waar die wel staat, dat is aan jou om te raden. Je hebt nog één hint van mij te goed. En dit is de laatste hint.
3: Alles ademt hier de king of rock and roll. Kostuums, gouden platen, zijn roze jeep. Zelfs zijn graf is hier op dit land goed te vinden.
0: In koppertje. Doe jij het of doe ik het?
1: Nou, ik stel voor dat ik heel veel geappt word. Dan,
0: ja, vind ik een hele goeie.
1: Nee, dan kunnen we daar een mooie rode hoek mee vullen.
0: Zeker. Nou, dan heb je een dikke 6 minuten de tijd voor. En dan gaan wij iemand bellen. Dus speel je mee. Hou dan ook vanaf nu je telefoon in de gaten.

0: Ai, heerlijk. De hele maand juli gaan we genieten van dit nummer. Het is de schijf van NPO Radio 5. Jealous Lover. Het is de allernieuwste van de Rolling Stones. En volgende week vrijdag, dan is het 10 juli. En dan lig ik met het slaapzakje voor de platenzaak. Want dan komt het nieuwe album uit Foreign Tongues. En ik kan niet wachten. Ik ga hem helemaal draaien. Van voor naar achter. En van links naar rechts. En van achter naar voren.
1: Waar is Bob?
0: Ik vind ze gewoon nog steeds steengoed. Het zijn oude mannen. Maar ja, ze kunnen het nog wel. En ze zijn natuurlijk niet de enige, hè? Paul McCartney, Rolling Stones, Labissifre, Adamo,
2: ja,
0: Ademo.
2: Allemaal
0: oude knarren die gewoon hartstikke goed muziek kunnen maken. Ja, waarom zouden ze het niet doen? Dus ik gun het ze van harte. Goed, het is tijd voor de grote ontknoping. Eens even kijken. Lammy, goedenavond.
3: Ja, goedenavond, Gerja.
0: Hi, geniet je ook zo van de Rolling Stones, of niet?
3: Ik ben geen Stones-fan.
0: Wat zeg je nou? Nee hoor, dat mag. Jij was meer van de Beatles destijds ook?
3: Ja, ik was inderdaad van de Beatles, ja.
0: Was toen, hè?
3: En je hebt het nou over al die oude mannen. Wij zijn dus in april nog naar Paul Simon geweest.
0: Nou, vertel, hoe was dat?
3: Ach joh,
0: geweldig,
3: fragiel.
0: Hè? Ja.
3: Hij is fragiel, maar loepzuiver, hè?
0: Nou, wat goed.
3: Loepzuiver. En die gitaar, die staat dan zo goed gestemd. En een prachtig orkest heeft hij erbij. Nou, een belevenis om het mee te maken.
0: Ik ga zo meteen wat van hem draaien, want hij heeft een nummer wat heel erg lijkt op de bestemming van Bob van vanavond.
3: Ja, dat geloof ik. Ja,
0: ja, hè? Ja. Wij snappen elkaar, Lammy. Wij snappen elkaar. Want vertel eens, waar denk je dat hij staat, Bob?
3: Ja, die staat in Graceland, Memphis, Tennessee, bij Elvis Presley's Memorial Center natuurlijk.
0: Ja, je zegt het alsof het gewoon echt niks anders kan zijn.
3: Nee, kan het niet anders. Ik dacht het eigenlijk bij de eerste inval.
0: Ja, daar zaten al van die verborgen dingen in. Maar toch ook heel veel mensen, toch ook weer ergens in San Francisco bij een tempel. En er kwamen toch een hele aparte. En zo, mensen in Schotland, ook Balmoral Castle kwam zelfs nog langs. Dus het is knap hoe sommige mensen denken. We gaan dus even kijken, hier komt de oplossing.
4: Alles.
0: Dit is niet de oplossing, dit is nog een keer. Ik ga je nog een keer de derde hint geven, dat ga ik je niet doen. Ik laat je de oplossing horen, komt-ie.
4: De plek waar ik ben is Elvis Landgoed Graceland in Memphis, Verenigde Staten.
0: Ja hoor, hartstikke goed. Memphis, Tennessee. De avond van 5 waterfles komt jouw kant op, Lammy.

0: denken. We gaan dus even kijken. Hier komt de oplossing.
1: Alles.
0: Nee, dit is niet de oplossing. Dit is nog een keer. Ik ga je nog een keer de derde hint geven. Dat ga ik je niet doen. Ik laat je de oplossing horen. Komt-ie.
1: De plek waar ik ben is... Elvis Landgoed Graceland in Memphis, Verenigde Staten.
0: Ja hoor, hartstikke goed. Memphis, Tennessee. De avond van 5 waterfles komt jouw kant op, Lammy.
2: Hartstikke fijn, joh.
0: Ja, we gaan hem naar je opsturen. Ja. Ga je nog weg deze zomer? Op pad?
2: Wij zijn al een paar dagen weg geweest naar het Zwarte Woud.
0: Oh, mooi.
2: En, mijn man is ziek, dus het wordt een beetje lastig.
0: Ja, dus dan ben je eigenlijk een beetje meer aan huis gebonden. Blijf je in elk geval in de buurt van huis, begrijp ik.
2: Ja, ja. Maar Gerrie, heb geen medelijden.
0: Nee,
2: ik heb een uitzicht op het Lauwersmeergebied.
0: Wauw. Oh.
2: Dus de reeën die lopen hier 's ochtends door de tuin.
0: Nou word ik helemaal jaloers.
2: Ja,
0: dus jij hebt eigenlijk altijd het gevoel dat je in een vakantiegebied zit.
2: Nou, ik zit hier inderdaad in een vakantiegebied zo'n beetje.
0: Wat mooi, man. Nou, dan wens ik jou een hele goede tijd, Lammy. En sowieso, de waterfles die komt jouw kant op. En ik vond het
2: heel
0: leuk om je weer even te spreken.
2: Ja, ik ook.
0: Oké, tot de volgende keer.
2: Hey, dank je.
0: Ja hoor.
2: Joehoe,

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij SRU 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO.

Dat is dan nog eens een politie die zou me wel aan mogen houden. De jazzpolitie met een mooi liefdesliedje. Heel erg jaren 90 geluid, kan ik je vertellen. Zometeen 2 voor de prijs van 1. Jim Croce. Je mag mij nog even snel doorgeven welke jij wil horen na Time in a Bottle. Dan heb je nog even een paar minuten de tijd voor genieten van de impressions.

0: hou van het nummer. The Impressions and People Get Ready. En dankbaarheid, dat is je ticket om in die trein te stappen. En er is voor iedereen plek in die trein. Vind ik ook een hele mooie.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, we hebben het over Jim Croce vanavond met al zijn successen. Maar achter al die successen schuilde ook een gevoel van kwetsbaarheid. En van vergankelijkheid ook wel. En dat hoor je misschien wel het mooiste terug in dit nummer. Hij schreef het voor zijn vrouw Ingrid. Een nummer over tijd, over liefde en over het verlangen om de mooie momenten vooral vast te houden. En tragisch genoeg werd het lied nog betekenisvoller toen Jim zelf in 1973 op slechts 30-jarige leeftijd om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Pak dus die dag en geniet van de mooie momenten samen. Een tijdloos lied van een tijdloze artiest. Hier is die, Time in a Bottle.

Prachtig nummer van Jim Croce. 2 voor de prijs van 1 was hij vanavond. En dit was Operator. En we zijn ermee aan het einde gekomen van deze woensdagavond, avond van 5. Woensdagavond van 5 kan ik dan beter zeggen. Het zit er weer op voor vandaag. Maar morgenavond ben ik er gewoon weer. Is Bob er weer? Staat de douche weer aan? Wordt er weer lekker onder gezongen? En is er weer een hele lijst vol met prachtige muziek? En nou, misschien heb je nog niet genoeg van die muziek. Krijg je geen genoeg ervan. Blijf dan vooral lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Morgenochtend om 6 uur gaat Bert Haanrikman weer verder. En tot die tijd dus de Muzieknacht op NPO Radio 5. En of je nu nog gaat werken zometeen, of je gaat zometeen je ogen dicht doen voor een welverdiende nachtrust. Wat je ook doet, Niels en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt, die jou op het oog heeft. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en ook nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week, donderdag, zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn ook tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee mensen aangehouden. Een van hen had een mes bij zich en de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich en even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. En ze hadden ook een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op 1-0... en het duurde tot in de tweede helft dat de Engelsen langs zij kwamen en uiteindelijk toch nog de winst pakten. Harry Kane maakte de twee Engelse doelpunten. En de tennissers Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp zijn uitgeschakeld op Wimbledon. De Jong verloor in de tweede ronde in 3 sets van de Braziliaan João Fonseca. En van de Zandschulp moest na 5 sets buigen voor de rust Roman Safiulin. En daarmee is de Nederlandse inbreng in het enkelspel op Wimbledon verleden tijd. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. En dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er maar 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. En na nog 2 etappes in Spanje trekt de karavaan naar Frankrijk. Daar is op 26 juli de finish op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
19: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Middernacht, het begin van donderdag 2 juli, zit Van der Linden met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingsdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.